Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30.

0: 2 uur en goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij een vuurwerkexplosie in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een dorpsfeest. Veel bewoners waren samengekomen voor het traditionele stierenvuurwerk. Een met vuurwerk beladen constructie in de vorm van een stier die op een kar wordt rondgedragen. Het hele tuig lag opgeslagen in een gebouw aan de kerk. Toen het ontplofte, stortte een muur van de kerk in. Veel mensen raakten bedolven, anderen werden vertrappeld bij het verlaten van het gebouw. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%. Voor AfD-voorzitter Alice Weidel is het duidelijk. AfD wil regeren en niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar ook bij de volgende deelstaat- en landelijke verkiezingen.
1: 45% wie es aussieht, das ist ein Auftrag zur Regierungsverantwortung. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
0: De AfD strandt in Sachsen-Anhalt op 39 zetels. Dat is 3 te weinig voor een absolute meerderheid. AfD is dus wel aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen. Andere partijen willen dan weer niet samenwerken met de AfD. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel en heeft bloedophopingen ter hoogte van de heup. En ze vertoonde uitdrogingsverschijnselen. Margrethe is 86. Ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald, nu woensdag in Oslo, niet bijwonen. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Het was toch een lastige wedstrijd, misschien omdat de Cats al met de volgende wedstrijd tegen Australië in hun hoofd zaten. Die wedstrijd wordt straks om 11:30 al gespeeld. Een match die het vervolg van het toernooi bepaalt, zegt Julie van Loo.
2: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
0: Vrijwel droog vannacht en rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer op vrtnieuws.be.

Radio 2 Vlaamse 30.

0: VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Amerikaanse staat Ohio is een politieke aanslag verijdeld. Een gewapende man heeft geprobeerd de democratische gouverneurskandidaten Amy Acton aan te vallen. De politie kon de man snel oppakken. Het incident gebeurde op een kermis in het noordoosten van Ohio. Acton zelf raakte niet gewond. Twee omstanders liepen wel verwondingen op. Bij de arrestatie vond de politie ook twee vuurwapens. Zowel de Democratische Partij als de Republikeinse tegenstander veroordelen het geweld. De gouverneursverkiezingen in Ohio vinden begin november plaats. Elektrische wagens worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de internationale onderzoeksorganisatie ICCT. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledige elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18%. Tegelijk stegen de prijzen van wagens met verbrandingsmotoren met 2%. En ook het rijden zelf is goedkoper geworden. Wie in 2025 elektrisch reed, betaalde gemiddeld een derde minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. Door de elektrificatie van het wagenpark werden vorig jaar al voor 4,5 miljard euro minder fossiele brandstoffen getankt in Europa. In de brandweerkazerne van Helchteren in Limburg zijn dieven aan de haal gegaan met een hydraulische schaar. Dat instrument wordt door de brandweer gebruikt om slachtoffers te bevrijden uit autowrakken en is enkele tienduizenden euro's waard. In België en Nederland zijn al een vijftigtal zulke scharen uit brandweerkazernes verdwenen. Vermoedelijk gebeurden diefstallen op bestelling en worden de scharen in het criminele circuit gebruikt om inbraken te plegen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is niet alleen zijn verdienste, zegt hij.
1: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
0: In het klassement staat Genk nu op plaats 8, Anderlecht is 11e. En Beveren heeft zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. In het tennis zijn Sander Giret en Sam Verbeek uitgeschakeld op de US Open. Het Belgisch-Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van het dubbelspel van een Italiaans duo. In de eerste ronde hadden Giret en Verbeek nog gewonnen van Alexander Bloks en zijn Kroatische partner Prismic. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio 2, Vlaamse 30.
1: 10.
2: De wereld op mijn schouders, nooit andersom, nooit andersom.
0: Radio
1: 2. Radio 2, Vlaamse 30.
3: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: 1.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Bree je mee terug in de tijd. In de prehistorie. In

0: 4. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu alle stemmen na de regionale verkiezingen geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt net geen 44%. Voor AfD-voorzitter Alice Weidel is het duidelijk. AfD wil regeren en niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar ook bij de volgende deelstaat en landelijke verkiezingen.
1: 45% wie es aussieht, das ist ein Auftrag zur Regierungsverantwortung. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
0: De AfD strandt in Sachsen-Anhalt op 39 zetels. Dat is 3 te weinig voor een absolute meerderheid. AfD is wel aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen. Andere partijen willen dan weer niet samenwerken met AfD. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen na de crash van een vrachtvliegtuig. De lokale burgemeester maakt de balans op.
2: Earlier today, we know that the Prime Air Flight 7598 overran the runway. And now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected.
0: Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende auto's, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 3 mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Het personeel in alle gevangenissen in ons land staakt, en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
3: Wij vragen oplossingen voor de grondslapers. We merken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
0: Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats gisteravond hun 2e groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Het was toch een lastige wedstrijd, misschien omdat de Cats al met de volgende wedstrijd tegen Australië in hun hoofd zaten. En die match wordt straks om 11:30 al gespeeld. De wedstrijd die het vervolg van het toernooi zal bepalen, zegt Julie van Loo.
4: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
0: Deels bewolkt, maar droog vandaag en warm tot 25 graden in de Kempen. In het uiterste zuiden halen we zelfs 29 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. What we're gonna do right here is go back, back into time.
6: Sunday. De prehistorie.
7: Guy de Pre.
8: Hele goeiemorgen, ik ben zo blij dat ik opnieuw van start mag gaan met de prehistorie. Na een zomeronderbreking van 2 maanden. 2 maanden radiostilte, zeg maar. En te zien aan jullie reacties op Facebook, Instagram, WhatsApp, mail en VRT Max, vinden jullie het ook superfijn dat we er samen opnieuw aan beginnen. Voor de allereerste keer in 42 jaar de prehistorie op Radio 2 vraag ik jou dan ook om te reageren op de nieuwe start van dit programma. En dat kan via VRT Max, waar de Radio 2-app nu ook is ondergebracht. Laat me even weten hoe lang, hoe vaak, waar en onder welke omstandigheden je naar dit programma luistert. Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. VRT Max dus op het kanaal van Radio 2 daar. Alvast bedankt. In deze eerste de prehistorie na de zomerprogrammering neem ik je mee naar de gebeurtenissen, nieuwsfeiten en feitjes en vooral naar de hits uit de eerste septemberweek van de jaren 1967, 77, 87 en 1997. En ik begin 59 jaar geleden met Aretha Franklin, die toen zong over iets wat er veel te weinig is in onze samenleving momenteel, volgens mij. Respect!
7: Radio 2.
6: De

Otis Redding kon nog net voor hij op 10 december 1967 overleed genieten van deze cover door Aretha Franklin van zijn song Respect. Redding schreef deze classic al in 1965 en zijn versie werd dat jaar ook uitgebracht, maar was niet zo succesvol als die van The Queen of Soul, die er haar hele ziel en zaligheid in legde en er daardoor meer dan 1 miljoen stuks van verkocht. Respect daarvoor. Aretha overleed in augustus 2018 toen Gunther Neefs en ik dwars door de VS reden over Route 66 en ik herinner me dat haar dood toen grote indruk maakte op ons. Er werd toen in de States zelfs een satellietradio opgestart die uitsluitend muziek van Aretha Franklin uitzond, afgewisseld met interviews en gesprekken over en met de zangeres. Hierover praten de mensen 59 jaar geleden, begin september 1967. De toen amper 23-jarige Eddy Merckx werd wereldkampioen bij de profs en maakte zo alle Belgische wielerfans dolgelukkig. In Zweden stapte men over van links naar rechts rijdend wegverkeer. Een hele prestatie die opvallend vlot verliep. En in San Francisco liep de Summer of Love ten einde en vroegen de hippies meer ruimte voor de mensen in hun stad en minder plaats voor de auto's.

0: In de Nederlandse top 40 en bij ons behaalde Manfred Mann, de groep van de Zuid-Afrikaanse-Britse toetsenist, 59 jaar geleden de eerste plaats met dit door Tony Hazard geschreven Haha, Said the Clown, ondanks de toenmalige suprematie van de Beatles. In het Scandinavische land Zweden schakelde men op zondag 3 september 1967 over van links naar rechts rijdend verkeer. Geen sinecure en de omschakeling werd dan ook voorafgegaan door een uitgebreide informatiecampagne door de Zweedse overheid. 59 jaar geleden reden er zeker in een dun bevolkt land als Zweden nog niet zoveel auto's. De omschakeling van links naar rechts verliep dan ook erg vlot. Ze kwam er onder meer als gevolg van de verwarring aan de grensovergangen met buurlanden van Zweden, waar men wel al rechts reed. Alle bushaltes in Zweden werden ook verplaatst van de linkerkant van de weg naar de rechterzijde. En alle lijnbussen met de deuren links werden naar Pakistan en Kenia uitgevoerd. Een verslag in het Engels.
1: Swedish motorists, accustomed to left side of the road driving, join the growing trend throughout Europe to cross over to right side traffic flow. Police were aided by some 150,000 traffic leaders who kept reminding drivers to move to the right. Temporary speed limits helped the smooth changeover. Television cameras showed home viewers how orderly the switch was accomplished.

0: Voor de breaksong Patricia Pai in september 1967 op 18-jarige leeftijd Je bent niet hip. En deze rockclassic Gloria van de groep Them werd in april 1964 al ingeblikt en door toenmalig groepslid Van Morrison geschreven. In onze lage landen moesten we wachten tot in 1967 voor we Gloria konden meebrullen in de hitparade. San Francisco aan de Amerikaanse westkust vormde tijdens de zogenaamde Summer of Love van 1967 het epicentrum van de hippiebeweging. Duizenden jongeren trokken er naartoe om er vreedzaam te pleiten voor vrede en liefde. San Francisco, be sure to wear flowers in your hair, was zo'n beetje het commerciële hippievolkslied van die roemruchte Summer of Love. San Francisco was daarmee ook heel even de hoofdstad van de popmuziek. In een paar weken tijd stonden maar liefst 3 platen over de stad in de hitlijsten. San Francisco Nights van Eric Burdon, Let's Go to San Francisco van The Flowerpot Men en de song die ik dadelijk speel hier in de prehistorie, San Francisco door Scott McKenzie en geschreven door John Phillips van de Mamas en de Papas. De hippies in Frisco vroegen meer ruimte voor de mensen en minder plaats voor de auto's in hun stad.
1: Streets are for people. The machines run down the street with the people in them and like there are 2 or 3 people in each machine. And there are lots and lots of people on the sidewalks. They're all jammed up and it's uncomfortable. And the people should be in the streets, walking down the streets, because there's a lot of room in the streets, so they can be comfortable. The machines should be off the streets.
2: Well, are you trying to put the pressure on?
1: No, I love automobiles. We don't want to tear the machine down. We just want to correct its insanity factor.

0: Scott McKenzie, San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair, werd geschreven door John Phillips van de Mamas en de Papas naar aanleiding van het driedaagse Monterey International Pop Festival in juni 1967, waarvan dit het promoliedje was. Phillips was een van de organisatoren van dat eerste grote meerdaagse muziekfestival dat algemeen wordt beschouwd als de start van de Summer of Love. Scott bereikte er de Britse nummer 1 mee en hield het daar 4 weken uit. Bij ons en in Nederland werd het een nog grotere hit. In de Amerikaanse Billboard-hitlijst bleef het steken op nummer 4. Wereldwijd werden er 7 miljoen exemplaren van verkocht en het werd de hymne van de Summer of Love. Nog maar 23 jaar was Eddy Merckx toen hij op zondag 3 september 1967 in het Nederlandse Heerlen het wereldkampioenschap voor profwielrenners won. De jonge kampioen Merckx werd 59 jaar geleden beschouwd als een volwaardige opvolger voor Rick van Looy, die andere Belgische wielergod. Merckx had in 1967 al 3 klassiekers gewonnen: Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en de Waalse Pijl. Nadat hij wereldkampioen was geworden, werd Eddy geïnterviewd door sportreporter Daniel Mortier.
1: Eddy, terwijl ze het nummerje op uw fiets hangen, gaan we een vraag. Hoeveel gelukwenstelegrammen heb je nu al gekregen vandaag?
2: Ja, dat zijn er. Juist, weet je, dat zijn toch wel een paar. Hè.
1: Een groot pak?
2: Ja.
1: Heb je al enkele gelezen ook?
2: Ja, verschijnen. Ja.
1: Niet speciaal ingevonden zo?
2: Maar,
1: speciaal woordje dat u bijzonder geraakt heeft?
2: Die toch plezier doen, alleen van, zoals van Gaston Roeland en zo, dat doet toch altijd plezier van zo'n telegram te krijgen en dan nog van die oude senator.
1: Zet je het al gewoon wereldkampioen te zijn?
2: Maar ja.
1: Is de roes al voorbij?
2: Ja. Het is niet te geloven. Ja.
1: Nog niet.
2: Dat zal wel nog een paar dagen duren.

0: 1 september 1967 ontmoeten de Beatles elkaar in het Londense optrekje van Paul McCartney om daar te overleggen over de koers die ze wilden varen na het overlijden van hun Joodse homoseksuele manager Brian Epstein als gevolg van een overdosis slaappillen. Hun geplande trip naar India om daar de Maharishi te ontmoeten werd uitgesteld, maar de opnames van hun volgende film Magical Mystery Tour zouden wel degelijk van start gaan. Op 5 september zouden ze voor dat album I Am The Walrus opnemen en ze zouden ook hun eigen zaken gaan regelen. Bij ons was er 59 jaar geleden een tweede plek weggelegd voor All You Need Is Love, dat de Beatles schreven voor het eerste televisieprogramma dat via satelliet werd uitgezonden en waar 350 miljoen mensen in 26 landen naar keken. En daarmee sluit ik die eerste week van september 1967 af en stappen we samen de 70s in.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: Radio 2.

Op 3 september 1977 stond deze Donna Summer bovenaan onze BRT Top 30 met I Feel Love. Producer Giorgio Moroder ontgon de mogelijkheden van de synthesizer en hij gaf zo de aftrap van de elektronische dansmuziek. Donna Summer woonde toen in München omdat ze deel uitmaakte van de Duitse cast van de musical Hair. En de opnames voor haar conceptalbum vonden dan ook plaats in de studio van Moroder in München. I Feel Love was bedoeld als B-kantje, maar daar dachten de discotheken en de radiostations anders over. En het werd een dikke en aanstekelijke hit. In de eerste septemberweek van 1977 gingen de 9000 arbeiders van de wapenfabriek FN in herstal in staking uit protest tegen de gebrekkige medische controle in het bedrijf. Na het overlijden van een 38-jarige arbeidster was dat. De Italiaan Francesco Moser won in Venezuela het WK wielrennen op de weg. In West-Duitsland werd Hans-Martin Schleyer, de voorzitter van de werkgeversorganisatie, 49 jaar geleden ontvoerd door de Rote Armee-fractie. Bij de kidnapping kwamen 4 mensen om het leven. Nog meer Euro Disco nu van 49 jaar geleden, Santa Esmeralda met een cover van Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Harry Wayne Casey en Richard Finch hadden in 1974 hun visitekaartje al afgegeven met de wereldwijde nummer 1 hit Rock Your Baby, die ze schreven voor George McGrae. Ze hadden het jaar daarvoor hun eigen groep Casey and the Sunshine Band opgericht en ze speelden daarmee een aanstekelijke mix van disco, soul en funk. In de zomer van 1977 scoorde de groep uit Miami bij ons en in Nederland een vette top 10 notering met deze Amerikaanse hit Keep It Coming Love. Wijlen dokter Herman Leconte was beroemd en berucht om zijn beweringen dat mensen makkelijk een paar honderd jaar oud konden worden, als ze maar de nodige dosis vitamines innamen. Maar er was meer volgens dokter Leconte. Begin september 1977 beweerde hij dat het zogenaamde ouderdomspigment daarbij ook een belangrijke rol speelde.
1: Dat pigment bestaat inderdaad, dat stijgt in hoeveelheid naarmate de mensen en ook de dieren, de proefdieren ouder worden en concentreert zich vooral in de spier van het hart en in de hersenen. Wij mogen nu het woord verjongen gebruiken, aangezien we dat pigment kunnen verminderen. En dat pigment is, zoals ik zei, niet alleen een gevolg van onze normale stofwisseling, maar wordt ook een oorzaak van de veroudering. Eerst een gevolg van de veroudering, nadien een oorzaak van de veroudering. Omdat het tot 25% van de ruimte van de hartspier gaat innemen. Dus dat wil zeggen dat het hart dan voor 25% minder goed gaat werken, natuurlijk. Maar we kunnen die oorzaak, we kunnen die omkeren door onder andere vitamine E, bepaalde andere vitamines zoals cafeïne, magnesium, orotaatzuur en dergelijke. Dit is toch een van de meest duidelijke wegen waardoor we kunnen ons criticasters overtuigen dat er mogelijkheid is om het leven te verlengen tot bijvoorbeeld 100, 150 jaar, 200 jaar, 300 jaar, misschien nog meer. Het is werkelijk wel een revolutionair ontdekking.

0: Deze Amerikaanse diva Gladys Knight is er nu 82, maar ze werkt nog altijd een erg drukke concertagenda af. Deze dagen toert ze bijvoorbeeld doorheen de Verenigde Staten. In 1977 lag het grote succes van Gladys Knight en de Pips in Amerika al achter hen. Hun versie van Baby Don't Change Your Mind, geschreven door Van McCoy en eerder al opgenomen door de Stylistics, geraakte er niet hoger dan nummer 52. Bij ons en in Nederland was het succes veel groter. Kinderen die naar school gaan kosten geld. Dat was in september 1977, bij de start van het nieuwe schooljaar toen, niet anders. Deze moeder van drie maakte 49 jaar geleden snel haar rekening. In Belgische franken uiteraard.
1: Ja, ik heb drie kinderen in het middelbaar. Dat is toch ongeveer 2500, 3000 tot 4000 frank per kind.
2: Dat maakt dus ongeveer een uitgave van...
1: 10 à 12.000 frank aan boeken.
3: 320, 236, 330... 25.

0: Billy en Bobby Alessi vormen één eigen tweeling en ze werden op 12 juli van dit jaar 73. Ze werkten al vroeg samen aan muziek en zouden dat levenslang blijven doen als die Alessi Brothers. Oh Laurie betekende in 1977 hun doorbraak en door dat nummer worden ze beschouwd als One Hit Wonder. Ook al hadden ze andere pijlen op hun boog en deden ze achtergrondzangwerk voor bijvoorbeeld Art Garfunkel. Hun website meldt dat er recent een nieuw album van de broers is verschenen met als titel Sign of the Times. 49 jaar geleden was ik een van de vele windsurfers in Vlaanderen. De toen nog nieuwe sport sloeg geweldig goed aan bij ons. Sportreporter Louis de Pelsmaker maakte op maandag 5 september 1977 een balans op.
1: In anderhalf jaar zijn in Vlaanderen 24 clubs gesticht en heeft men 1500 beoefenaars kunnen aantrekken. Vlaanderen was voor kort zelfs al sterk genoeg om in Oostende een internationaal toernooi op te zetten. Onze plankzeilers werden tot de beteren van West-Europa gepromoveerd. Wat spreekt de mensen nu zo erg aan om op een plank van 3,65 meter lang, 65 centimeter breed en 17 kilogram wegend rond een mast van 4,20 meter te trippelen om zo een zeil naar de wind te kunnen zetten?

Rob de Nijs kon altijd rekenen op een goede verkoop en een stevige fanbase bij ons in Vlaanderen. Begin september 1977 was Het werd zomer uit zijn album Tussen zomer en winter een dikke hit. En tot op vandaag blijft dat liedje bij ons een absolute favoriet. De ook al vorig jaar overleden Joost Nuissel schreef hiervoor een Nederlandse tekst op het origineel Und es war Sommer van Peter Maffay. Na het nieuws gaan we het in de prehistorie samen zoeken in september 1987. En dan komen we hitsteken van onder meer Rick Astley, Madonna, Gloria Estefan en Margriet Hermans. Afspraak daarvoor over enkele minuten.

0: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen overtuigend gewonnen, met net geen 44% van de stemmen. De partij haalt geen absolute meerderheid, maar is wel aan zet om een regering te vormen. Voorzitter Alice Weidel zegt dat AfD niet alleen in Sachsen-Anhalt wil regeren, maar ook op andere plaatsen na de volgende deelstaat- en landelijke verkiezingen.
1: 45% wie es aussieht, das ist ein Auftrag zur Regierungsverantwortung. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
0: De CDU, de partij van bondskanselier Merz, verliest met 17% de helft van de stemmen. De partij heeft altijd gezegd dat het samenwerken met uiterste partijen, links of rechts, niet ziet zitten. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland al zeker tot de winter zal doorgaan. Dat zei hij na gesprekken in hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseurs over het einde van de oorlog. Een grote doorbraak kwam er niet, maar volgens Zelensky volgen er in de nabije toekomst nieuwe gesprekken. Zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen nadat een vrachtvliegtuig gecrashed is. Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg, botste op verschillende auto's en wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Nog 3 andere mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Het personeel in alle gevangenissen in ons land staakt en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking en het personeelstekort. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
2: Wij vragen oplossingen voor de grondswapens. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
0: En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun 2e groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië. En die wedstrijd bepaalt het vervolg van het toernooi, zegt speelster Julie van Loo.
3: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk en... Ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
0: Het weer droog en warm vandaag met wat wolken. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf morgen wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2.
5: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
6: Sunday. Prehistorie.
7: Guy de Pre.

0: Welkom terug in deze eerste De Prehistorie na de zomer. En er zijn ondertussen al indrukwekkend veel reacties van jullie binnengelopen via VRT Max. Waarvoor dank! Met Rick Astley en Never Gonna Give You Up zijn we terechtgekomen in de eerste septemberweek van 1987. 39 jaar geleden was het in de UK de grootste hit van heel het jaar. De eerste week van september 87 werd in ons land een rookverbod ingevoerd in alle openbare gebouwen. De Amerikaanse muziekzender MTV kwam naar België en Studio Brussel werd de officiële jongerenzender van de openbare omroep in Vlaanderen. Volgens de advocaat van de Britse voetbalhooligans lag de verantwoordelijkheid voor het heizeldrama 39 jaar geleden niet bij die Britse voetbalsupporters, maar wel bij de Belgische overheid.
1: Radio 2.
2: Terug naar de gouden jaren 80.
1: De Prehistorie.
2: Guy de Prehistorie.

0: Begin vorige maand werd Madonna in Amsterdam gesignaleerd om daar op te treden tijdens het World Pride Music Festival. En daar riep Madonna Kylie Minogue op het podium. Op 4 september 1987 werd een live concert van Madonna in Turijn in het kader van haar Who's That Girl tournee in enkele Europese landen uitgezonden. Dadelijk blijven we nog even hangen in Italië hier in de prehistorie, maar eerst naar mijn gemeente, Conti. Bij groentekweker Mark de Vos in Contig ontstond op vrijdag 4 september 1987 namelijk een gifwolk die verstrekkende gevolgen had.
1: Ik krijg twee bussen met van dat spul, geëtiketteerd met een bepaalde naam. En in een van de twee bussen zit een ander product in waar ik niks kan aan doen.
2: Er ontstond een giftige gaswolk die bij de buurman terechtkwam. Die heeft een kalkoenkwekerij. Van de 3000 kalkoenen zijn er meer dan 1000 omgekomen. Anderen zijn op sterven na dood en zullen moeten worden afgemaakt. Ook enkele schapen in de wei zijn gestorven. En het gif bleek niet alleen schadelijk voor dieren. Een politieagent en enkele kinderen in de buurt werden door het gas bevangen en hadden verzorging nodig.

Het was tijdens een zangwedstrijd in Italië dat een Duitse producer deze jonge Francesco Napoli opmerkte. Hij kreeg een uitnodiging voor een tournee van 2 weken in Duitsland, maar het zou helemaal anders uitdraaien, want Francesco was vertrokken voor een joyride van zo'n 30 jaar. Want Napoli werd de stem van de Italiaanse hitmix Balla Balla, met opzwepende fragmenten van evergreens uit dat land, zoals Volare, Comi Prima en O Sole Mio. Balla Balla werd in september

actieplan voor de lokale vrije radio's nog niet klaar is. André de Nijs wil dat dat frequentieplan er eerst komt, voor Studio Brussel op volle kracht op FM uitzendt in Vlaanderen. Volgens de Nijs is Studio Brussel door de BRT bewust uitgebouwd als een popstation dat moet concurreren met de lokale radioomroepen. De PVV-fractievoorzitter ziet ook geen culturele noodzaak voor de uitbreiding van het zendbereik van Studio Brussel. No.

0: Daarnet voor de break de zangeres en collega-presentatrice die we niet vergeten zijn, Margriet Hermans, met Een Vriend, dat in 1987 werd verkozen tot zomerhit. En nu Andrew Gold en Graham Goldman, die 39 jaar geleden als Wax een knappe radiohit scoorden met Bridge to Your Heart. Vanaf 1987 werd in Vlaanderen MTV Europe uitgezonden. Alle programma's werden door videojockeys uit verschillende Europese landen gepresenteerd in het Engels. En zo was ook onze Marcel van Tielt VJ bij de Amerikaanse muziekzender MTV. En hij mocht er zijn goesting doen.
1: Omdat ik de vrijheid krijg om te doen wat ik ook bij Roodfunk mocht doen. Dat Roodfunk voor de Socialistische Partij was meegenomen omdat ik toevallig ook wel een beetje fan ben van de Socialistische Partij. Maar ook daar lieten ze mij doen wat ik wilde. Hadden zij mij ooit gedwongen tot dingen doen die ik niet had willen doen, had ik waarschijnlijk weggegaan. Hetzelfde geldt nu. Dit is toevallig een zeer liberale en Amerikaanse firma. Liberale kan het haast niet. Maar ik mag doen wat ik wil.

0: Bij ons en in Nederland haalde dit Rhythm Is Gonna Get You van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine 39 jaar geleden voor haar doen vrij zuinig de hitlijsten. Maar in Amerika scoorde ze er wel een top 10 hit mee. Advocaat Sir Harry Livermore verdedigde in september 1987 de 26 Britse voetbalhooligans van het Heizeldrama op 25 mei 1985. Volgens Livermore lag de verantwoordelijkheid voor het voetbaldrama bij de Belgische overheid en waren de Britse voetbalsupporters al bij voorbaat schuldig bevonden door het Belgische gerecht en door de publieke opinie.
1: I don't think that the Belgian people realize how much the Belgian authorities are to blame for what took place on this particular night. And I'm pretty certain that they will do everything possible to heap all the blame onto the 26 British lads, which of course is quite unfair. The Belgian public believe that the 26 lads are guilty, and a lot of pressure will be brought to bear on the courts. There are no juries there. The trial will be before three judges, and they will be under a great deal of pressure.

Colin Verncombe, de echte naam van deze Britse zanger Black, overleed begin 2016 aan de gevolgen van een auto-ongeval. Dit in 1985 in eigen beheer uitgebrachte mooie Wonderful Life bezorgde hem een platencontract. De echte doorbraak volgde toen Wonderful Life in 1987 opnieuw werd uitgebracht en hij ermee in zowat heel Europa aantikte. De eerste septemberweek van 1987 laten we achter ons, want hier zijn de 90s.

Het was 29 jaar geleden toch wel opvallend dat deze zanger Wes uit Cameroen met Alane een mega grote hit scoorde, want niemand begreep er een woord van. Hij zong het helemaal in het Cameroens, maar het was vrolijk en je kon er lekker op dansen. In week 1 van september 1997 was het gespreksonderwerp de uitvaart onder massale belangstelling van prinses Diana in Londen. De 6 fotografen en de motorrijder in dienst van een fotopersagentschap die aanwezig waren bij het dodelijke ongeval van prinses Diana in een verkeerstunnel in Parijs, werden officieel in staat van beschuldiging gesteld. 60.000 fans woonden begin september 1997 op de renbaan in Oostende een concert van Michael Jackson bij. En de Vlaamse boysband Get Ready verzorgde daar het voorprogramma. In Marokko overleed 29 jaar geleden Mobutu, de gewezen dictator van Zaïre. Hij was 66. En de Amerikaanse broers Isaac Taylor en Zach Hansen waren respectievelijk 16, 14 en 11 jaar jong toen ze scoorden met Mbop. Bij ons goed voor de nummer 1 hit.

0: Everybody Backstreet's Back was de eerste single uit het tweede album van de Backstreet Boys. Er werd grootschalig uitgepakt. Zo waren de boys bijvoorbeeld te zien in een opvallende clip die zich afspeelde in een spookhuis. Bij ons en in Nederland haalde het 29 jaar geleden de top 5. Na het dodelijke ongeval van de geliefde 36-jarige Britse prinses Diana in een Parijse tunnel op 31 augustus 1997 bleef de wereld verslagen achter. Het verdriet was onmetelijk en in Londen legde het publiek letterlijk duizenden bloementuilen aan de poorten van het koninklijk paleis Buckingham Palace. Het Britse koningshuis en vooral koningin Elisabeth werd met de vinger gewezen omdat ze te laat en te onverschillig reageerde op de dood van Lady Di. Op 3 september 1997 hield de Queen dan toch een toespraak. Correspondent Roger Simons in Londen luisterde mee.
1: Het was een heel andere Queen dan die van de jaarlijkse kerstboodschappen. Haar majesteit zag er echt bedroefd uit. Ze zei precies wat haar volk wilde horen. Wat een verlies de tragische dood van de prinses van Wales is voor de hele wereld. Want, zo sprak koningin Elisabeth, Diana was uitzonderlijk begaafd. Een mens zoals geen ander. De Queen van de Britten drukte er ook op dat de koninklijke familie op haar vakantiekasteel in Schotland Diana's zonen William en Harry met grote liefde had omringd. En ze gaf toe dat prinses Diana in haar korte leven een lichtend voorbeeld was geweest.
2: She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life and from the extraordinary and moving reaction to her death.

You Might Need Somebody, we kenden het in september 1997 al van Randy Crawford, toen deze Londense soulzangeres Shola Ama daarmee haar grootste hit binnenrijfde. In juli 2004 onthulde ze dat ze haar carrière zelf om zeep heeft geholpen met haar cocaïneverslaving. Elton John was een persoonlijke vriend van prinses Diana. Hij zong 29 jaar geleden dan ook Candle in the Wind op haar uitvaart. Een liedje dat hij oorspronkelijk schreef over Marilyn Monroe. Maar dat Elton voor deze droeve gelegenheid aanpaste. Het werd een monsterhit met meer dan 33 miljoen verkochte exemplaren. Goodbye.

Elton John neemt afscheid van prinses Diana, de Roos van Engeland. Misschien wel het emotionele hoogtepunt van deze indrukwekkende, waardige uitvaartplechtigheid. Geen officiële staatsbegrafenis, maar door de stoet, de honderdduizenden troosteloze toeschouwers en de 2000 genodigden binnenin Westminster Abbey, meer dan koninklijk. Elton John was overigens niet de enige artiest. Ook Luciano Pavarotti, Cliff Richard, George Michael en zoveel anderen waren van de partij. Ook veel politici en schare gewezen premiers zoals Heath, Thatcher en Major. De huidige eerste minister, Blair, was als een ras-echt acteur uit de brief aan de Corinthiërs. Een ode aan de liefde en dus aan Diana.

Elton John met Candle in the Wind als eerbetoon aan de in 1997 veel te jong om het leven gekomen Diana. George Martin was de producer en Elton John zong het live op haar begrafenis en die beelden zijn onvergetelijk. Een week later lag de single in de platenrekken, Candle in the Wind 97 stond in geen tijd zowat overal op één. Al na enkele weken bleek het de snelst verkochte single uit de geschiedenis te zijn. Gemiddeld gingen er 6 exemplaren per seconde over de toonbank. Bedankt om te luisteren naar deze eerste De Prehistorie na de zomervakantie en vooral die hartverwarmende reacties. Maak er nog een mooie dag van en heel graag afspraak in een volgende De Prehistorie.

0: Radio 2. Maak elk...
1: Papa, is het nog ver?
0: ...momenten, Max.
2: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
3: En uiteraard...
1: Stoppen!
3: ...geplaag.
2: Het enige waar je dan op hoopt... Dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
0: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max. 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
7: Bij gedacht!
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Maar het is ongelooflijk. Het wordt weer zomer vandaag. We pikken weer naar 4, 25 graden. En dat is geen toeval. Het heeft alles te maken met deze show. Goedemorgen.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
9: 6 uur, VRT Nieuws op dit moment met Jonas Maas.
11: Goedemorgen. Sinds gisteravond is er een grote staking aan de gang in alle gevangenissen in ons land, tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, te weinig personeel en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen ook steeds vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
12: Wij vragen oplossingen voor de grondslapers. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
11: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn alle stemmen na de regionale verkiezingen van gisteravond geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt net geen 44%. De AfD heeft 3 zetels te weinig voor een absolute meerderheid. AfD mag nu wel proberen een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele toegeving wil doen. Andere partijen willen niet samenwerken met AfD. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. En straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië. En die wedstrijd bepaalt het vervolg van het toernooi, zegt speelster Julie van Loo.
13: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi. Om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
11: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Volgens Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er echt wel meer in voor zijn ploeg.
14: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
11: In het klassement is Anderlecht 11e, Racing Genk staat op plaats 8. En gisteravond heeft Beveren zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: In Eeklo roepen de oppositiepartijen een spoedgemeenteraad samen over het grensoverschrijdende gedrag van het stadsbestuur. En na een woelige politieke week in Sint-Gilles-Waas is het bestuur daar opnieuw gewijzigd. Het is nu onduidelijk hoe het verder moet in de gemeente. Het weer, dat wordt droog vandaag met opklaringen en wolken, nog vrij warm, tot 26 graden in Oost-Vlaanderen. Morgen is het een pak minder, nog 18 graden en regen overdag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om 6:30 en in de app van VRT Nieuws.
16: Vlaanderen vakantieland.
0: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
9: Ja zeg, 25, 26, het wordt nog alleen maar beter, al die graden. Goedemorgen lieve luisteraar, en hoe lekker klonk dat nieuws dan uit zeg. Door de intergalactische radiostem van Jonas Maas van het nieuws. Ja, macht tot de vuist uit Tilrode deelt al de Jonas Maas. Dat is zelf op team op een maandag. Goedemorgen Jonas.
11: Goedemorgen, morgen.
9: Hoe voelt het?
11: Goed.
9: Ja?
11: Ja, eerste schooldaggevoel voor mij.
9: Hey, welkom in je nieuwe klas jongen.
11: Dankjewel.
0: Goedemorgen.

0: En vandaag dus ook met Jonas Maas, lieve luisteraar. Oh, het is toch, ja, de eerste school, heb je goed geslapen?
1: Nee, toch een keer of 5, 6 zeker naar mijn wekker gekeken en gedacht, moet ik niet al opstaan? Nee, nog niet. Nog een uurtje, nog een half uurtje.
0: En die 3 zonen van jou, zijn die dan ook wakker geweest vannacht?
1: Ik hoop het niet, ik denk het niet.
0: Nee, die heb je niet gehoord, gelukkig maar. Maar kijk, het wordt topweer, maar sommige mensen overdrijven al. Maar echt, ik heb vanmorgen al iets meegemaakt. Mijn hoofd is al ontploft, volledig knettergek. Ik ga het zo meteen vertellen, maar eerst gaan we dansen met David Bowie. Goedemorgen.

0: Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is een maandagochtend. Hoe druk is het al?
1: Niet zo druk voorlopig. Wel een ongeval op de Antwerpse ring richting Beveren. Je verliest daar 10 minuten van de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Dus één rijstrook is daar dicht. En door de storing inderdaad aan meerdere overwegen rijden de treinen tussen Mol en Herentals met vertraging.
0: Nu al, het is nog niet aan het vriezen.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Oh, trouwens. Hey,
2: de maandag begint.
0: Welkom bij de maandag. Het is vandaag 7 september, de dag dat je hoort op Radio 2 dat de Belgian Cats, onze basketvrouwen, al 2 wedstrijden gewonnen hebben op het WK. Goed, hè? Dat is onwaarschijnlijk.
3: Ja, straf. En ze zijn toch kandidaat om misschien wel wereldkampioen te worden. Hoewel de VS enzovoort. Maar ja, die Cats zijn toch echt wel straf, hè?
0: Goed, hè. En ze hebben van het weekend gespeeld. Gisteren en vandaag ook alweer.
3: Ja, ik verbaas me er altijd over hoe snel dat die matchen elkaar opvolgen. Die lijken geen tijd nodig te hebben om te herstellen. Je zou het aan een voetballer niet moeten vragen, denk ik.
0: Spreek voor jezelf. Je bent toch zelf een voetballer ook, hè, Jonas?
3: Een beetje.
0: Een beetje.
3: Een beetje probeer ik nog. Ben er te oud voor geworden, eigenlijk.
0: Gast, je klinkt. Wat is dit?
3: Nou ja.
0: Ja, we hebben een nieuwe nieuwslezer, dames en heren. Die heet Jonas Maas. En die is officieel oud. Hoe oud ben jij?
3: 43.
0: Gast, snotneus. Vorige week zei Radio 2 weer vrouw Sabine hier dat de meteorologische herfst al begonnen is. Maar de zomer zegt absoluut nee. Want vandaag gaan we gewoon los nog eens van je 25 graden doen. En vanmorgen, net voor ik hier binnenreed, heb ik iets gezien. Dat moet ik het straks over hebben. Dat ik denk van, ja, het is zomer, maar we moeten ook niet overdrijven. Dat, maar het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit onze woning, Jonas.
3: Dat komt uit onze woning, excuseer.
0: Ja, want... Het is een eerste dag, lieve mensen.
3: Ja, sorry. Ik heb nog een beetje problemen om alles opgestart te krijgen enzovoort. Dus okay. Ik was daar nog vooral mee bezig.
0: En zie je het ook waarom we zo vrolijk worden?
3: Nee, nog niet eigenlijk. Sorry, ik was het een beetje aan het zoeken.
0: Zal ik gewoon even mijn verhaal vertellen?
3: Ah ja, het is, er wordt een pak minder ingebroken in Vlaanderen natuurlijk. Ja. Want er in de vergadering van morgen al een beetje over. Pak minder ingebroken of gestolen dan 25 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Bijna 8 op de 10 Vlamingen, blijkt ook uit die cijfers, voelt zich bijna nooit onveilig in de eigen buurt. Dat is toch wel fijn nieuws.
0: Oeh.
3: Er is wel sprake van een verplaatsingseffect. De criminaliteit verplaatst zich meer naar de online wereld. Naar het internet enzovoort dus, sociale media. De dief klimt misschien dus niet meer door je raam naar binnen, maar steelt wel je bankrekening. Slecht nieuws ook voor mensen die in Blankenberg of in Leuven wonen, want daar zijn de criminaliteitscijfers wel nog het hoogst.
0: Maar ik word wel vrolijk van het feit dat er minder wordt ingebroken. Dat moeten we wel even vasthouden. Zo. Dat is precies ook het een en het ander gestolen bij jou.

0: de tegenpartij.
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Maar heerlijk gezellig ook, want vanmorgen komt Sven de Leijer op bezoek. Die was gisteren nog voor de eerste show op VRT1. Met zijn nieuw programma Is het gelukt, waar hij bekende mensen uitdagingen geeft. Nou, vond toch iets te gemakkelijk. Hij mag geven, maar wij zijn ook gevers. Dat voelt hij vanmorgen wel even. Maar dat is voor straks allemaal, toch heerlijk. Onze nieuwe nieuwslezer Jonas Maas. Vivian de Vries is heel blij. Goedemorgen, welkom Jonas. Fijne samenwerking.
2: Dankjewel.
0: Zenuwen oké?
2: Ja, ja, onder controle wel. Ja, ja.
0: Ja, maar ja, daarnet hadden we het over de zomer ook, Jonas. Ik heb vanmorgen dus, net voor ik hier binnenreed, zag ik dus een man op een e-step op zijn blote voeten. Zijn blote voeten, zonder helm. En dus was hij ook zijn gsm aan het checken.
2: Och.
0: Dat soort zomer.
2: En is dat schandalig?
0: Dat is onwaarschijnlijk. Hè?
2: Onwaarschijnlijk. Hè?
0: Niet normaal dat we dat hier allemaal mogen meemaken. Maar vooral, Jonas, ik heb nog iets voor jou.
3: Ja, ja. Ja, Jonas. Ja. Ah, bravo hier. Ja, ja. Hey.
0: Backstage.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ja, Jonas, laten we de afspraak maken. Als je het nieuws van 6:30 goed doet, dan krijg je van ons iets heel leuks.
2: Oké, nu krijg ik wel stress.
0: En ik kan wel zeggen, zo, want het is geen t-shirt van Anderlecht.
2: Ah, oef.
3: Ah, ja, in dat geval.
0: Dan is gewoon even je journaal van 6:30 knallen. En okay. Heb je nog een klein cadeautje van Backstage Bravo te goed.
2: Oké, okay, leuk. Ja.
0: Ja, ik hoop het wel. Ik denk dat je het heel leuk gaat vinden. Sowieso.
4: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
5: Je ontdekt het op zondag 13 september. De Dag van de Landbouw.
4: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
5: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
4: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
5: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Voor die
0: goeiemorgen,
11: waarbij je het liefst opstaat met
12: een rustig deuntje.
11: En voor de
13: goeienavond,
11: waarbij je de dag wil verteren door te
14: dansen op deze toppers.
11: Voor wie non-stop info zoekt
15: en nieuwsgierig is ook.
11: En voor zij die liever even
16: alles willen vergeten.
11: Met non-stop muziek.
17: Blijf luisteren, hè.
11: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
18: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
19: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
18: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
20: Eurostar. Together we go further.
21: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
1: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: platenpoets.
1: Ja, we poetsen elke dag een plaat waar je ontzettend vrolijk kan van worden. Het heeft een beetje te maken met onze nieuwe nieuwslezer Jonas Maas. Zelf vader van veel kinderen. Drie jongens?
2: Drie jongens, ja.
1: Nou, het begint toch al, hoor.
2: Ja, dat is genoeg.
1: Hoe was de eerste schoolweek?
2: Een beetje met gemengde gevoelens. De ene was heel blij eigenlijk met zijn nieuwe klas. De andere in het begin wat minder. Hij is zelfs nog gewisseld van klas heel snel op de 1 september.
1: Wow, kan.
2: Ja, dat kon blijkbaar. Dus, okay. Maar hij is nu wel heel blij. Sinds 2 september is hij heel erg blij.
1: Gelukkig.
2: En onze jongste zoon is ook van school veranderd naar het 5e leerjaar. En die heeft het soms nog een beetje moeilijk. Maar het lijkt allemaal wel goed te komen. De slotsom na de eerste week, best oké. Okay.
1: Wat een toeren allemaal.
2: Ja.
1: Een Huizen Maas, ja zeg. Zijn ze dan ook, hebben ze ook zoiets, verliefdheid op leraars of leraressen?
2: Oeh.
1: Dat heeft toch iedereen wel eens gehad zo?
2: Dan ben ik even aan het denken aan mezelf. Ja, misschien. Ik heb ook wel les gekregen van mijn moeder. Dus,
1: dat is raar.
2: Dat is een beetje raar. Hè?
1: Dat gaan we niet doen natuurlijk. Nee. Maar er is toch altijd iemand, een leraar of een lerares, waar je stiekem van droomde. Iedereen had dat. Los van je moeder. Nooit iemand gehad dat je denkt van...
2: Ja, de juf van het eerste leerjaar, juffrouw Danielle.
1: Oh, klinkt ook goed.
2: Was een mooie vrouw. Daar was misschien een beetje verliefd op.
1: Ja, toen je 7 was eigenlijk.
2: Ja.
1: Dat is heel vroeg, hoor. Maar kijk, ABBA heeft er ooit een liedje over gemaakt. Waar je toch echt zo 's morgens op een maandag zo goed kan opgaan. When I Kissed the Teacher. Zou ik het nu eens moeten proberen.

0: Ronnie, La Bio, die woont in de pannen, die maakt zich toch een beetje zorgen. In onze tijd was dat dan verliefd worden op een non. Dat kan ook, hè. Maar allemaal, hè. Ronnie, geen probleem. Maar vooral, ja, het gaat gebeuren.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Een nieuwe nieuwslezer hebben we vanmorgen, dat is Jonas Maas. Dus Jonas, kijk, als je het zo meteen goed doet, dan krijg jij een cadeautje van ons. Ik gooi het even naar onze luisteraar, dus lieve luisteraar, jij mag even beslissen zo meteen of hij het goed gedaan heeft of niet.
2: Oh, goeie, goeie, is je schoon, goeie,
0: dat is een heel vroege reactie daarop. Dus als hij het goed gedaan heeft, dan deel het maar even in onze VRT Max app. Volg daar Radio 2 en deel je berichtje daar. Goed of ondermaats, maar...
3: Oh, de stress nu, Peter.
0: Ja, ik denk het wel. Ja, daar hangt een cadeautje vanaf. Allee, heel veel succes. Het is 1 over half 7.

0: Personeel in alle gevangenissen in ons land staakt tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking en het personeelstekort. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde daarover blijven ook vastlopen. En de Belgian Cats hebben op het WK basketbal in Berlijn ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. En straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië in de laatste groepswedstrijd. Wie wint gaat dan rechtstreeks naar de kwartfinales.
1: Luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Nicky van Driessen. In Eeklo roepen de oppositiepartijen volgende week een spoedgemeenteraad samen over het grensoverschrijdende gedrag van het stadsbestuur. Vorige week getuigden enkele personeelsleden van de stad bij ons 14 Nieuws over het aanhoudende toxische gedrag van de burgemeester en schepenen. Maar burgemeester Koen Loete ontkent alle beschuldigingen. Een vertrouwenspersoon van de stad Eeklo stuurde daarop een mail rond om te zeggen dat de burgemeester liegt. De oppositiepartijen Durf en Vlaams Belang lieten toen al weten dat er snel een volledig onafhankelijk onderzoek moest komen. Ook in Sint-Gilles-Waas is de politieke onrust nog niet helemaal voorbij. Amper enkele dagen nadat N-VA-burgemeester Koen Daniels een nieuwe meerderheid voorstelde met ex-Vlaams Belang-voorzitter Jan van Puyvelde, is die man alweer weg. Hij verlaat de coalitie na kritiek van coalitiepartner Meer dan Groen. Hoe het bestuur nu een nieuwe meerderheid zal vormen is voorlopig nog niet duidelijk in Sint-Gilles-Waas. De problemen starten eind juli al toen een gemeenteraadslid van N-VA de partij verliet. Hij overweegt nu een terugkeer om te voorkomen dat de gemeente bestuurloos zou worden. Speciaal voor Autoloze Zondag was er gisteren in Gent een groot en opmerkelijk kunstwerk te zien op de drukke B401. Dat is de weg om van op de autosnelwegen Gent binnen te rijden. Omdat daar gisteren geen enkele auto was toegelaten, stond er op het viaduct een kunstinstallatie van 150 meter lang en 4 meter hoog met bijna 6000 rode witte linten die je ook vaak ziet bij wegenwerken. Goed voor bijna 22 kilometer aan lint en die linten werden met stalen kabels over de weg gespannen. Bezoekers konden er onderdoor wandelen en waren onder de indruk.
4: Wij wonen in Gent en we hadden dat gezien en we dachten van we gaan als nieuw puppietje een keer gaan kijken.
5: Het is super tof, het is echt een unieke kans om op de autostrade te lopen. Allee, we reden hier eigenlijk iedere dag af om naar ons appartement te gaan. En dat is gewoon de kans om er een keer over te wandelen, vooral met het kunstwerk hier.
6: We zien hier lintjes en dan kan je daar doorlopen en al. Dat is wel leuk.
3: In het voetbal heeft SK Beveren gisteravond zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. Man van de wedstrijd was Gerald Margarita. Hij gaf de assist op de openingsgoal en maakte ook de 2-0. Beveren staat nu op de 12e plaats in het klassement. AA Gent staat helemaal alleen aan de leiding. Doordat Charleroi verloor en Gent zelf won, heeft het nu 15 op 15 punten. Het is bijna 3 jaar geleden al dat Gent nog eens alleen eerste stond in de hoogste voetbalcompetitie. Afwisselend wolken en opklaringen, dat is het weer vandaag. Droog, rond de 26 graden. Morgen start nog droog, maar overdag volgen dan buien en wordt het koeler. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
2: Jo Beekman, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Onze verkeersman. Vond je van onze nieuwslezer, hè, Jonas?
7: Ja, Jonas, ik ken hem al een tijdje. Hele sympathieke kerel.
2: Ja, maar daar ging het niet over, hè. Maar sympathiek zijn, heeft hij een job goed gedaan.
7: Ja, natuurlijk heeft hij een job goed gedaan, absoluut.
2: Ah, oké. Okay, ja. Ja, we wouden even horen. Toch maar even kijken naar de files.
7: Dat is vooral op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren. Daar verlies je 3 kwartier van op de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Want daar is één rijster ook dicht door een ongeval. Verder naar Antwerpen voorlopig 10 minuten geduld oefenen vanaf Massenhoven op de E313. Naar Brussel weinig vertragingen, behalve op de E40 vanuit Gent. Bijna een half uur erbij daar van Aalst tot Aflichem. Komt door een aanrijding. Verder op andere plaatsen alleen maar kleinere files zie ik. En maar door een storing aan meerdere overwegen rijden momenteel de treinen tussen Mol en Herentals met vertraging.
1: Goedemorgen, morgen.
2: De app van VRT Max via Radio 2 is ontploft, Jonas Maas.
7: Dat is niet waar.
2: Ja, want de vraag gesteld van heeft hij het goed gedaan of heeft hij het niet goed gedaan? Jou, en dan kreeg je een cadeautje als je het goed hebt gedaan.
7: Ja.
2: Ja, ik krijg letterlijk alleen maar goede reacties. Natuurlijk, Charlotte Krul, zelf nieuwslezer van deze show, zegt... Goed gedaan, Jonas Maas van het Nieuws. Dat telt niet natuurlijk.
0: Maar die doet alles voor 50 euro.
2: Ja, dus, mooi. Katrien Bergvens, met glans geslaagd, Jonas. Ben nu al fan, veel succes. Veronique Dries, Jonas, echt waar, aangename stem. En mooie looks ook. Heel goed gedaan, Jonas. Begin van een topcarrière, zegt Ingrid Blommaert. Katrien, wat vond je zo goed aan Jonas?
8: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
8: Eerst en vooral. Goedemorgen Peter, goedemorgen Jonas. Ja, met kans geslaagd. Vlotjes, heel vlotjes, duidelijk.
2: Ja.
8: Ja.
2: Weet je
8: zoals
2: nog
8: wat, het moest zijn voor een nieuwslezer.
2: Wat heeft hij verteld, Katrien?
8: Oh, wat heeft hij verteld? Daarover valde mij nu mee.
2: Ja, ja, maar ja, daar gaat het over natuurlijk. Ja,
8: ja, ik heb vooral gelet op de manier waarop Jonas het ziet. Heel belangrijk.
0: Zo in de valhoeken, Peter.
2: Dat is toch echt typisch. Mensen horen niet wat je zegt. Alleen prachtige stem, mooie tanden. Voilà.
8: Het
2: is
8: cadeautje, zoals... wel verdiend.
2: Cadeautje verdiend, dankjewel. Karin Le Gel uit Nienhoven laat zelfs weten... Hallo, de nieuwe nieuwslezer doet het fantastisch. Ik vind het ook een hele knappe nieuwslezer.
0: Wat een mooie uitstraling. We zijn veel te lief. Oh my. Dank jullie wel.
2: Backstage Bavo komt binnen met het cadeautje, jongen. Want...
9: Oh my god.
2: Zie je zo. Maar
0: het is zelfs een zakje met hartjes op.
2: Ja.
0: Dus nu ben ik heel benieuwd.
2: Dat is Radio 2, kan.
0: Och.
2: Dat is... wat is het?
0: Oei, het is wel een beetje kapot, Bavo. Ja, echt. Dit maakt
10: niet gek.
0: Ik ga het even laten zien.
2: Ik was onderweg met het cadeau van Jonas Maas. Jonas, wat is het?
0: Het is een mooie Jo-tas, Maas. Dus een koffietas eigenlijk. Maar het oort is al afgebroken.
2: Ja, wat is...
10: Ik struikel over mijn lompe poten hier in de gang. Ik meen het. Ja. Ik heb het echt laten vallen. Ja.
2: Kijk, hier, oh, dat meen je niet.
0: Hier is de rest, Peter.
2: Ja, goed. Dan kunnen we dat goed maken, Backstage Bavo.
10: Ja, hoe?
2: Ja, dus standaard Jonas Maas is goed bezig, Backstage Bavo ietsje minder. Is dit zo wat de rest van de ochtend gaat brengen, Backstage
10: ik
2: Bavo?
10: Ik hoop het niet. Nee, ik beloof het hiervan niet.
2: Jij bent echt een supporter van Anderlecht, hè?
10: De lompigheid zelf van het.
2: Ah, maar jongen, maar toch. Kijk, er kan volgens mij wel koffie.
0: Een gegeven paard en er kan zeker koffie.
2: Zeer mooi, goedemorgen.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
13: Nog even, alles komt goed.
12: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
14: Come on.
12: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
15: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
16: Oh, als God in Vlaanderen.
15: Een wielertocht met de vrienden.
17: Wat is dit? Kun je niet volgen?
15: Of logeert in een prachtig kasteel.
16: Amai, schoner dan Versailles.
15: Je vindt het allemaal in...
18: Vlaanderen Vakantieland.
15: Zoveel vakantie, zo dichtbij. Bij Volkswagen weten we dat in september... Alles terug in gang schiet. Tegelijk.
19: Goh, daar liggen die broodrozen nu weer.
20: Mama, snap jij iets van die passé composé?
21: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
15: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
22: Volkswagen.

0: als schattig hoor. Leslie Steenhout is net terug van haar vakantie. Ja, goedemorgen. Hoe was jouw vakantie? Ja, dus al even geleden hoor, Leslie. En goede reacties. Tuurlijk wel. Sowieso Bruno Mars, maar ook wel op Jonas Maas, onze nieuwe nieuwsstem. Goedemorgen, morgen, zegt Peggy Tollenaar, live vanuit Wetteren. Jonas heeft een aangename stem en spreekt netjes algemeen Nederlands. Fijn. Oef. Meteen ook een goede kandidaat voor het programma van James Cook. 4 keer op een minuut. Dat zeg Peggy. Lol. Dat is ook een lol erbij. Succes. Het zullen de zenuwen zijn. Valt toch al mee allemaal. Maar vooral, je hebt een paar dingen gemist. De Belgian Cats, die zijn zeer goed bezig. Die gaan los die finale halen. Maar dit is ook belangrijk nieuws vanmorgen. Stond in de krant. We kunnen ons gebit niet meer betalen, Jonas.
1: Ja, 1 op de 3 Belgen onder de 35 jaar. Jonge mensen toch, stelt zijn tandartsbezoek of behandeling uit door financiële redenen, want het kost toch allemaal best wel veel geld. Dat blijkt uit cijfers van het onafhankelijke ziekenfonds Helan. Ze geven dat geld dan liever aan een huis of aan kinderen. Maar experts waarschuwen natuurlijk, want uitstel leidt vaak tot meer en vooral ook duurder problemen met je gebit in de toekomst.
0: Amai, Margot van de Regio, je hebt prachtige tanden, hè.
2: Ja, is dat waar?
0: Maar ik vind dat wel, ik vind dat je een heel mooi gebit hebt. Absoluut.
2: Dank u.
0: Ja, thank hoeveel you. Keer ga je naar de tandarts per week?
2: Per week? In 1 keer per jaar ga ik naar de tandarts.
0: 1 keer en nooit klachten ook?
2: Ja, ik heb af en toe wel eens een gaatje. Dat heb ik wel. Maar ça va wel, ja.
0: Ja, het ziet er nog niet dramatisch uit. Dus als hou zo. En dan, oh, dit vind ik zo goed. Er is een nieuwe trend in de wereld. De menodivorce.
1: Ja, de menodivorce. Dat is een term die steeds vaker wordt gebruikt voor scheidingen tijdens of na de menopauze.
0: Oh.
1: Blijkbaar. Ja, menopauze, hormonen natuurlijk. Die hele hormonenhuishouding verandert. Dat kan zorgen voor angst, somberheid, slaapproblemen, heftige emoties. Terwijl vrouwen dan ook vaker gaan nadenken over hun leven, over hun relatie, een beetje een midlife crisis gevoel, denk ik, want ja, als man kan ik er niet echt over meespelen, uiteraard.
0: Margot kan er misschien over meespelen. Oh, je bent nog veel te
2: vroeg. Dat is nog te vroeg, man.
0: Je bent nog niet getrouwd, kunnen we niet divorcen.
2: Dus, voilà.
0: Ja, het is dat.
1: Maar het komt er dus misschien wel aan, die menodivorce, voor over zoveel jaar dan. Maar sommige vrouwen voelen daardoor een grotere behoefte aan meer vrijheid, zelfstandigheid of een nieuw begin. En dat kan dan leiden tot beslissingen over een scheiding, die dan toch soms al wat langer in de lucht hing ook natuurlijk. En volgens experten ook daar speelt de menopauze niet altijd de enige rol natuurlijk. Maar ze kan dus die bestaande twijfels en problemen in een relatie wel gaan versterken.
0: Maar volgens mij, je hebt hier wat in gang gezet hoor. Die menodivorce, Anne de Wispelaar, die is, ja, ik mag de leeftijd even zeggen, want het is belangrijk. Die is 56, komt uit Staden. En ja, ik weet niet of ze getrouwd of wat dan ook. Maar goedemorgen Jonas, succes, aangename stem. En je mag gezien worden ook. Zeg, maar, we zitten hier niet meer met de nieuwshottie. Onwaarschijnlijk. Heb je een menodivorce, maar gewoon nooit van gehoord toch?
2: Jawel, ik denk het wel. Ik heb daar wel van gehoord.
0: Dat mensen scheiden tijdens de menopauze?
2: Ja, omdat je dan jezelf op een manier ook een beetje herontdekt. En veel hormonen en zo. En ja, dat brengt dingen teweeg.
0: Ja, dat is zoiets was van mannen, zo'n midlife crisis. Maar dus de menodivorce. We pakken het mee. Als er luisteraars zijn die willen getuigen over een menodivorce. Het kan, het mag altijd. Zeg maar, je zegt wel. Jij heet de korrel, jij Jonas Maas. Nou, we worden gek van je. Wat is dit allemaal?
1: Wat is dit inderdaad?
0: Met de Bart Lemmelijn van de show. Claude François, Alex Dion. Allee, dat liedje.

0: Zeg maar gewoon van de regio. Hij klinkt precies een beetje hees.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Wat is er gebeurd dan?
1: Lang verhaal kort. Het was kermis in mijn dorp dit weekend. En ik heb goed gekermist.
0: Oh, echt waar, moet wel... fris blijven, hè, want... Al een paar duizend mensen die denken dat ze weten waar Bettingham ligt. Luister goed, dit jaar mag ik al 20 jaar 's morgens uit bed komen om ochtendradio te maken voor jou. Dus ik wil dat vieren ook, met een ideale prijs. Een geweldig nieuw bed. Het meer is dan een bed, het is alsof je in een wolk slaapt. Als jij kan raden waar Bettingham ligt, kan je dat bed winnen. Want nu vrijdag maken we daar een feestelijke uitzending en spelen we de grote Bettingham finale. Margot zal er ook zijn. En je bent er al geweest, Margot.
1: Ja, ik ben er al geweest. Ja. Vorige week. En ik heb toen een paar tips laten horen op de radio. Maar misschien hebben mensen dat gemist. Dus ik ben vrijgevig vandaag. En ik ga nog eens een stukje laten herhoren. Als dat een woord is.
0: Het was een goede kermis, man. Oké, even luisteren. Ja. Dit kan misschien helpen om de locatie van Bettingham te vinden.
1: Hoor je dat gekraak? Het is alsof dat de tijd hier al heel lang woont en stilstaat.
0: Ja, het is met letters. We zijn een radiorebus aan het spelen. En straks die nieuwe letter na 7 uur. Ja, Margot, vandaag niet naar Bettingham, wel naar Leuven. Neem ons even mee.
1: Wel ja, het is daar jaarmarkt. Ik dacht, ik krijg er maar niet genoeg van. Dus ik ga nog naar een andere jaarmarkt. Maar in Leuven is dat dus blijkbaar echt iconisch. En vooral, je moet daar blijkbaar op dit uur van de dag al zijn in café De Vette Os. Dat is een ding, daar beginnen ze al om 5 uur 's ochtends pinten te tappen, de jaarmarkt te vieren. Maar het zal waarschijnlijk ook het laatste jaar zijn dat het in het iconische café De Vette Os is. Al probeert de baas, de cafébaas, daar wel nog een stokje voor te steken. Maar wat dat dan precies is, ja, dat hoor je allemaal iets voor 9 uur.
0: Om 5 uur al pinten te drinken. Ideaal, je bent nog zat. Dus,
1: nee, oh, dat is niet waar. Staterik.
0: Het wordt een mooie dag voor de jaarmarkt, want zoals Gert Vroost zei...
2: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
1: Mag ik nog iets zeggen, Peter?
0: Ja.
1: Ik denk dat ze al wakker is, dus gelukkige verjaardag, mama.
0: Oh, is jouw mama
1: jarig.
0: Oh, mooi, kijk. Oh, mama Sabine, prachtig toch?
1: Die noemt niet Sabine.
0: Hoe heet die ook alweer?
1: Heidi.
0: Het is ook, ja, Heidi is ook mijn...
3: Heidi Sabine is helemaal zo.
0: Een goede Heidi is nooit een slechte Sabine. Allee, zeg, gelukkige verjaardag.

0: connection lock.
1: Ah ja, dat kan natuurlijk als je punto punto deelt. Kan gewoon op VRT Max, volg daar Radio 2, druk op stuur een bericht en deel daar het woord punto punto. Zet er je telefoonnummer bij. En de rest gebeurt allemaal over een dik half uur hier bij Radio 2.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
8: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Met straks gezellig bezoek van Sven de Leijer bij ons. Maar blijft misschien niet helemaal gezellig. Alleen voor jou wel, voor hem misschien iets minder. Toch een goede morgen.
13: Elke dag, telk voor twee.
1: 7 uur VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Jonas Maas.
14: Goedemorgen. Er wordt opnieuw gestaakt in de gevangenissen. En de Belgian Cats winnen van Puerto Rico en spelen straks al tegen Australië. In de gevangenissen in ons land wordt opnieuw gestaakt. De actie begon gisteravond en duurt tot vrijdagavond. De gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen steeds vast. De problemen in de gevangenissen zijn bekend. Maar Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond legt nog eens uit waarom er gestaakt wordt.
15: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel, 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
14: De extreemrechtse partij AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ruim gewonnen. De partij haalt 44% van de stemmen. En dat is historisch, zegt journalist Jeroen Rijgaard in Magdeburg in Duitsland.
16: Het is een historische overwinning voor de AfD, want ze doen wat geen enkele extreemrechtse partij in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog ooit gedaan heeft. 44% van de stemmen halen. Het is wel geen absolute meerderheid en dat betekent dat ze dus waarschijnlijk ook niet zullen meer regeren, want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en de AfD wil eigenlijk ook zelf met geen enkele andere partij hier samenwerken. Het zit hier volledig vast na deze verkiezingen. Wat wel duidelijk is, de klassieke partijen van de regering Merz, die hebben slagen gekregen en dat wil vooral zeggen dat de Duitsers dus heel ontevreden zijn over de huidige gang van zaken in het land.
14: Elektrische wagens worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuw rapport. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledig elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18%. En tegelijk stegen de prijzen van verbrandingsmotoren met 2%. Ook rijden zelf is goedkoper geworden. Wie vorig jaar elektrisch reed, betaalde gemiddeld een derde minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen nadat een vrachtvliegtuig gecrashed is. Het schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. En het botste daar op verschillende auto's. Wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. Er wordt niet onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. onze basketbalvrouwen, versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië. En die wedstrijd bepaalt het vervolg van het toernooi. Dat zegt de speelster Julie van Loo.
0: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi. Om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
14: En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk doelman Luca Brugmans liever werd uitgeroepen tot man van de match. De jonge Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen. Het is wel niet enkel mijn verdienste, zegt hij zelf.
17: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar dan als je niet kan winnen moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan. Als één team.
14: In het klassement staat Genk op plaats 8. Anderlecht is nu 11e. En Beveren heeft zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
18: Wel, er loopt een onderzoek naar een voormalige werknemer van de failliete computerchipfabrikant Belgan in Oudenaarde rond spionage voor China, dat meldt RTBF. En een Gentse studentenvereniging is 4 weken geschorst omdat ze de afspraken rond studentendopen, het doopdecreet, niet genoeg volgde. Het wordt vandaag een droge weerdag met opklaringen en nog vrij warm tot 5 à 26 graden. Morgen koeler, nog 18 graden en ook regen overdag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
1: Ga je maandagochtend? Het kan tegenvallen. Hoe is het?
19: Het kan tegenvallen toch als je van Gent naar Brussel wil op de E40. 1 uur aanschuiven daar, bijna anderhalf zelfs momenteel, van Erpenmeren tot voorbij Aalst. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Je kan best de snelweg toch al verlaten in Erpenmeren. Het staat er volledig stil. Verkeer van Gent naar Hasselt bijvoorbeeld kan dan beter omrijden via Antwerpen. Verder naar Brussel, kleiner files gelukkig. 10 minuten vanaf Peutie op de E19 zie ik. Ook van Haasrode tot Bestem op de E40 vanuit Leuven. De binnenring rond Brussel, 10 minuten van Strombeek tot Vilvoorde. En dan Antwerpen, daar zijn er nog steeds problemen op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren. Even kijken, dat is bijna 3 kwartier aanschuiven van op de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Maar de weg is daar wel weer vrijgemaakt. Verder naar Antwerpen, vooral geduld oefenen op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Andere files, ja, zo'n 10 minuten van voor Kruibeke zie ik op de E17 en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

Olalalala, krijgen we nu net het nieuws binnen over Sven de Leijer. Oh, ik hoop dat alles in orde is. Bon, ja, straks een update daarover. Echt niet goed. Goedemorgen.

0: Vanmorgen hebben we bezoek van Sven de Leijer, de grote televisiemaker. Maar nu krijgen we iets binnen, zeg.
1: Ja, Peter, ik heb goed en slecht nieuws over Sven de Leijer. Het goede nieuws is, hij is onderweg.
0: Ja?
1: Het slechte nieuws is, hij kampt met een buikvirusje.
0: Oh nee, diarree en zo.
1: Ja, de details weet ik nog niet.
0: Hoeveel?
1: Maar hopelijk niet te erg.
0: Och, garme, maar dan komt hij toch langs.
1: Zeker.
0: Oké, wat een held, zeg. Bon, dus straks Sven de Leijer, hopelijk in de show. Waarschijnlijk een kilootje of twee minder dan. Ja, we zullen zien.
2: Hey, hey, hey. Oh. Goedemorgen, de maandag begint.
0: Ik virus, jongens. Welkom bij de maandag. Vandaag is 7 september, de dag dat je hoort op Radio 2 dat het erg lekker weer wordt. En in Berlijn wordt het nog een goede 24 waarschijnlijk, want gelukkig spelen ze daar het WK basket binnen. De Belgian Cats hebben 2 keer gewonnen intussen al tegen Turkije en tegen Puerto Rico, was het?
3: Klopt, ja.
0: Ja, Jonas Maas, nieuwe nieuwstem trouwens. Dankjewel. Straks om 11:30 spelen ze nog eens Australië. Wat denk je?
3: Lastige ploeg, denk ik, maar moet wel lukken. En belangrijk, want de winnaar van dat duel gaat rechtstreeks naar de kwartfinales.
0: Maar ja, die van Australië die komen van ver met de bus, hè?
3: Dat is waar.
0: Die zijn moe, dus dat komt wel goed. Maar niet in Australië, maar wel waar ligt Beddegem?
4: Beddegem, Beddegem, Beddegem, Beddegem, waar is Beddegem?
0: Al een paar duizend mensen die denken te weten waar Beddegem ligt. Luister goed, ik mag al 20 jaar 's morgens je wakker maken om uit bed te komen, om ochtendradio te maken. Dus we gaan dat vieren met een topprijs, een nieuw bed. Het is echt meer dan een bed, zegt. Een grote boxspring met alles erop en erom, knap. Als je kan raden waar Beddegem ligt, kan je dat winnen. Nu vrijdag maken we daar een feestelijke uitzending en spelen we de grote Beddegem finale. Jij weet ook nog niet waar Beddegem ligt.
3: Nee, ik weet dus al een paar letters, net als de luisteraars, maar jullie weigeren het mij te zeggen. Dus nee, ik heb ook nog geen idee eigenlijk.
0: En welke letters hebben we al? Weet je dat al?
3: Er was een O bij, dacht ik. Een,
0: ja?
3: Een V en
0: ja,
3: dan nog
0: de o
3: eentje.
0: En de V, dat klopt.
2: Beddegem. Waar is Beddegem?
0: Beddegem is een plek in Vlaanderen. Heet niet echt Beddegem. Aan jou om te raden waar Beddegem ligt. En we spelen een spel, een radiorebus. Elke dag krijg je een nieuwe letter die voorkomt in de locatie van Beddegem. Als je kan meekijken, zie je ook intussen hoeveel letters Beddegem heeft. Er staat ook nog een extra tip op onze Instagram, @goeiemorgen.morgen. Volg ons daar. Volg ons daar al?
3: Ja, jawel, maar die heb ik wel nog niet gelezen, denk ik.
0: Nee, maar ik kan even gaan kijken daar. Dus de O en de V, die hadden we al. En vandaag komt er een nieuwe letter bij. Lieve luisteraar en Jonas, kun je al even, we gaan hem even invullen. Dat is de letter...
2: K.
0: De letter K. Dus we hebben al een... ja, kijk, zie je waar die komt?
3: Ja, en het zijn zelfs 2 K's.
0: Oh, 2 K's?
3: Ja.
0: Ja. Als er dan geen K3 van komt. Nee, maar er zijn 2 K's erbij. Dat is spannend, hè. Kijk eens, wat denk je? Doe eens een gok. Als je het zo ziet.
3: Ja, goh, het tweede woordje lijkt me vrij logisch. Mag ik dat al zeggen wat ik denk?
0: Ja, het tweede woordje mag je zeggen.
3: Van dan?
0: Van denken, ja.
3: Maar, ja.
0: Het eerste woordje, ja, begint met een K. En dan het laatste woordje zit ook een O en een K in. Dus, ja. Goed, raad waar Beddegem exact ligt. Ga naar Radio 2 op VRT Max. Tik op Doe mee en deel daar je antwoord. Er staat intussen ook een QR-code. Scannen gewoon. Staat nu in beeld op VRT Canvas en VRT Max. En zo je antwoord insturen. En misschien zien we elkaar vrijdag. Maar zie hem kijken, jongens. En zoeken. En niet op ChatGPT.
3: Nee, nee, nee, nee.
0: Nee, want zelfs daar ga je het niet vinden.
3: Nee, toch niet?
0: Nee, we hebben het geprobeerd. Nee, okay. Lukt niet. Nee, succes.
2: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
2: Goedemorgen, morgen. Ik tel de tijd.

0: Ho, er zijn mensen die het intussen ook weten, die het aan het doorsturen zijn. Maar je moet even naar VRT Max gaan, volg daar Radio 2 en tik daarop Doe mee. En misschien zien we jou vrijdag dan wel. Misschien is Veerle Hoekman uit Oudenaarde daarbij. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij weet het, hè?
1: Ja.
0: Niet zeggen, hè?
1: Nee.
0: Ah nee, hou het bij je, want ja, als je het nu zegt, dan geef het zomaar weg en dan kan je dat bed niet winnen natuurlijk.
1: Oh. Ja.
0: De vraag is natuurlijk, ben je een van de eerste 20?
1: Ja, dat is de vraag natuurlijk.
0: Ik zou mijn telefoon, mijn intergalactisch mailadres, goed in de gaten houden. Misschien tot vrijdag.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Bon, zo eenvoudig is het dus. VRT Max, tik Doe mee bij Radio 2. En dan kun je misschien voorspellen waar Bettingham is. En dan zien we elkaar vrijdag. En zometeen spelen we nog een spelletje, zie. Ah ja, want Punto Punto, dat speelt zichzelf niet.
3: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
4: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
5: De zoete inval.
6: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
6: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
7: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
8: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met een haal.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: If you got a problem.
14: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
15: Dat kan helpen.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
17: Punto, punto.

0: Een jong veulen natuurlijk. Zeg, je bent ook van de boerderij, want je hebt ezels, schapen en Indische loopeentjes. Wat is een Indisch loopeentje?
1: Ja, dat zijn eentjes die eigenlijk rechtop lopen. En dat is zeer goed voor in de tuin, want die eten slakken en zo.
0: Ja, maar wacht, Anne. Zijn er ook eentjes die niet rechtop lopen, die scheef lopen dan?
1: Ja, maar ze hebben een speciale hang. Je moet een keer komen kijken.
0: Ja, maar het
1: ze waggelen.
0: Het lijkt mij een Margot van de Regio verhaal, zeg. Helemaal goed. Indische loopeentjes. Anne, zometeen. Ja. Start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden mee die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We spelen zometeen met de T-U-V-W-X. Welke T is de voornaam die waas en bonen met elkaar delen?
1: Tom.
0: Welke U wordt ook het heelal genoemd in de astronomie?
1: Universum.
0: Welke V is een bekend gebak uit Limburg?
1: Vlaai.
0: Welke W is het dier dat voorkomt in het sprookje van Roodkapje?
1: De wolf.
0: Maar ja, ze geven overlopen. De T, de voornaam van waas en bonen, die delen die met elkaar. Tom, die is intussen waarschijnlijk wel bijna thuis met zijn grote boot, denk ik, die Tom Waas. Of toch bijna. En welke U wordt ook het heelal genoemd in de astronomie? Het universum. En natuurlijk is de vlaai.
2: Punto.
0: Een bekend gebak uit Limburg. En ook de laatste, ook welke wezen dier dat voorkomt in het sprookje van Roodkapje. De wolf. Goed gespeeld, Anne.
1: Oh, ik ben blij. Het was niet moeilijk.
0: Oh, pas op hoor. Als je op de radio komt, je hebt dat zeer goed gedaan. Geef de groeten daar aan de Indische loopeentjes. Nog een fijne ochtend.
2: Punto, punto. Dank u. Punto, punto.
3: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.

0: Vindt dit een heel leuk liedje, hè?
1: Ja, het is een tof nummer.
0: Ja, zing maar even mee.
1: Oh, nee, echt op de radio? Nee, dat durf ik niet.
0: Kom maar, jongen.
1: Nee, dat gaat niet.
0: Jonas.
1: Wow.
0: Mooi hoor. Vond het goed geprobeerd, alleszins. Ik zag haar dit weekend gewoon nog ergens in een luchtballon boven het Waasland. Sabine Hagedoorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, je was aan het luchtballonnen vaarten.
2: Ja, ja, het was niet gelukt op zaterdagochtend, maar wel zondagochtend. Ja, prachtig, hè.
0: Dat is fantastisch.
2: Sint-Niklaas vanuit de hoogte, ook is leuk.
0: Ja, het vredesfeest, daar hebben ze altijd heel veel prachtige luchtballonnen daar. Ja, je zag waarschijnlijk dat het fantastisch weer was. En wat krijgen we vandaag?
2: Wel, voor vandaag ziet het er zeker nog warm uit. We zitten nog altijd in de warme lucht. We krijgen ook veel zon. Er gaan af en toe wat hoge sluierwolken voorschuiven. En in de loop van de namiddag kunnen er hier en daar wat stapelwolken groeien, dat wel. En misschien dat daar lokaal ook een druppel uitvalt, maar het blijft meestal droog. En ondertussen kunnen we nog altijd in de korte broek rondlopen, want we halen temperaturen van 23 graden aan zee tot 28 graden in het Vlaamse binnenland. Land, misschien het zuiden van het land, tot 29 graden. En daar hoort op dit moment nog maar weinig wind bij, maar die gaat wel aantrekken. Die wordt matig uit west-zuidwest. En aan de kust wordt die vrij krachtig tot krachtig, met mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Vanavond en vannacht komen er stilaan meer wolken en dan kan het af en toe wat druppelen. Niet te veel, 1 liter water per vierkante meter, dus het stelt weinig voor. 14 tot 17 graden bij een matige zuidwestenwind. En dan morgen gaat het in de loop van de dag regenen vanaf de kust. Regen, wat buien. Temperaturen die meteen een pak lager liggen. Want voor Vlaanderen en Brussel worden dat maximaal rond 18 of 19 graden. Dus een pak minder dan vandaag.
0: Oei.
2: Na de middag wel droog in het noordwesten, met tegen 's avonds dan opklaringen. En dan zijn we vertrokken voor een periode, dus voor de dagen daarna, met wisselvallig weer, met kans op buien. Dat kunnen af en toe wel fellere buien zijn, mogelijk met een donderslag, woensdag bijvoorbeeld. En die temperaturen die blijven zo ergens haperen rond 18 of 19 graden.
0: Dat is het dan. Intussen wordt er koffie gebracht voor Jonas Maas, onze nieuwe nieuwslezer. Heeft een tas gekregen. Er is met de tas.
1: Ik vraag me af hoe ik die koffie die nog heel heet is ga vastnemen. Want ja, er is geen oortje meer aan. Bouw heeft die laten vallen.
0: Hebben die laten vallen. Goed, dankjewel Sabine. Nog een heel fijne ochtend.
2: Joe, de dag.

0: Lipa. En als je nu pas wakker bent, Bert, ben tenminste, we hebben een nieuwe nieuwslezer. Dat is Jonas Maas, die betere zinnen kan vormen dan ik. Die hoor je zo meteen zien, want het is bijna 19:30. Elke dag telt voor twee. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Nu eerst Jonas Maas bij ons.
1: Er wordt opnieuw gestaakt in de gevangenissen in ons land. De actie duurt nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking en het personeelstekort. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde daarover blijven ook nog altijd vastlopen. De extreemrechtse partij AfD heeft in Duitsland de verkiezingen gewonnen in deelstaat Sachsen-Anhalt. De AfD haalde net geen 44% van de stemmen. Dat is wel te weinig voor een absolute meerderheid. De kans dat de AfD aan de macht komt lijkt klein, want geen enkele andere partij wil samenwerken met hen.
2: Luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Een goedemorgen, ik ben Nicky van Driessen. Het federale parket voert een onderzoek naar een ex-werknemer van de failliete computerchipfabrikant Belgan in Oudenaarde. Dat melden RTBF en De Standaard. Het gaat om de voormalige leidinggevende van de afdeling onderzoek, een man met de dubbele Belgisch-Chinese nationaliteit, die ervan verdacht wordt bedrijfsgeheimen aan China te hebben doorgegeven. Hij zit op dit moment in de cel in voorhechtenis, Veerle de Vos.
4: Belgan was in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging in 2024 failliet, waardoor meer dan 400 mensen hun baan verloren. Intussen was er in China een zogenaamd spiegelbedrijf opgericht dat exact dezelfde chips produceerde als die in Oudenaarde. Het is een praktijk waar ook onze veiligheidsdiensten al meermaals voor waarschuwden. Zogenaamde Chinese investeerders die een Europees bedrijf overnemen, het vervolgens failliet laten gaan en dan de technologie meenemen naar China.
3: Aan de Universiteit van Gent heeft de doopcommissie studentenvereniging VEK de eerste 4 weken van het nieuwe academiejaar geschorst. Die vereniging had zich vorig academiejaar tijdens een doop niet aan de afspraken van het doopdecreet gehouden. De geschorste vereniging mag nu een maand de faciliteiten van de UNIF niet gebruiken en ook niet deelnemen aan bepaalde evenementen. De vredefeesten in Sint-Niklaas waren een succes met 3 geslaagde ballonvluchten afgelopen weekend. Enkel vrijdagavond en zaterdagochtend lukte het niet door het slechte weer. Door de vernieuwing van de markt in Sint-Niklaas waren er minder opstijgplaatsen, maar daar heeft het publiek niets van gemerkt, zegt organisator Elisabeth Rosseneu.
5: Het trekken van op de Grote Markt is echt iets bijzonders. Van in een stadcentrum, tussen zo'n knappe, mooie oude gebouwen als een stadhuis, de Cyperage, de mooie oude kerken. En dan nog met zoveel tegelijk en zo'n prachtig publiek zoals we dat hier hebben, dat enthousiast en gepassioneerd meekijkt. Ja, dat is uniek. Ook voor alle andere deel-evenementen is dit een top-editie.
3: De vredefeesten waren meteen ook het afscheid van muziekgroep Hooverphonic met frontman Alex Calier uit Sint-Niklaas, zangeres Gijke Arnaert en gitarist en medeoprichter Raymond Geerts. Die laatste moet noodgedwongen stoppen door aanhoudende rugproblemen, vertelt Calier.
6: Het is spijtig, ik bedoel, laat ons eerlijk zijn, het is gewoon puur fysiek. Hij kan gewoon echt niet meer mee on the road, omdat hij echt gewoon te veel problemen heeft met zijn rug. Maar als het dan toch moet, dan is uiteindelijk het wel heel fijn om het in ons hometown te doen, in ons thuisstad te doen. Dit is het einde van een hoofdstuk, maar het boek, het verhaal is gewoon nog niet verteld. En nu zitten we eigenlijk terug weer op zo'n punt.
3: Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, droog weer rond de 26 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: De problemen op de weg dan maar. Hajo, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, grote problemen nog steeds op de E40 van Gent naar Brussel. Er is nog steeds een rijstrook dicht even voorbij Aalst. De linker rijstrook met name komt door een ongeval daar. Er staat maar liefst 2 uur file, zeg, vanaf Erpenmeren. Dus je kan beter daar tijdig de snelweg verlaten. En hou door, ja, mensen die effectief de snelweg verlaten, ook wel rekening dus met files op de kleinere wegen in de omgeving. Vooral in Denderleeuw en Hekelgem bij Afliegem is dat het geval. Ga je van Gent naar Hasselt bijvoorbeeld rijden of verderop, dan kan je beter omrijden via Antwerpen, want richting Antwerpen gaat het relatief vlot op de E17. Verder naar Brussel nog files van zo'n kwartier vanaf Peuty op de E19, ook van Haasrode tot Berthem op die andere E40. De binnenring rond Brussel ook een kwartier van Strombeek tot Vilvoorde. En dan kijken we naar Antwerpen, files van een kwartier van Voorkruibeek op de E17, ook van Stabroek tot Hoevenen op de A12 A12 komt door een ongeval op die afrit daar. 20 minuten vanaf Massenhoven op de E313. Op de E411 dan, van Brussel naar Luxemburg, sta je bij name 3 kwartier aan te schuiven, komt door werkzaamheden. En op andere plaatsen zijn de files nergens meer dan 10 minuten.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Met een nieuwe nieuwslezer als Jonas Maas deze week. Jonas, nog eens een goedemorgen.
8: Goedemorgen, Peter.
0: Heel veel mensen die positief reageren op jouw komst.
8: Ja, dat is fijn, ja.
0: Heel veel vrouwen die ook helemaal zot worden van jou. Ja, ze vinden jou een mooie man.
8: Oké. Okay.
0: Dat is goed. En het wordt alleen maar erger. Want goedemorgen, Mark Bertels uit Kapellen.
9: Goedemorgen.
0: Wat had jij gestuurd, Mark?
9: Jonas mag zeker ook gezien worden. Hij heeft niet alleen een leuke stem. Ik hoor al een aantal heel positieve berichten. Ik ben even gaan kijken op tv. Het viel echt mee.
8: Het viel mee, oei.
0: Dat was
8: een mooi compliment.
0: Dan bedoeld. Dankjewel, Mark, voor zoveel moois. Ja, kijk, mensen houden van je nu al.
8: Ja, leuk, ja.
0: Zo houdt dat ook. En straks komt er nog een mooie man, dat is Sven de Leijer. Nu, er is wel een klein probleempje met Sven de Leijer, backstage Bavo. Je hebt hem intussen gezien.
10: Klopt. Dus we hadden al gezegd dat hij een soort buikvirus heeft vandaag. Maar hij ziet er niet groen uit.
0: Ah nee, oké, dat is gelukkig.
10: Dus dat vind ik altijd wel een gerust.
0: We hebben ook wel een plan met hem. Gaat dat plan kunnen doorgaan, denk je?
10: Ik hoop het, Peter. Ja. Ik ga hem misschien een kleine rugmassage geven.
0: Ja, let maar op, want als je rug masseert, misschien dat er ook iets uitkomt aan de onderkant. Dat wil je niet van die natuurlijk.
10: Nee, dus dat zo.
0: Maar goed, dat is voor straks allemaal gezellig. Sven de Leijer bij ons, altijd goed.
11: Motorhome of camperfan? Op het D-Car Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het D-Car Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
12: Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
13: Jij? Yeah?
14: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
13: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: van de Motors, het is 20 voor 8.
1: Goedemorgen, morgen.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: En vooral, hoe heb jij gisteren naar televisie gekeken? Met één oog naar verrader Ruben van Gucht, die zo vals aan het spelen is, dat Crimson van Susken en Wiske en Anatool van Jommeke jaloers werden. Maar vooral met dat andere oog naar Het is gelukt, de nieuwe show van Sven de Leijer. Die is op bezoek vanmorgen. Goedemorgen, Sven.
3: Is het gelukt, moet ik er wel even aan toevoegen. Het is gelukt, is af en toe het geval, maar...
0: Is het gelukt, toch?
3: Ah ja, maar jij zei het is gelukt.
0: Heb ik het is gelukt gezegd?
4: Ik denk het wel, ja.
0: Oké,
3: maar dat is op zich geen probleem, hè?
0: Is het gelukt, voor alle duidelijkheid, ja. Je geeft bekende mensen uitdagingen. Het moet ik wel zeggen, voor wie niemand gekeken heeft, het is fantastisch leuk. Ik vond het gezellig, ik vond het spannend. Ik heb een paar keer goed gelachen. Dus je zo.
3: Dank je wel.
0: Genoeg reclame dan.
3: Ben ik heel blij.
0: Ja, maar het is wel op jouw darmen geslagen.
3: Maar ik dacht eerst dat ik wel last had van stress, maar dus ik had daar net in alle vertrouwen aan uw collega Bavo gezegd. Bavo, ik voel me niet zo lekker, maar ik ben onderweg. En die dacht, ik ga dan een keer op Nationale Radio.
0: Sorry.
3: Nee, maar ja, ik ben redelijk misselijk.
0: Ja, okay.
3: Maar kijk, ik sta hier, ik ben voorzien van plastieke zakjes indien nodig. Dus ik ga niks vuil maken, wat er ook gebeurt.
0: Je hebt ook een bruine jas aan, dus veel dingen kunnen gecamoufleerd.
3: Dat was de groene, dat is raar.
0: Nu, een van die uitdagingen was Wart Lemmelijn. Die moest zichzelf beeld houden, onder andere. Prachtig beeld houden. Ik ga het niet verklappen, mensen moeten naar op VRT Max gaan kijken. Maar vooral, Birgit Aardgeers, die ook in de show zat bij jou, die moest 10 kilometer lopen en moest dat sneller doen dan Wart Lemmelijn. Maar iedereen denkt, zelfs Jonas Maas...
4: Onmogelijk.
0: Ja, toch? Bijna onmogelijk, denk ik. Maar ze heeft dat gedaan en wel met een beetje hulp. Even meekijken wat daar gebeurde.
5: Het ging niet lukken om alleen mezelf sneller te maken. Dus moest ik iets verzinnen om jou ook wat te vertragen.
4: Ah.
5: Dus heb ik de hulp ingeschakeld van een aantal mensen... Namelijk de mensen van de Droomfabriek.
6: Fuck, jong. Oh, ik kan er echt op.
3: Het programma met Gloria Monster.
6: Was die droom ook niet echt dan?
0: Ja, misschien toch even uitleggen. Wat hebben jullie gedaan?
3: Ja, het is zo. Dus Birgit moest een manier vinden om sneller te zijn dan Wart. En enerzijds was dat zelf zo snel mogelijk worden. Maar anderzijds was dat een tactiek bedenken. En die tactiek was Wart vertragen. En via de Droomfabriek hoorden we dat een veelgevraagde droom was. Dat mensen graag eens, zoals een kind, in een buggy wilden voortgeduwd worden. En als er nu één Ubermens is dat zou moeten kunnen, dan is het Wart Lemmelijn. Dus hebben we daar een beetje samengewerkt met de Droomfabriek. Om de Wart eigenlijk gedurende de 10 kilometer marathon van Leuven zoveel mogelijk te vertragen. En toch ook eens hem getest op vlak hoe lang kan ik kalm blijven. En dat bleek indrukwekkend lang.
0: Amai, maar 10 kilometer met een buggy, met een mens in. En dan waren nog vertragende dingen. Het was echt dramatisch. Nu, hoe het afloopt, ik kan zeggen dat het spannend was. Ik wil niks spoilen voor de mensen die nog niet gekeken hebben. Ga zeker even kijken op VRT Max. Maar dat is dus de ene uitdaging na de andere. Timor Beek, de influencer, die moest dan Pools leren op een half jaar. Ook dat was indrukwekkend. En op het einde van het programma zat comedian Mohsin Abbas in de show. En die mens kreeg ook nog eens een uitdaging voor deze week. Wat moet Mohsin doen deze week?
3: Mohsin moet 42 kilometer afleggen. Maar niet op 2 dagen tijd. Maar niet met zijn benen. Maar met een favoriet vervoersmiddel van mezelf. Namelijk de pedalozwaan van Hotel Romantiek.
0: Ja, hij ziet die hier zo. Dat is die gigantische zwaan. Dus hij moet dat op water doen dan.
3: Ja.
0: Och man. Mohsin, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ben je al vertrokken met je zwaan?
7: Nee. Ik ga straks gaan met die zwaan.
0: Oh, maar ja, hoe is het plan?
7: Ja, gewoon doordoen, hè. Maar als er maar één iemand bij me zit en me saboteert, gooi ik hem in de leien, hè.
0: Maar het is ook wel zo, mensen mogen helpen, hè. Hoe kunnen we jou helpen, Mohsin? Ja.
7: Wel, als er mensen zijn die met mij willen meevaren, dan moeten ze gewoon via VRT inschrijven. En ik zou zeggen, supporter me sowieso. En zodat we maken dat sowieso lukt, hè, ja.
0: Ah ja, dus mensen kunnen gewoon naar VRT Max gaan, zich inschrijven en op die manier dan jou een beetje helpen.
7: Ja, en ze mogen ook altijd lekker eten brengen. Kota los of zo, ik vraag niet veel.
0: Dat is zo goed. Ja, hoe is het met jou? Want Sven is ziek.
7: Oei, ja, ik sta topfit eigenlijk. Want ik wil echt wel dat ik daarin slaag, uiteraard. Hé. Maar ik heb gisteren gekeken, dus als er sabotage of een verrader bij me zit, ik zeg het nu al, hé.
0: Is er een verrader bij je?
3: Nee.
0: Dat niet.
3: Nee.
0: Zeg maar, Mohsin.
7: Op de mol.
0: Ja, Mohsin.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Wij zijn ook gevers natuurlijk, want jij wil ook nog iets aan Sven geven. Zometeen mag jij vertellen wat Sven qua uitdaging bij ons vanmorgen mag doen. En dat wordt heel gezellig.

0: Tracy Abrams, That's So True.
1: Goedemorgen, morgen. Peter van der
0: Veren. En bij onze Sven de Leijer, gezellig bij ons, want de nieuwe show is er. Is het gelukt?
2: Is het gelukt?
0: Ja, een beetje ziek vanmorgen, maar je merkt er niks van.
2: Voilà.
0: Is dat. Voorlopig is nog niks uitgelopen.
2: Nee, gij.
0: Het grote voordeel is, je kan gewoon opnieuw kijken op VRT Max. Maar je hebt ook comedian Mohsin Abbas een opdracht gegeven. Hij moet een marathon afleggen in die enorme zwaan van Hotel Romantiek. Dus op het water. En Mohsin, je dacht van teenplezier is ander waard. Wat heb jij bedacht?
3: Ah, wel, ik heb ook iets voor Sven. Ik weet dat hij graag wandelt. Ah, wel, het is nu tijd om jou uit te dagen, Sven. En als alles goed gaat, wordt er nu een loopband binnengebracht. En moet jij 5000 stappen zetten in een uur. Succes!
0: Gaat dat lukken, Sven?
2: Ik hou je op de hoogte.
0: Ik heb nog nooit iemand maar zo zien lachen in de kleuren van gras.
2: Ja, maar ga eens kijken. Ik heb er al 797, tellen die mee, of niet?
0: Nee, die kunnen we niet meer. De show loopt tot 9 uur, dus dat komt.
2: Ja, voilà. En desnoods, ik kan nog bij Win-Win voortdoen.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Nee, maar, je kunt op mij rekenen, Mohsin, ik ga dat doen.
0: Mohsin, dankjewel. Succes met de zwanen, man.
3: Yo, salutje.
0: Komt dada. Goed, hè. Ziezo, kijk, de loopband wordt op dit moment binnengebracht door Backstage Bavo. Wat denk je? Tevreden van het kleurtje?
2: Ja, zeker. Pas bij de microfoon. Zet hem er direct aan, ik kan beginnen.
0: Ziezo, 5000 stappen. En hoe ziet dat, hebben we ook... Deze week een Radio 2 topsong, zeker wel. Dat is niet deze, die hoor je straks.

0: voor zeven. En nog altijd Sven de Leijer bij ons, die intussen gewoon gaan zitten is. Dat hij zo meteen aan toch 5000 stappen moet geraken binnen het uur. Mooie uitdaging van Moosje naar Bas.
1: Zeker.
0: Maar jij bent toch een wandelaar, je bent toch getraind?
1: Ja, ja, ja, maar normaal heb ik wel een korte broek aan. Dus, maar het is geen verzoek. Nee.
0: Je kan dat regelen.
1: Nee, dank je. Ik doe het wel in lange broek.
0: Nee, je kan het allemaal volgen bij ons op Radio 2. En zo ontdek je ook wie deze week de Radio 2 topsong gemaakt heeft. Dat is een liedje dat je veel gaat horen deze week, omdat we er enorm in geloven. En deze week heeft Line de Douw die gemaakt. Line de Douw, ja van. Onder andere. Plankgas heeft ze onder andere gemaakt. Maar dat is maar het begin natuurlijk, want Line, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg, ik zie je daar net uitgeslapen. Zie, bedankt om de nieuwe Radio 2 topsong te maken.
2: Ja, ik ben kei blij, merci.
0: Dat hoop ik. Nu, we hebben elkaar gezien op Vlaanderen Feest. En daar zag iedereen vooral zeg, gedomme die Line de Douw, we moeten die in de gaten houden. Dat was met zoveel energie. Wat is je geheim net voor je opkomt, Line?
2: Even goed ademen. Even mijn stem nog opwarmen. En mijn stress proberen aan de kant te zetten en gewoon gaan.
0: Ja, want je doet veel. Je acteert, je hebt musical gedaan, je maakt muziek. Wat is de ultieme grote droom?
2: De droom is eigenlijk muziek. Ik hoop dat ik nog heel lang muziek kan maken, muziek kan uitbrengen, voor veel mensen kan optreden en er gewoon van kan leven. Dat is eigenlijk de droom.
0: En het fijne is, je wordt begeleid door Tom Dice zelf, onze Eurovisie Songfestival held en zoveel meer natuurlijk. Is dat een droom, het Songfestival?
2: Wow. Echt nog nooit over nagedacht eigenlijk, maar ja, ik denk het wel. Ik denk even misschien rustig beginnen in Vlaanderen hier. En dan, als ik wat verder sta, misschien wel, ja.
0: Ja, maar die Tom Dice, niemand kende die ook, hè, voor hij naar het Songfestival ging. Dus rustig beginnen, begin er niet aan. Maar vooral, je hebt een nieuwe song, onze Radio 2 topsong. Die heet Schaduw van jezelf. Klinkt ongelooflijk, beetje drama ook. Wat moeten we weten over het nummer, Line?
2: Ja, het is een beetje drama. Het is mijn eerste slow song, eerste ballad. Het is veel dramatischer dan de vorige songs die ik heb uitgebracht, maar ik ben echt een sucker voor ballads en voor slow songs, dus ik ben kei blij dat ik eindelijk zo eentje mag brengen. En dat ik die ook hopelijk binnenkort veel live mag zingen, want dat doe ik super graag.
0: Ja, denk het wel. Ik heb hier gezien dat wij donderdag nog een gaatje hebben. Wat denk je? Gewoon even langskomen?
2: Heel graag, ja.
0: Ziezo, bij dat was het enige juiste antwoord dat we nodig hadden. Donderdag mag je hem live komen brengen, maar nu gaat het gebeuren. Onze nieuwe Radio 2 topsong is van Line de Douw en heet Schaduw van jezelf. Dank je wel, Line. Nog een heel fijne ochtend daar.
2: Dank u, jullie ook.
0: Dit is hem, hoor. Schaduw.

0: Het is nieuw, het is onze Radio 2 Topsong van Liene de Douw, Schaduw van Jezelf. Een beetje samenvatting van Sven de Leijer op dit moment, die aan het stappen is en toch al een paar stappen gezet heeft. Blijf gaan, Sven, komt goed.
1: Zeker.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En haalt Sven de Leijer zijn 5000 stappen. En hoe combineert hij dat met het legendarische Goeiemorgen Morgendansje? Het wordt veel voor de mens, maar het komt goed hoor.
5: Elke dag.
0: Uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Jonas Maas.
6: Goedemorgen. Er wordt opnieuw gestaakt in de gevangenissen in ons land. En het extreemrechtse AfD wint regionale verkiezingen in Duitsland. Sinds gisteravond 10 uur is opnieuw een grote actie begonnen van het gevangenispersoneel. Die duurt nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren nog altijd tegen de overvolle cellen, gevangenen die op de grond moeten slapen en te weinig personeel. Gesprekken met minister van Justitie Annelies Verlinde lopen ook elke keer vast. Dat zegt Alain Blanke van de christelijke vakbond ACV.
7: We hebben eigenlijk niets aan de maatregelen die de overheid aanbiedt, die tot nu toe enkel eigenlijk maar tijdelijke lapmiddelen blijken te zijn. En wij willen met deze staking eigenlijk een duidelijke oproep aan de politieke overheid geven om uiteindelijk structurele oplossingen aan te bieden.
6: Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen uit China. Dat blijkt uit onderzoek van RTBF en De Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging 3 jaar later dan failliet. Intussen begon een bedrijf in China dezelfde chips te produceren, die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet toch vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen. De partij haalde net geen 44% van de stemmen. En dat mag je echt wel historisch noemen, zegt VRT-nieuwsjournalist Jeroen Rijgaard vanuit Duitsland.
8: Ze doen wat geen enkele extreemrechtse partij in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog ooit gedaan heeft. 44% van de stemmen halen. Het is wel geen absolute meerderheid en dat betekent dat ze dus waarschijnlijk ook niet zullen meer regeren, want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en de AfD wil eigenlijk ook zelf met geen enkele andere partij hier samenwerken.
6: De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker tot de winter zal doorgaan. Dat zei hij na gesprekken in hoofdstad Kiev met Amerikaanse gezanten en ook Europese veiligheidsadviseurs. Zaterdag spraken de Amerikaanse gezanten nog in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Maar een grote doorbraak is er wel nog niet, zegt journalist Marijn Trio vanuit Kiev.
9: Ik heb toch niet de indruk dat er echt een nieuw plan vanuit Amerika is gekomen dat dan eerst aan Poetin en daarna aan Zelensky is voorgelegd. Er is wel nog gisteren na die korte persconferentie nog tot laat 's avonds met z'n drieën gepraat, dus de Oekraïnse president Zelensky met Witkoff en Kushner. Maar daarover is na afloop ook niets meer gezegd en de twee Amerikanen zijn intussen alweer op de trein naar Polen gestapt.
6: Elektrische wagens worden in Europa steeds goedkoper in vergelijking met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuw rapport. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledig elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18% en stegen de prijzen van verbrandingsmotoren met 2%. Ook het rijden zelf is goedkoper. Wie vorig jaar elektrisch reed, betaalde gemiddeld 1/3 minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. De Cats versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Belgische basketvrouwen tegen Australië. Een heel belangrijke wedstrijd, zegt speelster Julie van Loo.
10: Ja, dat is een beetje de match van toernooi om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk en ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
6: En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Anderlecht-kapitein en doelman Colin Kozemans vond toch dat zijn ploeg had moeten winnen.
11: Elk moment is een leermoment, ook als we wedstrijden winnen. Maar ja, goed, we zouden er veel liever nog resultaten aan koppelen. En opnieuw hadden vandaag drie punten kunnen misschien wel moeten zijn.
6: In het klassement is Anderlecht nu 11e. Racing Genk staat op plaats 8. Bever heeft gisteravond voor de tweede keer dit seizoen kunnen winnen. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen zo nog geen enkel punt. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: De gemeente Kluisbergen heeft vanaf vandaag een nieuwe burgemeester. Thijs Kouwsaert volgt Philippe Leket op, die 38 jaar burgemeester was. En na een woelige politieke week in Sint-Gilles-Waasen is het bestuur er opnieuw gewijzigd. Nu is het onduidelijk hoe het verder moet in de toekomst. Tot 26 graden vandaag in het weer, afwisselend zon en wolken. Morgen eerst droog, daarna een koelere dag, nog 18 graden, met ook regen overdag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om 8:30 en vind je in de app van 14 Nieuws.
0: Hallo, dag Hajo.
12: Hallo, goedemorgen.
0: Op dit moment gaat het hier stapvoets vooruit bij Sven de Leijer. Maar hoe is het met verkeer?
12: Ja, nog steeds een beetje stapvoets hier en daar op de E40 vooral. Van Erpenmeren tot bij Ternat komt door een eerder ongeval in Afliegem. De weg is wel vrijgemaakt, gelukkig. Maar heel wat mensen zijn ook omgereden via kleinere wegen in de omgeving. Dus hou nog rekening met vertragingen op die wegen. Bijvoorbeeld in Denderleeuw en in Hekelgem bij Afliegem. Verder ook heel lange aanschuiven zo te zien op de E19. Ruim een half uur vanaf Zemst. En verder ook nog 20 minuten vanaf Haasrode op de E40 vanuit Leuven. En een kwartier vanaf Overijssel op de E411. Ook al flink druk op de binnenring rond Brussel zie ik. 25 minuten ben je kwijt van Strombeek tot in Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. De kleine ring richting Zuid in Brussel. Ook al een half uur bumperen van Koekelberg tot Kunstwet. En dan verder even kijken naar Antwerpen. 20 minuten erbij tellen vanaf Haasdonk op de E17 zie ik. Een dikke half uur toch op de E313 van Massenhoven tot net voor Wommelgem. Komt door een ongeval. En dan als je rijdt van Brussel naar Luxemburg via de E411. Ook daar sta je bij name drie kwartier in de file door werkzaamheden. Op andere plaatsen zijn er gelukkig nergens meer dan 10 minuten vertragingen. Maar er is momenteel geen treinverkeer mogelijk, zegt de NMBS. Tussen Haren-Zuid en Diegem, ten noorden van Brussel is dat. Reizigers van Leuven naar Brussel kunnen beter via Mechelen sporen.
0: Oh, jongens, ik heb toch een beetje medelijden met Sven de Leijer op dit moment. Die aan het wandelen is. Ja, hij moet 5000 stappen. Dat is de uitdaging van comedian Mossina Bas. 5000 stappen voor 9 uur. Mm-hmm. Maar we hebben nu ook nog een dansje. Een dansje.
13: Ja. Sorry, ik hoor u niet meer. Al mijn zuurstof gaat naar mijn benen. Dus je hebt hier een nieuwe collega, doe het daar. Meer als deze beweging gaat er niet uit mijn lichaam krijgen vandaag.
0: Geen probleem.
13: Maar ik zal zo wel eens zwaaien. Ik kan daar iets mee doen. Hè. Goedemorgen, morgen. De zon schijnt.
0: Oh, Jonas, we gaan dansen. Hè?
14: Ja, blijkbaar, ja.
0: Ja.

0: Dat is met een choreografie natuurlijk, hè, Jonas.
1: Ik moet hem nog een beetje leren, denk ik.
0: Ah, komt goed hoor. Ja. We doen een tutorial opstellen voor jou. Okay.
2: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
0: Ah, 7 over 8. De dag is begonnen. Het is een mooie maandag met veel zon en Roxette. Goedemorgen. Goedemorgen.

0: How Do You Do van Roxette. Het is 7:50, of over 8 tenminste.
1: Goedemorgen, morgen, de maandag begint.
0: Goeie maandag, 7 september, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de Belgian Cats goed bezig zijn. Straks om 11:30 spelen ze hun volgende wedstrijd op het
2: tegen Australië.
0: Berlijn. Gaan ze ook in maken, komt goed. Prachtig weer tot 24, 25 graden. Ook Wout van Aert is goed bezig in de Vuelta.
2: Ja, gisteren zijn 2 etappen gewonnen, straf.
0: Hopla, vandaag mag je even rusten.
2: Ja.
0: In tegenstelling tot Sven de Leijer, die ook op bezoek is op dit moment. Gisteren voor het eerst keer op VRT1 met zijn nieuwe tv-show. Is het gelukt waar hij bekende mensen uitdagingen geeft? Daarom heeft comedian Mohsin Abbas jou een uitdaging gegeven. Ja, omdat je graag wandelt, Sven.
3: Ja, het is eigenlijk een cadeau dat hij mij gedaan heeft.
0: Tuurlijk wel.
3: Zo zie ik het.
0: Vanmorgen mag jij 5000 stappen zetten op een Radio 2 loopband. Intussen zitten we aan 1015 stappen al.
3: En, wacht, hoe laat is het?
0: Het is nog maar 11:08.
3: Ja, ik heb in het begin misschien wel iets te rap gedaan. Maar...
0: Doe op je gemak, want je hebt een virus op dit moment.
3: Ik hoop het. Anders ben ik terminaal en dat wil ik niet.
0: Nee, gaan we niet doen. Maar vooral, terwijl je toch bent, je hebt altijd een mening over dingen. En dat is belangrijk.

0: Sven, wat is jouw gedachte vanmorgen?
1: Mijn gedachte vanmorgen is, een rolluik is open of is dicht. Maar niet half.
0: Hoezo?
1: Ja, zo van die huizen waar de rolluiken half hangen. Ik snap dat niet. Dat is toch echt zeggen aan de dieven, we gaan doen alsof we thuis zijn, dus we doen ze half, maar eigenlijk zijn we weg.
0: Jij denkt dat dat daarmee te maken heeft?
1: We hebben anders, waarom hebben we anders een rolluik? Wat is het voordeel van een rolluik? Je sluit u op licht- en geluidsvlak een beetje af van de wereld. Maar als je die half hangt, ja, dan kun je even goed gordijnen hangen. Hè? Want je hoort nog alles en je ziet nog alles.
0: Heb jij rolluiken?
1: Nee.
0: Nee, ja, we hebben dat ook niet meer. Heb jij rolluiken?
2: Nee, ook niet. Nee,
0: nee. Nee, dat is zoiets van precies vroeger. Terwijl...
1: Ze zijn terug, denk ik.
0: Ik zou zo graag een rolluik hebben aan mijn
1: slaap. Dat zal wel, ja. In uw geval, als je zo altijd middags moet gaan slapen...
0: Ah, ik dacht dat het over mijn gezicht ging gaan.
1: Ah, nee, nee. Ik weet dat je gaat vaak slapen als het nog licht is.
0: Exact. Ah, ja. We hebben zo van die zwarte rolletjes, maar er is zo langs de kant wel altijd een beetje licht. Zo.
1: Ja.
0: Maar ik hou ervan om volledig in het donker
1: te het zal wel.
0: Leven. Ik denk dat ik een vampier ben.
1: Ja.
0: Maar goed, los ervan. Een rolluik open of dicht. Maar, en spreek je mensen daarover aan?
1: Nee, maar ja, het valt mij gewoon soms op. En ik snap het concept gewoon niet waarom dat je dat half doet.
0: Ik vind dit wel een goede vraag. Dus lieve mensen, help Sven en de rest van de wereld. Waarom doen mensen een rolluik half dicht? Je kan dat delen. Ga naar VRT Max, volg ons op Radio 2 en deel daar je bericht. Goeie vraag zeg. Rolluiken open of dicht? En dit is Meteor, nooduitgang. Intussen blijft dit al meer dan 1100 stappen volgens mij.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nooduitgang van Meteor, het is 16 over 8. Waarom is Van der Leijer op dit moment aan het wandelen in jullie Radio 2-studio? Ja, dat heeft alles te maken met een prachtige uitdaging die hij gekregen heeft van Mohsin Abbas. Mohsin die op dit moment zich klaarmaakt om 42 kilometer lang met een zwaan te varen.
1: Een prachtige pedalozwaan, hè? Peter, er zijn heel veel mensen die mij doorheen het jaar berichten sturen, want mogen wij ook eens in die zwaan van Hotel Romantiek. En ik denk, als ik mensen een plezier kan doen, dan doe ik dat. Dus ik verwacht eigenlijk een dankje van Mohsin Abbas.
0: Het lijkt een businessmodel, maar goed ja. 42 kilometer lang, en jij mag intussen proberen om 5000 stappen te zetten voor 9 uur. Jouw gedacht, een rolluik open of dicht? Wij hebben hier zoveel reacties over binnengekregen. De meeste zijn, heeft te maken met televisie.
2: Ja, het is iets heel praktisch eigenlijk. Rita Hezelmans zegt, ik laat mijn rolluik half af voor de zon. Anders schijnt hij in mijn ogen of schijnt hij in mijn scherm. Dus mensen die ook thuis werken, vandaar de zon die dus door in de dag verschuift. En vandaar dus soms half af of helemaal op of helemaal af zelfs.
0: Marina Verhofstede uit Destelbergen, wij laten onze rolluiken half open voor onze pushes. Zo kunnen ze buiten kijken.
1: Ah, maar waarom doen ze dan ja, niet gewoon open? Dan kun je als mens ook buiten kijken.
0: Ja, ja, het heeft met pc's ook te maken. Beste Sven, zegt Verona Keppes. De halve rolluiken zijn om de kamerplanten te beschermen tegen de te felle zon.
1: Oh.
0: Ook dat. Ja, ja, maar dat is waanzin.
2: En nog een goede tip, ook van Anne Balkaan, die zegt, akkoord om die helemaal open te doen, maar bij onweer hou je ze ook best helemaal omhoog, want de rolluiken zijn er blijkbaar stuk door stevige hagel.
0: En dan, heb je dat dan
2: natuurlijk. Komt er ook licht binnen natuurlijk.
0: Vele van den Bulken uit Kondig, de rolluiken iets open, zodat er al een beetje licht

0: zitten. Kies met Ergo Sleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergo Sleep, exclusief bij Sleep Life.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
6: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: 24 over 8 met Sven de Leij, die nog altijd aan het wandelen is intussen. En een prachtig helder gedacht, dat lees nog even voor.
1: Een rollaak is open of toe?
0: Ja, je verbaast je elk moment, want het houdt niet op. De reacties die hier binnenkomen.
2: Ja, een opmerkelijke reactie toch wel van Arno Puik uit Kortenberg. Daar woont hij nu, maar het is eigenlijk een Nederlander. Heel erg moeten wennen aan rolluiken, zegt hij, want vroeger in Nederland hadden wij er geen. De eerste nacht dat ik hier in België bleef slapen, heb ik tot bijna de middag geslapen, omdat het zo donker was in de kamer. Dus het is wel iets typisch Belgisch, blijkbaar, om rolluiken te hebben en er dan ja, van alles mee te gaan doen.
0: Hebben ze in Holland geen rolluiken?
2: Blijkbaar, ja.
0: Wat is dat nu, zeg. Ludgard de Smets, die appte ook nog. Ja, allerlei redenen, heel veel. Maar wat ik wel een straffe vond, Sven, als een rolluik op elektriciteit in pannen valt, is het tenminste half open.
1: Ja, maar ja. Ja, maar ja, als het voordeurslot van uw voordeur stuk gaat, kunnen ze beter open laten staan.
0: Dat is ook een mogelijkheid. Ja, goedemorgen, Hanja Doms uit Keerbergen.
3: Hallo.
0: Ja, Hanja, een rolluik half open, half dicht. Wat vind jij daarvan?
3: Ja, ik vind dat ook soms storend, maar mijn vader bijvoorbeeld, die had rolluiken. En die waren geprogrammeerd. En dan heb je een sensor, een lichtsensor. En dan gaat die vanzelf naar beneden. Dus Sven, als je ergens bijvoorbeeld in de namiddag tv aan het kijken bent en je programmeert die, dan gaat die een stukje naar beneden, zodat je je tv-scherm kan bekijken.
0: Okay.
3: Dus dat is heel interessant. Dan moet je die niet elke keer op of af. Maar dan kan het ook gebeuren dat je ergens zit en dat plots je rolluik zo een centimeter naar beneden gaat.
1: Ik denk dat ik hier aan de Peter zo een nieuw bordje ga vragen, want ik moet een nieuw gedacht hebben. Een rolluik moet half open.
0: Dankjewel, Anja. Vera Cornet, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Peter.
0: Ah, we zitten live in Poperingen. En Vera, je hebt zo'n prachtige reden waarom jouw rolluik half open is. Waarom?
4: Ja, omdat ik een heel mooie bakken met geraniums op mijn vensterbanken heb staan. En als het rolluik volledig naar beneden gaat, dan worden die geplakt.
0: Ah, ja.
4: Dus mijn rolluik is ook geprogrammeerd. En dat gaat juist naar beneden tot een stukje boven de geranium. Dat ik ook nog een beetje buiten kan kijken. En dan hou ik wel de felle zon die op mijn gevel zit buiten. Ik zie nog iets en mijn geraniums worden niet geplakt.
0: Amai, amai, amai. Mooi is, hè. Kijk, het is een wereld voor jou opengegaan.
1: Ja, ik heb het helemaal verkeerd ingeschat.
0: De rolluikenwereld. Zeg, dankjewel voor zoveel mooie reacties. Merci. Intussen even kijken. Oei, wat is het? Gaat niet mee met dat stappen?
1: Ja, even niet. Maar kijk, nu... Ik
0: 2885 stappen.
1: Oké, dat is al niet slecht, hè.
0: Hey, dat haal je toch. Het is nog een klein half uurtje zo.
1: Oké.
0: Dus voor Xavier Taverne hier is, zijn die 5000 stappen binnen.
1: Ik hoop het.
0: Hoe is het nu aan de onderkant?
1: Ja, het is eigenlijk het is de complete kant. Hè. Het is,
0: dacht dat het is, diarree?
1: Nee, bovenkant. Het is mottig. Maar ik eet en drink niks, dus ik denk dan als ik dat een paar dagen volhoud, dan gaat dat wel beter zijn.
0: Maar jongens, toch echt een beetje opletten. Damiano David, goedemorgen.

0: is exact 8:30.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen hoor je alle nieuws uit je buurt. Eerst Jonas Pelms.
2: Er is opnieuw een staking in de gevangenis in ons land. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overvolle cellen en te weinig personeel. En een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Belgan werd overgenomen door Chinese investeerders. Het ging later dan failliet. Intussen begon een bedrijf in China dezelfde chips te produceren. En dat doet toch vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage.
3: Luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Nicky van Driessen. Het federale parket voert een onderzoek naar een ex-werknemer van de failliete chipfabrikant Belgan in Oudenaarde. Het gaat om de voormalige leidinggevende van de afdeling onderzoek. Dat is een man met de dubbele Belgisch-Chinese nationaliteit, die er dus van verdacht wordt bedrijfsgeheimen aan China te hebben gegeven. Hij zit op dit moment ook in de cel in voorhechtenis. Veerle de Vos weet meer.
5: Belgan was in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging in 2024 failliet, waardoor meer dan 400 mensen hun baan verloren. Intussen was er in China een zogenaamd spiegelbedrijf opgericht dat exact dezelfde chips produceerde als die in Oudenaarde. Het is een praktijk waar ook onze veiligheidsdiensten al meermaals voor waarschuwden. Zogenaamde Chinese investeerders die een Europees bedrijf overnemen, het vervolgens failliet laten gaan en dan de technologie meenemen naar China.
4: In Sint-Gilles-Waas is de politieke onrust nog altijd niet voorbij. Amper enkele dagen nadat N-VA-burgemeester Koen Daniels een nieuwe meerderheid voorstelde met ex-Vlaams Belang-voorzitter Jan van Puyvelde, is de man alweer weg. Hij verlaat de coalitie na kritiek van coalitiepartner Meer dan Groen. Hoe het bestuur nu een nieuwe meerderheid zal vormen is voorlopig niet duidelijk. De problemen starten eind juli al toen een gemeenteraadslid de meerderheidspartij N-VA verliet. Die overweegt nu een terugkeer om te voorkomen dat de gemeente bestuurloos wordt. Aan de Gentse Universiteit heeft de doopcommissie studentenvereniging VEK de eerste 4 weken van het academiejaar geschorst. Die vereniging had zich vorig academiejaar tijdens een doop niet aan de afspraken van het doopdecreet gehouden. De geschorste vereniging mag nu een maand lang de faciliteiten van de UNIF niet gebruiken en ook niet deelnemen aan bepaalde evenementen. Ze mogen wel zelf activiteiten doen en intussen heeft de UGent al enkele nieuwe richtlijnen ook toegevoegd aan het doopreglement. En Kluisbergen heeft vanaf vandaag een nieuwe burgemeester. Thijs Koussaert volgt Philippe Lequet op, die 38 jaar burgemeester was. Hij wist al als kind dat hij ooit burgemeester wilde worden.
6: In 2000 waren wij aanwezig op de uitslag van de verkiezingen. En toen als 11-jarige jongen uw burgemeester juichend zien binnenkomen in een zaal, dat heeft toch wel een zaadje geplant in mijn prematuur politiek leven, zeg maar. En dat heeft mij eigenlijk nooit volledig losgelaten. Het feit dat dat nu werkelijkheid wordt, maakt het eigenlijk alleen maar mooier.
4: Vanavond legt de nieuwe burgemeester de eed af op de gemeenteraad in Kluisbergen. Blijft droog weer vandaag met opklaringen en wat wolken rond de 26 graden. Morgen start eerst nog droog, maar overdag volgen dan buien en wordt het koeler, een 17, 18 graden. Het kan ook wat harder waaien dan. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, joh.
7: Ja.
0: De problemen, het is een dolle maandag, hè?
7: Ja, ja, zeker. Naar Brussel. Nog steeds een half uur aanschuiven. Van Erpenmeren tot een even voor Groot Bijgaarden. Komt door een defect voertuig daar. Ook een half uur geduld oefenen vanaf Zemst op de E19. Vanuit Leuven ook al een klein half uur. Vanaf Heverlee tot aan de ring. En dan op de E411 een kwartier vanaf Overijssen. De binnenring rond Brussel wordt steeds drukker. Met 35 minuten vertraging tussen Groot Bijgaarden en Vilvoorde. Rijden verder, opletten. Er is ook een aanrijding gebeurt op de afrit naar de Woluwelaan en Zaventem en Noolaan. Die is momenteel afgesloten, zegt het verkeerscentrum. Verder op de buitenring ben je 20 minuten kwijt van Waterloo tot Ervuren. In Brussel ook heel wat drukte op de kleine ring richting Zuid. Een half uur erbij tellen toch, van Koekelberg tot Kunstwet. En dan naar Antwerpen, een vrij gewone spits met 20 minuten vertraging vanaf Haasdonk. Even kijken, een kwartier van voor Kleine Bareel, inderdaad op de E19. Verder even een E411 E34 Stapvoetsen af Oelegem. En op de E313 heel lastig hoor. Drie kwartier van Massenhoven tot even voor Wommelgem. Daar is nog steeds een ongeval. En op de A12 een kwartier van Schelle tot Aartselaar. Dan de E411 van Brussel naar Luxemburg. Sta je bijna een half uur in de file. Komt door werkzaamheden. En ook op de E40 van Luik naar Aken. Een half uur van Lonsain tot aan de werken in Vottem. Andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen. En dan één goed nieuwsje, want het treinverkeer tussen Haren-Zuid en Diegem komt weer op gang.
0: Ja, en hier gaat het vlot hoor, sowieso, want Sven de Leijer bij ons met zijn nieuw programma is het gelukt. Ja, gisteren, sommige dingen zijn gelukt, andere weer niet. Maar je krijgt uitdagingen van bekende Vlamingen. Vanmorgen bijvoorbeeld van Mohsin Abbas, ja, die jou 5000 stappen laat doen. 5000 stappen, we zitten intussen aan 4062, goed?
8: Dat zou moeten lukken, hè?
0: Ja, ik denk het wel. Het is 9 uur allemaal.
8: Ja.
0: Bon, ben jij iemand die 's morgens al eens een pintje drinkt, Sven de Leijer?
8: Nee, spijtig genoeg niet. Dat kan lijkt me wel plezant, maar nee. Ik drink wel graag eens een pintje, maar niet echt per se 's morgens.
0: Het gebeurt dus op dit moment in Leuven, zijn ze eraan bezig.
8: Ah ja.
0: Wat dat? Ja, ja, zegt hem.
8: Het is de jaarmarkt in Leuven, hè.
0: Dat is jou goed bekend ook.
8: Zeker, dat is een van de grootste feesten van het land.
0: Oké, okay, wel, kijk, er gebeurt iets op dit moment. Om 5 uur 's morgens zijn ze daaraan begonnen. Waarom? Waarom? En wel, je hoort allemaal over 6 minuten.
9: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Yeah, yeah. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
10: Lise wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
11: En wat brengen Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
10: Voor de allerlaatste keer Radio Bening, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
11: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
10: Tickets bij Radio Bening op VRT Max.
12: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
15: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
16: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
17: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
16: Tot 10 jaar?
17: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
16: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
17: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
18: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
19: Don't cry for me, Argentina.
20: Evita. Beleef dit meesterwerk zoals het bedoeld is. In het Engels gezongen door topsolisten met een 30-koppig orkest en groot koor. Vanaf 13 november in Stadsschouwburg Antwerpen. Alle info op evita50.eu. Samen met Radio 2.

0: Harrissey. Een heerlijk gezellige ochtendshow bij ons. Want Sven de Leijer is nog altijd op bezoek. Die binnenkort veel op jouw televisie zal zijn. Maar gisteravond al bij Is het Gelukt bij ons op VRT 1 was. Het was ook de eerste week van school. Hoe is het gelukt bij jullie thuis?
1: Ça va. De oudste is nu naar het tweede kleuterklasje gegaan. En die heeft dat eigenlijk best flink gedaan. Hij had minder emoties dan zijn ouders.
0: Ah, heb je geweend?
1: Dus vorig jaar was het met wenen, nu was het nog vochtige ogen.
0: Toch.
1: Dus we gaan erop vooruit. Hè.
0: Je bent een echte mens. Dat is mooi, want dat heb ik graag. Maar het mooie was Jonas Maas, onze nieuwe nieuwslezer. Jullie hebben een kleine link.
2: Of dat dacht ik toch.
0: Leg uit.
2: Dus ik heb een zoon, mijn jongste zoon, die heet Gaston. En dus mijn vrouw zei gisteravond, toen ik hoorde dus dat Sven de Leijer, ik wist er op voorhand, dat hij ging langskomen. Ah, die heeft ook een Gaston, denk ik. Dus ik dacht, social talk met Sven. Ik vraag even, je hebt ook een zoon die Gaston heet, maar het is niet Gaston.
1: Het is Leo.
2: Ja.
0: Van de bekende duo, Leo.
2: Dus het is wel een logische vergissing, denk ik toch. Ja.
0: Nooit over nagedacht om ook een...
1: Ja, wel, heel lang zelfs. En ik zag dat helemaal zitten, maar ik weet, ik had zo'n paar keer als halve mop tegen mijn schoonvader gezegd van hey, we hebben al een Leo, de tweede, dat wordt een Gaston, en die werd redelijk zot, die mens.
0: Waarom?
1: Ik kan me wel inbeelden dat die mannetjes door een bepaalde generatie er ook wel mee zouden uitgelachen worden. Dus.
0: Ja, die generatie is over 10 jaar uitgestorven, dus we moeten geen zorgen maken. Pak 20. Gaston en Leo, het zou mooi geweest zijn. Maar we moeten door, want we moeten naar Leuven.

0: Margot van de regio, die staat op dit moment in Leuven op de jaarmarkt. Sven, jou niet onbekend, de jaarmarkt daar, hè? Kijk, jongens.
1: Prachtig.
0: Wat een boel volk staat daar. Ja. Margot, ja, want je bent er in de buurt van Dree van der Eken. Die doet zijn laatste jaarmarkt als cafébaas van Café de Nos daar. Daar zijn ze al vanmorgen 5 uur pinten beginnen te tappen. Ja. Heb je al mensen moeten oprapen?
2: Voorlopig nog niet, maar ik moet zeggen, hier staat op dit moment een 200, 300-tal mensen rond mij. En die hebben allemaal pretlichtjes in de ogen. Er wordt hier rijkelijk gedronken en het is geen koffie, dus de pintjes gaan hier goed binnen. En er staat hier een klant bij mij die ook een pintje in de hand heeft. Michael, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Blijkbaar is Café De Vette Os een icoon in Leuven. Hier moet de jaarmarkt beginnen. Ja, ik ben zelf van Dendermonde, dus ik heb geen flauw idee. Waarom is dit voor jou zo'n iconisch café en voor de rest van Leuven?
3: Ja, het is eigenlijk een traditie. Het is een onbeschreven regel om hier te starten met de ronde die je doet op de jaarmarkt om pintjes te gaan drinken. Ik word dit jaar 46. Ik denk niet dat er één editie is die ik ooit gemist heb. Zelf niet als klein kind. Mijn ouders kwamen naar hier, dus ik vind het wel belangrijk om dat verder te zetten. Het is ook een van de allereerste cafés die opengaat. Om 4:30 heeft Dree hier zijn café geopend. En ik denk dat het een beetje voortvloeit uit de traditie waar vroeger de beestenmarchands zijn van de beestenmarchands. Die kwamen hier hun eerste dieren verkopen en hun eerste pint drinken en iets eten natuurlijk. Hè.
2: En hoe laat heb jij jouw eerste pint gedronken?
3: Ja, om 8 uur. Ja.
2: Savannog.
3: Een beetje manieren houden natuurlijk. Hè.
2: Manieren, dat is belangrijk. Maar dus, de Dree is hier ook. Dree, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, hoe laat is de eerste pint hier getapt?
4: Vandaag om 4:25.
2: Dat is heel specifiek. Ik vind het goed. Maar ik heb hier al horen zeggen, mensen komen speciaal vandaag extra naar hier. Want het is de laatste keer dat jij hier blijkbaar De Vette Nos openhoudt. Wat is het verhaal precies?
4: Mijn laatste jaarmarkt is mijn 39e jaarmarkt. Want mijn contract loopt af volgend jaar 30 juni. Dus ja, ik hoop dat we nog altijd iemand vinden voor de traditie verder te zetten.
2: Ja, want met welk gevoel sta je hier dan? Ik kan me voorstellen na 39 jaar hier dit te mogen meemaken.
4: Ja, we hebben ongelooflijk veel fijne dingen meegemaakt. Deze ook, als je dat ziet. Mensen zijn uitgelaten, mensen doen een beetje senkes op. Ze drinken een graag een pinkje. Binnen zijn ze aan het dansen. Dus ik denk dat het straks wel even gaat binnenkomen.
2: Ja. En dan volgend jaar, natuurlijk, ja, je gaat er niet mee stoppen. Je komt ook dan mag je eens aan de andere kant van de toog staan. Dat lijkt mij ook wel plezant.
4: Dat hoop ik dat ik dat nog een aantal jaren kan meemaken natuurlijk. En met heel mijn crew, mijn familie, mijn vrouw, mijn zus, alle werknemers, dat we samen een keer naar de jaarmarkt kunnen gaan.
2: Ja, want ja, je moet altijd werken natuurlijk. Tot hoe lang gaat dat hier eigenlijk zo door?
4: Wat blieft?
2: Tot hoe laat hoeft dat hier allemaal?
4: Voor mij de grote roef, als wij in Leuven zeggen. De roef, ja. Dat is tot 1 uur of 3 en dan vertrekken de mensen meestal naar het centrum.
2: Okay. En enig idee hoeveel liter bier hier voorbij komt vandaag? Want dit is wel uw hoogtepunt, hè?
4: Ja, dat is zeker mijn hoogtepunt. Maar ja, je verkoopt altijd een paar vaten te weinig. Okay. Dus.
2: Hebben jullie ook 0-0'tjes?
4: Ja, natuurlijk, zeker. Verschillende, Carmeliet 0-0, Jupiler 0-0, weet ik veel. Allee. Ja.
2: Allee, ik zal mij dan ook maar één pakken, want de baas luistert mee. Dus het is 0-0. Hè. Voilà, kijk, ik ga hier ook een beetje profiteren. Nu dat ik hier toch ook ben, moet ik mij inlezen.
0: Maar zijn ze nu echt aan het dansen, Margot? Kun je dat zien?
2: Maar ja, ze zijn binnen in het café. Ja, ik kan jullie wel even meenemen. Het is wel even stappen. Ja, het is echt bal binnen. Ze waren hier daar juist heel hard aan het dansen op Als een leeuw in een kooi van familie Sommers. Ja, kijk, en ik ga hier nu binnen.
0: Ik zie jou binnenstappen in het café.
2: Jongen. Hier is het te doen.
0: Heerlijk. Voorlopig staan de mensen nog recht allemaal. Dus mooi om te zien. Kijk, kan het allemaal volgen op VRT Max. En bij ons... Ze zijn zo blij dat Margot daar is. Prachtig.
2: Schitterend.

0: dit wordt dan je wereldster, zie je Stella Lefty en Boston.
1: Goedemorgen, morgen, de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Hey, hey. Ik wil zeggen, ik heb hem al vrolijker gezien, maar toch blijf ik een genot vinden om te zien. Sven de Leijeren, hoe gaat het intussen?
2: Ja, ça va, ça va, ça va. Ik, ja, de gezien omstandigheden, oké. Okay,
0: je had last van een kleine virus,
2: ja.
0: Je had kleine kinderen,
2: voilà.
0: Plezier. The gift that keeps on giving, zeggen ze daartegen.
2: Absoluut, dus ik ben ook dankbaar.
0: Gisteren op VRT in de nieuwe tv-show Is het gelukt, waar je bekende mensen uitdagingen geeft. En vanmorgen heb je een uitdaging gekregen van Mohsin Abbas. 5000 stappen binnen een uur, dat is gelukt.
2: Ja.
0: Trots op jezelf.
2: Zeker.
0: En zondag is alweer een nieuwe Is het gelukt bij ons op VRT1. Wat mij vooral opviel, ik heb Fien Germijns ontmoet. Die zit in uw show.
2: Ja.
0: En die werd gek toen ze mij zag. Die zei letterlijk... Out of blue. En die gaat er iets mee te maken. Jij zit erbij betrokken. Ik zeg, ja, wie weet. Wat is het verhaal daar?
2: Fien is gewoon heel paranoia. Maar er zijn nog wel meerdere van onze gasten dat paranoia zijn. Omdat ze hebben geen idee wat er overkomt. Dus af en toe kan er wel iets gebeuren. En bijvoorbeeld Fien is iemand... We hebben aan alle kandidaten gevraagd... Als ze het gevoel hebben dat er hen iets overkomt... Dat ze dat even in een filmpje opnemen en naar ons sturen. En Fien heeft er al een paar keer iets gestuurd naar ons. Bijvoorbeeld een tijdje geleden van... Ja, mijn auto is al 2 weken ondergekakt door duiven. Dat is hergellen. Dat kan niet anders. Ook een van de kandidaten die overtuigd was dat Ruben van Gucht een deelnemer was. Want dat kon niet dat die Allegantia zo in de pers komt met al die rare dingen. En dat moest wel iets met ons programma te maken hebben.
0: Ja.
2: Maar nee, wij zijn het enige programma zonder Ruben van Gucht.
0: Is Ruben doet dus niet mee met jullie?
2: Niks.
0: Ik vind dat wel vrij uniek, want die mensen is werkelijk overal. Maar kijk Sven, ben jij nog thuis? Los van ziekte natuurlijk.
2: Zeker.
0: Want nu deze show, binnenkort Vrede op Aarde, dan moet Blokken nog beginnen. En wie weet wat nog allemaal.
2: Nee, maar ik ben veel thuis. Ik probeer Blokken, wordt overdag opgenomen, maar dat is pas volgend jaar. Het is nu nog eerst een jaar genieten van de Ben. En nu is deze show. En ja, ik heb het geluk van twee fijne redacties te hebben bij Vrede op Aarde. En bij Is het gelukt. Dus eigenlijk valt dat best mee.
0: Samenvat, alle andere mensen het werk en jij komt gewoon op.
2: Ja, en ik mag hier wat komen de honneurs in ontvangst nemen. Dus.
0: En zo hoort dat ook.
2: Wat een luxe positie.
0: Nu al, proficiat met die nieuwe show Is het gelukt. Je kan hem herbekijken op VRT Max. Doe dat, want... het is echt heel geestig.
2: Dank u.
0: En zondag veel plezier met de nieuwe.
2: Merci.
0: En ik zou toch af en toe een keer achter mij kijken.
2: Oh, wat? Achter u?

0: Out of Glass van Blondie. Intussen zijn we de studio aan het ontsmetten omdat... ja, Sven de Leijer, die zat toch met een virus. Ah, maar kijk, alleen maar mooie mannen vanmorgen, zeg. Want en Jonas Maas, onze nieuwe nieuwslezer, en Xavier Taverne. Xavier, goedemorgen.
1: Hey, hallo.
0: Ja, ik ben een beetje bang van de microfoon van...
1: Ik heb één keer buikgriep gehad dat via een kind kwam. En ik ben daar dus echt 9 weken ziek van geweest.
0: Maar je waren geen kinderen vanmorgen, dus maak je geen zorgen.
1: Sven heeft kinderen en dit zal buikgriep via de kinderen zijn.
0: Ah ja,
1: dat... Zeker.
0: Maar zometeen is een gelukkig win-win. Geven ze in 10 seconden een update.
1: En wel, het zal niet over buikgriep gaan in elk geval. Maar wel hoe je moet opletten met vriendschapsfraude op het internet om ervoor te zorgen dat je geen miljoenen verliest.
0: Ah, belangrijk in deze tijd.
1: In jouw geval zeker wel.
2: Radio 2. 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
3: Nu kunnen we samen lezen.
2: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
4: Kan jij nog lang lezen?
3: Denk het wel. Hè?
2: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
4: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
3: Gezellig, hè?
2: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedacht.
6: Maak elk...
7: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
6: Momenten, Max.
8: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet hebben geslapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
6: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max. Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Vriendschapsfraude, dat is het soort fraude waar je op het internet mee te maken kan krijgen. En dat kan je heel veel geld kosten. Hebben we het over na het nieuws.
10: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
11: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Bussen en trams in de regio Antwerpen worden vandaag geen tickets gecontroleerd. De vakbonden bij de lijn hebben dat gevraagd aan de controleurs na een incident van zaterdagavond. Een controleur werd toen aangevallen door 3 mannen zonder een geldig vervoersbewijs. Deze actie is geen staking, zegt Jo van der Herten van de Christelijke Vakbond.
12: Onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt. En voor alle duidelijkheid, de mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en ondertussen te komen in geval van incidenten of ongevallen. Maar er zullen op dit moment geen controles uitgevoerd worden.
11: Er wordt wel opnieuw gestaakt in de gevangenis in ons land. De staking duurt nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren nog altijd tegen de overvolle cellen, gevangenen die op de grond moeten slapen en tegen het tekort aan personeel. Gesprekken met minister van Justitie Annelies Verlinde lopen elke keer vast. En de vakbonden waarschuwen dat er nieuwe acties kunnen volgen als er geen structurele oplossingen komen. Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Dat blijkt uit onderzoek van RTBF en De Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging 3 jaar later failliet. Intussen begon een bedrijf in China dezelfde chips te produceren, die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. De Oekraïnse president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland nog zeker tot de winter zal doorgaan. Dat zei hij na gesprekken in hoofdstad Kiev met Amerikaanse gezanten en ook enkele Europese veiligheidsadviseurs. Zaterdag spraken de Amerikaanse gezanten nog in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Maar een grote doorbraak is er wel nog niet, zegt journalist Marijn Trio vanuit Kiev.
13: Ik heb toch niet de indruk dat er echt een nieuw plan vanuit Amerika is gekomen dat dan eerst aan Poetin en daarna aan Zelensky is voorgelegd. Er is wel nog gisteren na die korte persconferentie nog tot laat 's avonds met z'n drieën gepraat, dus de Oekraïnse president Zelensky met Witkov en Kushner. Maar daarover is na afloop ook niets meer gezegd en de 2 Amerikanen zijn intussen alweer op de trein naar Polen gestapt.
11: In de Indonesische hoofdstad Jakarta blijft de internationale luchthaven gesloten tot vanavond. Dat komt door een zwaar vulkaanuitbarsting van de Anak Krakatoa. Daardoor zitten tienduizenden reizigers al meer dan 24 uur vast. De vulkaan ligt meer dan 100 kilometer van de hoofdstad, maar de as maakt vliegen onmogelijk en er zou ook een nieuwe uitbarsting kunnen komen. Indonesië wordt ook al wekenlang geplaagd door een dikke rookwolk door de vele bosbranden. Droog en warm vandaag tot 23 graden aan zee en tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt wisselvalliger met in de loop van de dag regen en dan ook wat frisser tot zo'n 19 graden. Woensdag is er kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Jonas. En dan denk je de hele ochtend, ik ben verkeerd, ik ben naar Studio Brussel aan het luisteren. Nee, want Jonas Maas is nu gewoon van ons. Jonas, tussen ons, het is nu een safe space hier, want Peter is weg. Hoe verschrikkelijk was het?
11: Luistert hij nog mee?
1: Ik weet het, ik denk het niet. Hij zegt altijd dat hij luistert.
11: Oké, het viel best wel mee. En de kop is eraf, ik ben blij.
1: Ja, dat is goed. Welkom in de familie.
11: Dankjewel.
1: Zijn er ook vulkanen met geen moeilijke namen? Want we hadden toch 10 jaar geleden die uit...
11: Ja, de Eyjafjallajökull.
1: Zie je, kijk.
11: Toch?
1: Dat daarom doet die man wat hij... Ja, en nu is het de...
11: Anak Krakatoa.
1: En die ligt in Indonesië.
11: Ja.
1: Oh, wat een werk hebben jullie toch. Daar gaat het meeste werk naartoe, alles juist.
11: Ja, sommige namen, ja.
1: Ja, gelukkig is Jonas Maas iets makkelijker. Jonas, welkom. Fijn dat je er bent.
11: Dankjewel.
1: En voor nu tot in de eeuwigheid, hè, hopen we.
11: Dat zien we wel. Ja.
1: Ik zie aan die blik al, de eeuwigheid is wel heel lang. Maar voor nu is het leuk dat je er bent. Goedemorgen, Hajo.
3: Goedemorgen.
1: Waar staan we aan te schuiven?
3: Nog vooral naar Brussel. Dit is al hele ochtend moeizaam rijden van Gent naar Brussel op de E40. Daarnet een ongeval in Afligem. Dat is al een tijdje vrij. Maar intussen staat er een defect voertuig net voor Grote Bijgaarden. En dat levert toch alweer 3 kwartier file op vanaf Erpenmeren. Op de E19, 10 minuten tussen Kontig en Mechelen-Noord aanschuiven, komt ook door een ongeval in Rumst. En verderop verlies je nog eens 20 minuten vanaf Zemst. Op de E40 vanuit Leuven heel druk, met een half uur vertraging van Heverlee. En als je doorrijdt naar het centrum van de stad, nog eens 20 minuten geduld oefenen van Everen tot in de Europese wijk. Ook 20 minuten bumperen vanaf Overijssel op de E411. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je nog 25 minuten tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. Rij je verder opletten door een aanrijding, is momenteel de afrit naar de Woluwelaan in de Zaventem-Hennolaan afgesloten. De buitenring, daar verlies je 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Verder naar Antwerpen, wat hebben we daar? 20 minuten vertragen vanaf Haasdonk op de E17. Stapvoets rijden ook op de E34 vanaf Oelichem. Komt ook door een ongeval verderop op de E313 bij Wommelgem. De weg is net vrij, maar er staat wel nog een half uur file vanaf Massenhoven. En dan op de E411 van Brussel naar Luxemburg sta je bij name een klein half uur in de file. Komt door werkzaamheden. En ook een half uur op de E40 van Luik naar Aken door de werken in Vottem. Op andere plaatsen gelukkig nergens meer dan 10 minuten.
1: Maar het is veilig om te zeggen dat als je vandaag niet in Brussel moet zijn, of deze voormiddag, dat je dan beter nog even wacht.
3: Ik denk het wel. Zeker in het centrum, want het is ook nog vrij druk op de Kleinering en in de Wetstraat. 20 minuten, dat is heel, heel moeizaam.
1: Dankjewel, Hajo. Vlaanderen
5: vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Win-win.
5: Xavier Taverne.
1: Over vriendschapsfraude hebben we het de hele week, want het is onze klacht van de week op tv en dus gaan we het er ook over hebben op de radio. En daarvoor hebben we onze redacteur Kevin een heel bijzonder experiment laten ondergaan. Die jongen is nog altijd aan het bekomen. Heeft zowat 6 maanden doorgebracht met 4 mobiele telefoons. En meer dating-apps dan hij zou willen. En dan mocht hij ook nog eens niet zichzelf zijn. Maar het heeft ook veel opgeleverd. Je hoort het allemaal zo meteen. Dit is Kenny Loggins en Footloose. Een zeer goeiemorgen.

0: krijg je toch altijd zin van in de zaterdagavond. En het is nog maar maandagochtend. Kenny Loggins en Footloose. Win-win. Heb je ook eens op je, dat kan hè, op je sociale media, Facebook dan, vooral vriendschapsverzoeken kan je daar krijgen. Maar van, ik zeg maar wat, Bruce Springsteen of Neil Diamond. En wat denk je dan? Ja, ja, het zal wel zijn. Of flitst het door je hoofd? Zou het echt? Uiteraard gaat het om oplichters met maar één doel. Je hart en je hoofd veroveren en je zo stapelverliefd maken dat je je geld en misschien zelfs je leven zou geven voor hen. Behalve de identiteit van bekende personen stelen ze vaak ook die van gewone mensen. Ze gebruiken profielfoto's die niet van hen zijn, bouwen daar verhalen rond en zoeken zo online potentiële slachtoffers. Via Facebook, maar ook via dating-apps. En daar gaat het deze week over in de klacht van de week bij Win-Win op VRT1. Je kan zien hoe we die love scammers, zoals we dat noemen, actief gaan opsporen en proberen te ontmaskeren. Maar voor het zover is, staan we eerst stil bij de slachtoffers die ze maken. Maar ook bij de familie van. Want die staan erbij en kijken machtloos toe hoe iemand die ze graag zien, verblind door liefde, vaak al zijn bezittingen, zomaar weggeeft. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Carla, jij hebt ons gemaild met een oproep. Help, mijn vader is al 3 jaar het lief van Celine Dion en nu ze weer optreedt is het nog erger geworden. Je bent een beetje ten einde raad en zo ben je bij ons uitgekomen. Hè. Wat speelt er allemaal bij jou?
1: Ja, mijn vader is sinds een aantal jaren, heeft hij vriendschapsverzoeken gekregen via Facebook, vermoed ik. Ja, en hij is dan beginnen te chatten. En ja, wij zijn dan op een gegeven moment eruit gekomen, dus dat hij ja, het lief is van Celine Dion.
0: Dat ja. Denkt hij zelf. Heeft het lang geduurd voor hij daar met jullie over gepraat heeft?
1: Het heeft eigenlijk, ja, even geduurd, tot op een gegeven moment dat ze vroegen om geld over te schrijven. Dat was een redelijk groot bedrag en dat lukte niet. En daardoor heeft hij mijn zus gebeld en dan gevraagd van ja, we moeten overschrijven en dat lukt niet en dit en dat. Ja, en dan is mijn zus gaan kijken en dan zijn we het eigenlijk te weten gekomen dat het eigenlijk ja, oplichting was. Maar ja, dan moet je het aan hun uitleggen dat het echt niet echt is.
0: Hoeveel geld heeft je vader uitgegeven aan die Celine Dion?
1: Oh, over de 10.000 euro. Mm-hmm. Dat we weten. Ja. Maar ja, dat zijn hier, ja.
0: Je zegt, maar we moeten hem duidelijk maken dat hij niet met Celine Dion aan het chatten is. Maar dat is heel moeilijk, blijkbaar.
1: Ja, dat is heel moeilijk. Dus de allereerste keer, ja, dan gaan we naar bel je naar de bank voor dat allemaal tegen te houden. En die zeggen dan, ja, je moet aangifte gaan doen met de politie. Dus we gaan naar de politie. We gaan, ja. Je doet al die stappen. En dan zegt de politie, ja, maar meneer, dat is niet echt Celine. Ja, zegt hij, maar dan als we thuiskomen, begint hij gewoon terug. Dan, ja.
0: Dus hij gelooft jullie terug, wel en hij gelooft jullie niet. Mag ik het zo samenvatten?
1: Hij gelooft ons niet, gaan we gewoon zeggen. Want hij denkt dat wij, ja, zij lichten hem ook zo op. En ze maken hem zo van alles wijs dat hij echt denkt dat hij met de echte Celine, met foto's te sturen, al wat je wilt, ja. Mm-hmm.
0: Er is geld uitgegeven of geprobeerd over te schrijven via een bank, maar ook op andere manieren. Hè?
1: Ja, ze proberen dan via van alles te vragen. Dus bijvoorbeeld een verlovingsring en dan moet hij naar de Carrefour. Hij betaalt daar dan giftcards, zijn dat. En dan moet hij de codes, geeft hij dan daarvan door. En ja, maar dat gaat dus van, ja, van, in het begin was het 150 euro per giftcard. Nu gaat het naar 300 euro. Ja, en hij stuurt dat onmiddellijk door. Dus ik heb de tijd ook niet om dat te traceren.
0: Wat voor gekke dingen, als ik het zo mag zeggen, heeft hij nog gedaan voor haar?
1: Ja, een ring gekocht dan. Dan was het zo gezegd dat ze muziek moest hebben. Want het management beheert alles, al haar geld. Dus zij kan zelf niet aan haar geld. En dan moest hij zo gezegd voor iTunes muziek, dat zij muziek kon beluisteren tijdens haar verzorging. Ja, zo van die dingen. En dan sturen ze ook foto's door. En ja, nu is het voor weg te gaan. Of dat ze hem komen halen. Of ja, zo van die dingen. Altijd, ja, wat,
0: ze hadden zo gezegd ook eens afgesproken op oudejaarsavond.
1: Ja, oudejaarsavond dit jaar eigenlijk. S'morgens kom ik bij mijn vader aan. Heel toevallig. En staan de valiezen klaar. Zit hij klaar. Ze komen hem halen. Ze komen mij trouwens halen met de taxi en de privéjet voor hem mee naar Amerika te nemen. niks tegen te zeggen. Ja. En dan hebben we daar maar voor de deur gestaan en gewacht in een auto. Want ja, je weet niet, de politie zei ook van ja, waarschijnlijk gaat er niemand komen. Als er iemand komt, nemen ze hem niet mee, maar wel zijn bankkaarten en zijn gegevens. Ja, alles. Mm-hmm. Dus ja, er is nooit iemand gekomen natuurlijk, maar ja.
0: Wat mij opviel in jouw mail, Carla, was de bijna wanhoop dat het zo moeilijk is om aan je vader duidelijk te maken dat hij hier met oplichters te maken heeft. En dat je een soort van voorbeeld wil zijn voor mensen die in hetzelfde verhaal zitten, hè, om hen wakker te maken.
1: Ja, het is eigenlijk, ja, het is uw vader, je kijkt daar naar op. Hij is er altijd voor ons geweest. En hij wil gewoon niet begrijpen dat wij het beste met hem voor hebben. Dat wij niet, mij maakt dat niet uit aan wat hij met zijn geld doet, totaal niet. Maar het gaat gewoon om het feit, je bent zo hopeloos. Je probeert tegen hem eerst mee te gaan in het gesprek. Dan gaat je er tegenin zeggen van, ja, mijn papa, dat klopt echt niet wat je aan het doen bent. Het is niet de echte Celine. Ja, nee, hij gelooft dat gewoon niet. En dan is het een keer misgegaan. En dan zei hij, ja, maar nee, dat waren niet de echte. En nu heb ik de echte, nu. Want ja, het is echt, ja, het is... Ik vind het heel erg en het is snel gezegd van ja, dat is oplichting en dit en dat en dat gebeurt mij niet, maar als je het zelf aan de hand hebt, is echt heel, heel erg, ja.
0: Ja, want jouw vader is een verstandige man, jij bent een verstandige vrouw. Voor mensen die dit nu horen, denken misschien, ja, maar mij gaat dat niet overkomen hoor, want ik weet wel beter. Maar de verhalen in onze mailbox, onder meer jouw mail, ja, die doen het tegendeel blijken, hè. Het kan echt bij iedereen.
1: Het kan echt bij iedereen. En het is echt, ze zijn zo geslepen, die berichten. Dat is uren dat u, en ze weten ook alles van u. Mijn vader vertelt alles, zelfs ons leven, of ja, van de kinderen, de kleinkinderen, alles. En foto's worden er doorgestuurd van ons, ja, adressen. Allee, ja, dat gaat zo ver dat je denkt, ja, hij heeft daar echt een relatie mee, omdat die gaan zo in op vertrouwen en dat gaat constant door, uren aan een stuk. Die zondert ook op een volledige af van ons. Dus ja.
0: Daar zitten heel wat technieken achter en daar gaan we zo meteen over praten met Katrien van den Heining, die gespecialiseerd is in dit soort cybercrime voor de rechtbank. Zij heeft heel interessante inzichten die iedereen wel wat kunnen helpen, denk ik. Carla, dank je wel voor je verhaal en ik hoop echt dat je vader er stilaan van doordrongen is dat hij niet met Celine Dion aan het praten is.

0: Dit soort oplichtingen komen dus heel veel ook bij ons op het parket. En specifiek die homescams die komen op, ja, in mijn winkeltje, in mijn kabinet.
1: Dagelijks?
0: Dagelijks, ja. En het gaat zeker over, in Vlaanderen gaat het over honderden dossiers. Bergen aan dossiers, spijtig genoeg.
1: Het gaat nu over Céline Dion, maar er zijn vele voorbeelden. Hè?
0: Oh, maar er zijn massa's aan voorbeelden. En natuurlijk, het zijn deze voorbeelden zoals Céline Dion. En sommige mensen zullen dat ook nog wel in de media hebben gezien met Brad Pitt. Zijn degenen die heel veel aandacht krijgen. Maar natuurlijk zijn er heel veel romance-scams met, laten we zeggen, iets geloofwaardiger verhalen. Maar wij zien al die dossiers, dus wij zien steeds hetzelfde verhaal terugkomen. Bijvoorbeeld een typische is een man op een booreiland. En dat is de reden waarom hij zijn geliefde niet kan bezoeken. Of ook een aantrekkelijk verhaal dat we vaak terug zien komen, is ja, de ideale man, een arts bij Artsen zonder Grenzen, die in Jemen of in Gaza of weet ik waar gaat werken. En daarom dus niet naar zijn geliefde kan komen en centjes nodig heeft, want hij komt in hachelijke situaties. Dus er zijn zo'n paar prototypes verhalen. De bekende personen zitten daar zeker bij. Maar veel meer nog zien we, ja, die andere ideaalbeelden van mannen, die eigenlijk niet zoveel anders zijn als de bekende mensen, een ideaal beeld van een persoon.
1: We zeggen wel eens, het kan iedereen overkomen. En daar wordt dan luid op aan getwijfeld. Ook in onze mailbox, ook in de berichten via VRT Max deze ochtend. Ja, maar mij overkomt zoiets niet. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Het kan niet iedereen overkomen, aangezien dat er wel bepaalde elementen zijn die maken dat iemand er op een bepaald moment in meegaat. En dus ik zeg niet iedereen, maar niet iedereen op hetzelfde moment. In de zin van, we zien bij die slachtoffers vaak een kwetsure. Hè? Iets waardoor dat ze, ja, daarnaar op zoek zijn en heel veel liefde nodig hebben. Want dat is, ja, dat is meteen de rode vlag. In dat verhaal is dat je overdonderd wordt door liefde en door berichten van iemand die je niet kent. En wat is dat bijvoorbeeld? Heel typisch, iemand is recent weduwe geworden.
1: Ja, dat is zoals met de vader van Karel.
0: Ja, die weduwe, een echtscheiding. Wat komen we ook tegen? Mensen die juist kanker hebben gehad en te revalideren zijn.
1: Mensen die echt een beetje vereenzaamd zijn?
0: Die vereenzaamd zijn, maar die ook zich op dat moment heel slecht over zichzelf voelen.
1: Mentaal kwetsbaar zijn.
0: Mentaal heel kwetsbaar zijn. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die daar makkelijker in meestappen. Een ander recent onderzoek heeft ook aangetoond dat bijvoorbeeld mensen die vroeger al in een fysieke, zal ik dat maar zeggen, ze horen niet graag, maar echte relatie hebben gezeten, maar die heel, ja, heel misbruikgericht was, waar dat ze al heel vaak heel veel hebben moeten geven en weinig hebben gekregen, die zijn daar ook veel kwetsbaarder voor. Omdat ze dat eigenlijk bijna normaal vinden, of dat ze daaraan gewend zijn, dat zij de personen zijn die moeite gaan moeten doen om iemand bij zich te houden. En dat is de basis. De basis dat je denkt dat je moeite moet doen om iemand bij je te houden.
1: Wat mij ook opvalt, en dat zien we in heel veel verhalen, is de wanhoop van de familie. Die staan erbij, die kijken ernaar, die hebben van alles geprobeerd. Via de bank, via de huisarts, zorgvolmacht geregeld. Maar dan nog dringt het niet door. Die man zit op oudejaarsdag met zijn koffers te wachten tot iemand hem komt halen om naar Amerika te gaan.
0: Dat is enorm droevig. Spijt genoeg weten we dat ook uit onze verhalen. Hè, van hoe stopt het? Allee, hoe stopt het?
1: Ja, wat kan je familie aanraden? Dat is,
0: ja, wanneer wij het... Natuurlijk als iemand naar de politie komt. En wat zijn de redenen dan waarom dat dan toch die zet komt om naar de politie te gaan? Dat is één, heel vaak de bank. De bank die gewoon de sluizen toedraait en zegt, we blokkeren hier uw rekening. We gaan hier niet meer in mee. Wij gaan hier ook misschien, hè, zeker als mensen wat ouder zijn, wij zijn bang dat hier op een bepaald moment iemand onbekwaam gaat verklaard worden. Dus wij stoppen het, dat is één. Of familie die naar de politie stapt en zegt, het klopt hier niet meer.
1: Maar is er gespecialiseerde slachtofferhulp voor de slachtoffers en de familie van vriendschapsfraude, van love scams, zoals dat
0: is? Ja, dus enerzijds heb je inderdaad wel een organisatie die zich daarop richt, zowel in België, maar ook bijvoorbeeld in Nederland. En anderzijds, ja, de moment dat je de stap zet naar de politie, is er altijd slachtofferhulp, maar ook bij CAW is er slachtofferzorg die jou ook kan helpen om, ja, daar ook als familie, want dat is het verhaal dat jullie hebben nu laten horen is zo'n goed voorbeeld hoe dat die familie niet alleen slachtoffer is, want je kan zeggen van ja, maar ze zijn slachtoffer financieel, want erfenis. Nee, ze zijn emotioneel slachtoffer, maar die man deelt ook gewoon al hun informatie.
1: Zij zijn ook kwetsbaar
0: geworden. Zij zijn absoluut slachtoffer en zij hebben gewoon

0: recht. En dat denk ik ook dat ik tegen iedereen dat meemaakt bij een vader of een moeder ook wil zeggen. Jullie hebben 100% het recht om ook informatie te gaan inwinnen, om je psychologisch te laten ondersteunen, want dat is enorm pijnlijk. En er zijn natuurlijk wel stappen die je kan nemen. Onder andere het heel belangrijke, de bank informeren. Want ik zeg het, daar zien wij uit onze dossiers. Vaak komt het tot een einde, omdat de bank gewoon de kranen toedraait. En dat is wel een heel belangrijke stap.
1: Dus de verantwoordelijkheid bij banken, klachten indienen bij de lokale politie. NENIU, dat is een slachtoffervereniging waar je terecht kan om je mentaal te laten ondersteunen. Want dat heeft een enorme impact wat hier gebeurt. Catherine van den Heining, procureur des Konings bij de cybercrime-sectie van Antwerpen. Dank je wel voor die inzichten. Je bent ook nog te zien in de televisiereportage deze week. Elke avond om 19:15 is dat op VRT1 in Win-Win. Het is onze klacht van de week. En ik kan je al verklappen dat we proberen die oplichters ook een beetje klem te rijden. Je zal zien dat dat misschien lukt, maar dat dat toch ook niet zo simpel is. Dankjewel, Catherine.
0: Dankjewel, Xavier. Win-win. Xavier Taverne.

0: bazaar en ooit komt er een dag. Ik ben een beetje stil van de vele verhalen die via VRT Max ons bereiken. Amanda die zegt dat haar vader volledig kaal werd geplukt. Ik heb altijd geprobeerd om ermee te praten en te laten inzien dat het niet klopte. Hij werd dan kwaad. Hij stierf enkele weken geleden geïsoleerd, omdat hij al zijn tijd in de online contacten heeft gestoken. Zelfs als hij op bezoek was, vertrok hij vroeger om er ganse nachten mee te kunnen chatten. Volgens hem gaf hij ook nooit geld. Katrien is zelf het slachtoffer geweest van zo iemand, had zich in het gezin binnengemurmd. Uiteindelijk heeft het haar heel veel geld gekost, veel zorgen, veel verdriet. En het zorgt er ook voor dat ik niemand meer vertrouw. Tegen dat je zoiets doorhebt, is het al te laat. Pijnlijk als je zoiets tegenkomt. De hele week gaan we het erover hebben op VRT1 in Win-Win. En volgens mij is het meer dan nodig.
1: Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: B-bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
6: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, met een haan.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk.
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die broodrozen nu, hè?
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
13: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
16: Nu kunnen we samen lezen.
15: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
17: Kan je nog lang lezen?
16: Denk het wel.
15: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
17: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
16: Gezellig, hè?
15: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
18: Bij gedacht!
19: Er is een telenet op maat voor iedereen.
20: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
19: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
21: Code Yellow!
22: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
23: Goedemorgen, het VRT-nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Hij zit in voorhechtenis in de gevangenis. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging 3 jaar later failliet. Intussen begon een bedrijf in China dezelfde chips te produceren, die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. In Eeklo roepen de oppositiepartijen volgende week een spoedgemeenteraad samen over het grensoverschrijdende gedrag van het stadsbestuur. Vorige week getuigden enkele personeelsleden van de stad bij VRT Nieuws over het aanhoudende toxische gedrag van de burgemeester en schepenen. Maar burgemeester Koen Loete ontkent alle beschuldigingen. Een vertrouwenspersoon van de stad Eeklo stuurde daarop een mail rond om te zeggen dat de burgemeester liegt. De oppositiepartijen Durf en Vlaams Belang lieten toen al weten dat er snel een volledig onafhankelijk onderzoek moest komen. De vredefeesten op de Grote Markt in Sint-Niklaas waren een succes met 3 geslaagde ballonvluchten afgelopen weekend. Enkel vrijdagavond en zaterdagochtend lukte het niet door het slechte weer. Door de vernieuwing van de markt waren er wel minder opstijgplaatsen, maar daar heeft het publiek niets van gemerkt, zegt organisator Elisabeth Rosseneu.
4: Vertrekken van op de Grote Markt is echt iets bijzonders. Van in een stadcentrum, tussen zo'n knappe, mooie oude gebouwen als een stadhuis, de Cyperage, de mooie oude kerken, en dan nog met zoveel tegelijk en zo'n prachtig publiek zoals we dat hier hebben, dat enthousiast en gepassioneerd meekijkt, ja, dat is uniek. Ook voor alle andere deelevenementen is dit een topeditie.
23: Foto's van de ballonnen daar in Sint-Niklaas kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws. En de gemeente Kluisbergen heeft vanaf vanavond een nieuwe burgemeester. Thijs Koussaert volgt Philippe Lequet op, die 38 jaar burgemeester was. Samen met de burgemeester van het West-Vlaamse Deerlijk was hij ook de langstzittende burgemeester van Vlaanderen. Maar Lequet zegt het volle vertrouwen te hebben in de nieuwe.
5: Thijs heeft toch al wat ervaring, hij is 3 jaar en al scheep. Ik ken al een beetje de gevoeligheden van het politieke leven. We geven de fakkel door aan jonge mensen, andere ideeën, jongere ideeën. En ik denk dat zij er moeten voor gaan. Ik zal niet de schoonmoeder zijn die er nog een keer langskomt om te zien hoe dat allemaal verloopt.
23: Thijs Koussaert legt de eed als nieuwe burgemeester af vanavond op de gemeenteraad. Het blijft droog weer vandaag. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af rond 26 graden. Morgen eerst droog weer, maar overdag volgen dan buien en wordt het ook koeler. Een 17 à 18 graden en het kan ook wat harder beginnen waaien. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
16: Ja, hajo, echt een vreselijke ochtend op de E40 van Gent naar Brussel.
18: Hoe ja, daarin? Blijft maar duren. Er staat een defect voertuig op de E40 van Gent naar Brussel. Net voor Groot-Bijgaarden zal wellicht wel een vrachtwagen zijn die ze moeilijk weggetakeld krijgen. Het levert nog bijna 3 kwartier vertraging op vanaf Aalst. Verder nog files te vinden op de E19, zo'n 20 minuten vanaf Zemst. En op de E40, 25 minuten vanaf Berthem. De binnenring rond Brussel, dat gaat al een stukje beter. Je vertraagt wel nog een kwartier van Strombeek tot Vilvoorde. En op de buitenring ook een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Ga je met de auto naar Brussel Centrum? Ja, beter eventjes de Europese wijk vermijden. En ook Sint-Joost en Noorden, de buurt van de Leuvense Steenweg. Want daar is momenteel een betoging bezig. Verder naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruibeke nog geduld oefenen. Op de E313, 20 minuten vanaf Herentals West. Heeft ook te maken met een kleine aanrijding in Massenhoven. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
16: Mochten Brussel en Antwerpen nu niet bestaan? Dan ja? Had jij geen werk volgens mij.
18: Nee, dan zou ik bloemkolen kweken in mijn bestaan, denk ik.
16: Of dan verlegde het verkeer zich naar een andere plek.
18: Misschien.
16: Ongetwijfeld. Dankjewel.
23: Ga van
21: wegenwerken
23: naar
21: rustig wat werken.
23: Met de trein.
24: Radio 2.
23: Win-win.
24: Xavier Taverne.

0: Bob Sinclair en The Love Generation. Een mail in onze mailbox van Vincent Peerlink. Want die heeft vanmorgen al geluisterd naar de nieuwste aflevering van de podcast van Win-Win. Dat is Mens Erger Je Niet.
1: Win-Win.
0: Want maandag hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn. Zeker niet als je luistert naar Mens Erger Je Niet, de podcast van Win-Win met Shema Saisai en mezelf. Deze week is M&M en Win-Win gezicht Laura Govaerts onze gast. En ze mag zich ook eens goed laten gaan bij ons.
2: Het is zo banaal, maar ik kan me echt extreem ergeren aan het niet vinden van de afstandsbediening als ik televisie aan het kijken ben. En vooral als ik al bezig ben met het kijken. Dus de televisie staat al aan en dan wil ik het volume aanpassen of wil ik iets verzetten. En dan ineens vind ik die afstandsbediening niet, terwijl ik die uiteraard wel had 5 minuten geleden, ja, om de televisie anders aan te zetten. Ja. Waar is die afstandsbediening naartoe?
0: En Laura is vast niet de enige in een Vlaamse woonkamer die zich dat afvraagt. In de podcast laten we neuropsychologe Celine Gillebert erop los. Ze vertelt het in geuren en kleuren. Twee zaken spelen mee. Enerzijds is er de vorm en de kleur van de afstandsbediening. Rechthoekig en vaak zwart of donkergrijs. Met andere woorden, valt niet op. Maar ook ons brein, ons aandachtssysteem maakt dat we die zapper niet altijd kunnen terugvinden. Bij het zoeken naar de afstandsbediening is ons brein namelijk niet in staat om alles wat onze ogen registreren ook effectief te verwerken. En zeker niet als hij ook nog eens half onder een kussen is beland. Dan dachten wij, moeten we het er nog eens wat uitgebreider over hebben? Jazeker, met Christophe Vaas. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Xavier.
0: Jij bent de hoofddocent productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen. En wij vroegen ons bij Win-Win af waarom een afstandsbediening zodanig ontwikkeld wordt dat ons oog niet in staat is om die terug te vinden. Dat klopt toch niet?
3: Ja, inderdaad. En ik begrijp ook de ergernis van Laura. Het is soms zelfs zo dat je de afstandsbediening vindt als je ze niet zoekt. Hè. Typisch zoiets waar je ook op gaat zitten. Maar om de vormgeving uit te leggen, neem ik jullie graag even mee terug in het verleden. Laat ons even teruggaan naar de jaren 50. Toen kwamen die bakjes voor het eerst op de markt. Was toen nog verbonden met een kabeltje naar de televisie.
0: Omdat het niet draadloos kon.
3: Het kon nog niet draadloos. En hebben we een periode gehad van ultrasoon. En later in de jaren 80... De technologie die we nu meestal kennen, dat is infrarood. Hè. Een rechthoekig, langwerpig bakje met van voren infrarood die je naar de televisie moet richten. En dat bakje moet natuurlijk ook passen in kleine handen. Hè. Dus daarom hebben we dat zo smal gemaakt.
0: En smal en lang.
3: Smal en lang, inderdaad.
0: Mijn grootouders die hadden bij hun allereerste televisie, was dat bakje bijna een spelconsole. Ik denk dat met slechte bedoelingen je er ook een wapen van kon maken. Ik bedoel, dat was log, dat was groot, ja. Dat was bijna een toetsenbord.
3: Ja, dat klopt, die waren vroeger breder. Zeker ook dat toestelletje met die kabel, dat noemde de Zenith Lazy Bones, ook een heel grappige naam. En toen stonden er ook gewoon nog niet zoveel knopjes op die afstandsbediening. Dus dat kon, ja, dat was ook niet zo'n plaatsprobleem, laat ons zeggen.
0: We hebben het over de vorm gehad, lang en smal, omdat die in een hand moet passen en er moet een infraroodlaser in. Maar waarom de kleur? Waarom zwart?
3: Wel ja, die afstandsbediening is eigenlijk altijd ontworpen als een accessoire bij een televisietoestel. En jaren 80, 90, die toestellen waren zwart en grijs. En dat moest daarbij passen. We wouden ook een beetje een minimalistische vormgeving die niet te schreeuwerig was op de salontafel. En dat zijn eigenlijk een beetje de redenen voor die zwarte kleur. Ook de kunststof. ABS, een kunststof die tegen een stoot kan, die tegen een crashje kan. Dat was ook een bewuste keuze om dat in die kleur en dat materiaal te maken.
0: Ik heb wel het gevoel dat onze tv-schermen fel veranderd zijn, van een dikke beeldbuis naar hoe platter, hoe liever. Maar die afstandsbediening is in mijn ogen niet even snel geëvolueerd.
3: Ja, dat klopt. En daar is eigenlijk ook wel een verklaring voor. Hè. Dus ja, we zitten nog altijd met die vormgeving, dat soort archetype van de jaren 80. En ja, er zijn knoppen bijgekomen. In de lengte is die afstandsbediening gegroeid. Er kwamen meer functies bij. Maar eigenlijk is die vormgeving gebleven. Ook voordeel natuurlijk, want als je in een hotelkamer komt, weet je direct waar de afstandsbediening ligt. Je herkent die direct. Maar ja, we zijn eigenlijk niet echt van die paradox weggegaan, zal ik het maar zeggen.
0: Want ik heb nu wel een relatief nieuw televisietoestel en dat is dan ineens het andere uiterste. Dat is een super minimalistisch afstandsbedieningje in bijna metaal, glad metaal, waar in het midden één ronde knop op staat en daar moet ik dan alles mee doen. Dat vind ik dan meteen het andere uiterste. Ja, want gebruiksgemak, ik heb het wel even moeten, en ik ben niet heel oud, mag ik zeggen, maar ik heb het toch wel even moeten uitproberen voor ik het in de vingers had. Gebruiksgemak bij zo'n afstandsbediening speelt ook een rol, denk ik.
3: Ja, absoluut. Heel, heel belangrijk. En eigenlijk is een afstandsbediening iets dat je twee keer moet vinden. Eerst het doosje en dan de juiste knop. En wat er vaak gebeurt nu, wat met die heel veel functies die erop staan, is natuurlijk dat je dat niet kan voelen waar je de afstandsbediening vast hebt of waar je juist aan het bedienen bent. Zeker bij die minimalistische afstandsbediening heb je dat soms ook. Wat gebruikers graag hebben, is dat je een knop kan misschien visueel herkennen, ook voelen dat hij een andere vorm heeft en dan ook duidelijk feedback geeft van ik heb gedrukt en op de televisie gebeurt er een actie. Die koppeling moet er echt altijd zijn. En bij heel veel van de moderne remotes heb je dat soms niet. Ze zijn er zelfs met touchscreens waarbij je dan ook heel moeilijk kan. Je hebt eigenlijk weinig referentie. Dat is eigenlijk vaak het probleem. Ja, ik denk dat ik jou helemaal begrijp. Dus de minimalistischere zien er prachtig uit. Maar ja, ook daar heb je vaak het probleem van het gebruiksgemak.
0: Maar zou productdesign en ander productdesign het probleem van de verloren zapper kunnen oplossen? Christophe Haas, daar gaan we het zo meteen eens over hebben.

0: Op vraag van Radio 2 zijn er intussen al heel wat artiesten die hun nummer onder handen hebben laten nemen door Impact en er een a cappella song van hebben gemaakt. Je kan ze allemaal terugvinden op VRT Max. Natuurlijk kon en mocht vuurwerk van Camille ook niet ontbreken. Het gaat over je afstandsbediening vandaag en of je die vaak kwijt bent. Ja, dat mag blijken. Maar waar ligt die dan? En waar vind je die terug? Die vraag hebben we ook gesteld op Facebook aan jullie vandaag. Veerle Eerdekes vindt hem dikwijls terug onder de poep van de hond. De afstandsbediening ligt op de leuning van de zetel en dan komt hij op de bank liggen. De afstandsbediening valt van de leuning en dan ligt hij onder zijn poep. En ik maar zoeken. Ze is niet de enige, want ook anderen reageren dat ze die vaak terugvinden bij hun hond. Griet Driessen vond hem al eens terug in haar handtas, ook in de diepvriezer. En in de sokkenlade, de gekste plaatsen, nogal, Griet. Elise van de Sijpen vond de afstandsbediening van haar tv's terug in de gang op school. Ze had hem verstopt en die is daar teruggevonden. Het zijn allemaal heel gekke suggesties. Waarom hebben we het erover? Omdat Laura Govaerts er zich aan ergert in de podcast van Win-Win. Mensen, erger je niet. Deze week een nieuwe aflevering die je op VRT Max kan vinden. Maar een van de redenen dat het niet toevallig is dat die afstandsbediening zo vaak kwijtraakt, is de onopvallende vorm en kleur. Christophe Vaas, je bent hoofddocent productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen. Waarom maken we die niet gewoon anders en opvallender? En dan ben ik bij jou aan het juiste adres. Fluoroze, fluogeel en 20 centimeter dik, ik zeg maar iets.
1: Ja, natuurlijk, dat zou perfect kunnen inwezen. Hè? Ja. En ik denk dat er een keuze gemaakt is om eerder minimalistisch en het te laten verdwijnen in het interieur en bij de televisie te laten passen. Maar niets staat ons in de weg om daar inderdaad een felle kleur aan toe te voegen, aan de rand of achteraan, zones die opvallen. Wat misschien ook kan is je eigen hoesje ervoor maken. Hè? Zodanig dat je het sneller terugvindt.
0: Op die manier. Verkopen ze dat ook? Hoesjes voor je afstand?
1: Ja, voor sommigen wel, denk ik. En ook, je kan er ook AirTags aan gaan bevestigen of zo. Hè? Dat je via je Bluetooth of via je telefoon dat toestelletje kan terugvinden.
0: Wel, daar kregen we dus een mail over. Want ik zei dat Vincent ons gemaild had. Die heeft dus vanmorgen in alle vroegte al geluisterd naar onze nieuwe aflevering. En hij zei, via de Find My functionaliteit kunnen alle dingen die met Apple in het Apple-universum zitten teruggevonden worden. De AirPods, de AirTags, de TV-remote. Allemaal mooie Engelse woorden. Hij zegt, ja, ik doe het op die manier. En hij zegt, ik ben wel niet zeker of het werkt zonder iPhone. En voor niet-Apple-toestellen heb ik helaas weinig gelijkaardige oplossingen gevonden. Maar bestaan die?
1: Ja, die zijn er uiteraard. Je hebt ook van die tags die op andere platformen werken. Maar vroeger was er ook die technologie waarbij dat je eigenlijk het toestel dat je niet kan verliezen, in dit geval is de televisie. Hè. Stel je daar,
0: dat is wel heel moeilijk.
1: Ja, voilà, stel je daar een knopje op maakt, ja, dat dan een signaal stuurt naar de afstandsbediening die dan lawaai maakt, begint te trillen, licht geeft. Op dat moment kan je er bijna niet naast kijken.
0: Nee, en dat kan je bijvoorbeeld ook als ik mijn telefoon kwijt ben, kan ik via mijn horloge een signaal sturen naar mijn telefoon, zodat die geluid maakt. Dat zou eigenlijk in principe ook op je tv moeten mogelijk zijn. Telenet heeft een handige zoekfunctie. Of moet ik zeggen had, want we hebben het over de vorige decoder, het zwarte rechthoekige bakje, waar nog een plus en een min op staat. Ja. Wel, als je die hebt, dan moet je goed luisteren, want ben je je afstandsbediening kwijt, duw dan 15 seconden op de plusknop en dan krijg je dit. Je denkt misschien het is een vrachtwagen die achteruit aan het rijden is in mijn straat. Nee, het is echt je afstandsbediening. Christophe Telenet had die oplossing, maar met de laatste decoder staat er geen plus en min meer op. Met andere woorden, ze boden de oplossing aan en nu niet meer. Dat is toch jammer?
1: Ja, dat is inderdaad jammer. En de technologie is er inderdaad om het ook aan andere toestellen toe te voegen. In wezen is het niet zo heel moeilijk. Maar ik denk dat er daar een afweging gemaakt is naar kostprijs. En jammer genoeg dat die bij dat herontwerp eigenlijk die functionaliteit verloren is gegaan.
0: Ja, want ik moet zeggen, ik heb het in het verleden echt wel een paar keer gebruikt. En dat is mij goed van pas gekomen. Google kan je ook helpen bij het vinden van je afstandsbediening. Heb je een Chromecast? Dan kan je klikken op het knopje op de Chromecast zelf en dan maakt ook je afstandsbediening een geluid. Dat zijn allemaal makkelijke manieren om toch je afstandsbediening terug te vinden. Hoe zie jij dat verder evolueren, Christophe?
1: Ja, ik denk de afstandsbediening in de toekomst, ik denk dat we nog niet zo snel het kleine bakje mogen wegdenken. Hm? Het blijft superhandig om met echt twee knopjes bij wijze van spreken een functie te bedienen. Maar we hebben natuurlijk ook de smartphone, stemherkenning, stem voice commands die we kunnen geven. AI, dat gaat allemaal heel veel invloed hebben in de toekomst. En ik denk dat we vaak gaan kijken naar samenwerkingen van die technologieën. Ja? Hoe gaat de nieuwe smartphone eruit zien? Misschien wordt dat een bril en bedienen we zo onze televisie. Misschien weet de televisie later via allerlei AI-toepassingen wat we willen kijken van zodra we de woonkamer binnenwandelen. Dus er gaat nog heel veel gebeuren.
0: Niks meer te zeggen over ons eigen leven. Dat vind ik allemaal een beetje raar, hoor.
1: Ja, klopt, maar er gaat nog heel veel veranderen in die technologische wereld. En,
0: maar inderdaad, met stembediening, dat zou eigenlijk die afstandsbediening zelfs overbodig kunnen gaan maken op termijn.
1: Ja, inderdaad, als het rustig is in huis. Hè, dus als de omstandigheden daarvoor zijn. En daarom denk ik dat je soms met voice commands zal werken. Anderzijds, als je het bakje toch in de hand hebt, zal dat sneller zijn. Soms kan het ook met de telefoon, hè, die als afstandsbediening gebruikt. Dus er zijn verschillende manieren en ik denk dat dat nog een tijdje zo zal blijven. Maar uiteraard, zoals ik al zei, hoe zal de televisie van de toekomst er trouwens uitzien?
0: Misschien hebben we die ook niet meer en krijgen we alles via die bril voor onze ogen gepleurd. Klopt. Ach, blij dat ik het niet allemaal meer hoef mee te maken als ik er zo over nadenk. En dan klink ik echt als een oude man. Christophe Vaas, hoofddocent productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen. Dank je wel voor die uitleg. In de podcast hoor je verder ook nog het advies om je niet op te jagen als je die afstandsbediening zoekt. Want wie gefrustreerd is, die zoekt minder efficiënt. Ik geef het nog maar mee. Christophe, het nieuwe academiejaar komt eraan.
1: Klopt.
0: Hoeveel beginnen jullie in de opleiding?
1: Meestal met een 130-tal studenten. Mm-hmm. En ik wou toch even nog een warme oproep doen naar de studiekiezers, hun ouders. Mm-hmm. Als dit jullie interesseert, als jullie producten en diensten willen ontwerpen die echt op mensenmaat zijn, kom dan zeker eens kijken bij de opleiding productontwikkeling.
0: Ja, op voorwaarde dat je als je afgestudeerd bent een van de adviseurs van Win-Win wil worden. Dank je wel, Christophe.
1: Graag gedaan.
2: Elke dag telt voor twee. Win-Win. Radio 2. Xavier Taverne.

0: Ja, zeg maar waar en wanneer, Olivia Newton-John. Let's get physical. Zometeen gaat het bij Anne en Daan over de leukste wandelvlamingen die er is. Dat is Arnoud Hoube en Anne en Daan. Die zijn er ook gewoon.
1: Radio 2.
2: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
3: Nu kunnen we samen lezen.
2: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
4: Kan je nog lang lezen?
3: Denk het wel, hè.
2: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
4: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
3: Gezellig, hè.
2: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedacht!
6: Maak elk...
7: Papa, is het nog ver?
6: Momenten, Max.
8: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
9: En uiteraard...
7: Stoppen!
9: Geplaag.
8: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
6: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
10: de max. Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. Er wordt nog altijd gediscrimineerd op de huurmarkt en dat is de voorbije 20 jaar nauwelijks verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om een huurwoning te bezoeken, ondanks verschillende overheidscampagnes van de afgelopen jaren. Dat zegt socioloog Pieter-Paul Verhagen van de VUB.
1: In de jaren 80, 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen, maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen. Dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen. De afgelopen 20, 25 jaar is de discriminatie niet gedaald, nog in België, nog in de wereld.
0: De onderzoekers raden aan om praktijktests vanuit de overheid te doen, zodat verhuurders die discrimineren bestraft kunnen worden. Wie bewust fraudeert met Vlaamse subsidies moet binnenkort niet alleen het geld terugbetalen, maar riskeert ook een boete tot €800.000. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Ook wanneer het parket beslist om de persoon niet voor de rechter te brengen, zal de Vlaamse regering zelf een boete kunnen opleggen. De Vlaamse regering zal er ook streng op toezien dat subsidies niet terechtkomen bij mensen of organisaties die betrokken zijn bij bijvoorbeeld radicalisering, extremisme of terrorisme. Op bussen en trams in de regio Antwerpen worden vandaag geen tickets gecontroleerd. De vakbonden bij de lijn hebben dat gevraagd aan de controleurs na een incident van zaterdagavond. Een controleur werd toen aangevallen door 3 mannen zonder een geldig vervoersbewijs. Deze actie is voor alle duidelijkheid geen staking, zegt Jo van der Herten van de Christelijke Vakbond.
2: Onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt. En voor alle duidelijkheid, de mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en ondertussen te komen in geval van incidenten of ongevallen. Maar er zullen op dit moment geen controles uitgevoerd worden.
0: En de Belgische Voetbalbond steunt de kandidatuur van Gianni Infantino niet meer. Infantino liever wil langer voorzitter blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. De FIFA bevestigde gisteren nog dat Infantino zich volgend jaar opnieuw kandidaat zal stellen. Maar Gianni Infantino kwam de voorbije maanden onder druk te staan na het omstreden plannen om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. En in het tennis zijn Sander Gillet en Sam Verbeek uitgeschakeld op de US Open. Het Belgisch-Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van het dubbelspel van een Italiaans duo. Droog en warm vandaag, tot 23 graden aan zee en tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt dan weer wat wisselvalliger met in de loop van de dag regen. Wat frisser ook, tot zo'n 19 graden. Woensdag dan kans op buien.
3: Allee, ook van ons welkom bij Jonas.
0: Dankjewel.
4: Dag Jonas.
3: Hey. Dat is tante Ann.
4: Vindt het leuk hoor.
3: We hebben lang naar deze dag uitgekeken.
4: Ja. Ja, jaren eigenlijk.
0: Och, het klinkt niet zo.
4: Jawel, zeker. Je bent wel echt waar, oprecht.
0: Maar dat weet ik, ik ken Radio 2 al een beetje. Het is een leuke familie. Hè?
4: Dat is waar. Nee, we zijn nu met 2. De familie is weg.
3: Elke dag is met 2.
4: Nee, hoe is het? Leuker met 2.
3: Hey jongens, toch. Het is 3 over 10, langzaam naar Brussel op de E40. 20 minuten file van Aalst tot Groot-Bijgaarde. De weg is daar intussen wel vrijgemaakt. Ook op de E19 komt er een kwartier file bij vanaf Peuty. En op de E40 een kwartier langzamer vanaf Everberg in Sterrebeek verspert een defect voertuig 1 rijstrook. Files naar Antwerpen staan op de E17, 10 minuten erbij vanaf Kruijbeke. Op de E313 dat is dat 20 minuten vanaf Herentals-West tot even voor Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd en 1 rijstrook. De rijstrook is dicht en op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
4: Ja, en in Leuven is het rond de jaarmarkt vandaag verboden te fietsen, rolschaatsen, steppen, skileren, skateboarden of de bromfiets te gebruiken. Dat vind ik straf. Dat heb ik nooit moeten lezen. Is dat mop?
3: Denk het niet. Veel plezier op de jaarmarkt in Leuven.
4: Ja, het zal te voeten doen zijn.
5: Radio 2, Ann en Daan. Anne Rijmen en Daan Masset.
4: Over te voet gaan gesproken. We stappen de week in met Arnoud Houwe zometeen. Dus trek je wandelschoenen aan. Een volgangst door de week. Welkom.

0: Dat was nogal eens een band, hè, jongens. NXS en Suicide Blonde. Radio 2. Goedemorgen allemaal, het is maandag. Wij zijn er weer. Dag Daan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anne.
0: Ja, ik heb gezien op jouw sociale media...
1: Oh jee, nu
0: dat je een prachtig weekend had. Namelijk, je bent naar een trouw geweest.
1: Ja, zaterdag.
0: Zaterdag in Sint-Truiden.
1: Ja, was in Sint-Truiden. Met allemaal jeugdvrienden.
0: Ah, goed, net een jeugdvriend.
1: Ja, heel veel mensen teruggezien. Ook mensen waarmee ik in de klas heb gezeten in het middelbaar onderwijs. Dat je zegt, ach ja, juist, ja.
0: Ja, had je ze allemaal nog herkend?
1: Ja, de meeste wel, ja. Maar ik kom nog veel in Sint-Truiden. Hè. Mijn ouders wonen daar nog. Hè.
0: Ah ja, dus je komt de mensen nog wel eens tegen.
1: Ja, zeker
0: ja,
1: dat.
0: Ja. Dus ja, dat was dan zaterdag. En zondag heb ik je zien varen op de Maas.
1: Ja, dat is heel leuk. We doen dat elk jaar één keer met vrienden van ons. Ik zou het iedereen
0: maar hoeveel aanvragen. Vrienden hebt jij, zeg?
1: Maar het zijn altijd dezelfde
0: vrienden. Maar drie.
1: Ah ja, maar ja, ik vraag je altijd mee, maar je wil nooit.
0: Dat is fair.
1: Nee, het is heel leuk. Bootje varen op de Maas, je hebt daar geen vaarbewijs voor nodig. En dan zo wat dobberen en wat hapjes meenemen en wat tapas en zo. Top.
0: Allee, heel fijn.
1: Hoe was jouw weekend?
0: Ja, goed. Ondertussen heb ik de show voorbereid voor vandaag, terwijl dat jij op een boot zat. Dus ik kijk heel hard uit naar Arnoud Houben zometeen.

0: Jaap Reesema samen met Pommelien en nu wij niet meer praten. Vanavond aflevering 2 van Dwars door de Pyreneeën met Arnoud Houben, de man die eigenlijk nooit thuis is, denk ik. Dag Arnoud, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je stapt in je nieuwe reeks door de Pyreneeën van de Atlantische kust naar de Middellandse Zee. En in de aflevering van vanavond stap je een stukje van de pelgrimsroute naar Compostela. Dat is niet de eerste keer, hè?
1: Nee. In 1999, toen ik nog op de filmschool zat, ben ik afgestudeerd met een eindwerk over Compostela. Dan ben ik eigenlijk met een meisje meegestapt dat naar Compostela moest als alternatieve straf. En dan was de eerste keer dat ik te voet met een camera in mijn rugzak vertrok. En dan in 2010 zochten ze een Chinese vrijwilliger bij Man bij het Hond om nog een keer naar Compostela te gaan. En vermits dat ik dat al eens gedaan had, heb ik direct mijn vinger in de lucht gestoken van ik heb dat al gedaan, ik wil dat doen. En ben ik nog eens mogen vertrokken. En zo is eigenlijk een beetje mijn verhaal begonnen. Dat ik jammer met een neus op televisie kwam. Hè, want ja, ik had toen ik weet niet of je dat herinnert, ik had toen een camera.
2: Die zat in jouw rugzak, hè, gemonteerd.
1: Ja, als een soort papegaai.
2: Ja.
1: Die op mijn schouder zat. En die keek over mijn schouder mee.
2: Ja.
1: En dan vroegen de mensen achteraf tegen mij, Arnoud, heb je geen pijn aan je benen als je naar Compostela stapt?
0: Nee, maar mijn nek.
1: Meer, ja, last van mijn nek en mijn rug. Want als ik een grote meneer tegenkwam, moest ik helemaal achteruit. Maar meestal kwam ik kleine madammetjes tegen. Hè, dan moest ik echt door mijn buik gaan om dus die papegaaikamera naar beneden te
2: richten. Ja, ja, ja. Nu ben je er dan een derde keer geweest. Toch een stukje van de route heb je meegewandeld. Dat is dus met je ogen dicht dan dat je dat doet intussen.
1: Nee, ja, maar ja, ik nog weer 10 jaar ouder. Hè.
2: Ja, maar ja.
1: Dus ja, en dat gaat daar serieus omhoog.
2: Ja, het zijn de Pyreneeën, hè.
1: En er loopt heel veel volk. Dat was wel iets dat opviel, dat het enorm, enorm populair.
2: Ja, want dat komt ook aan bod in de tweede aflevering. Je bent daar ergens in een stad waar dat je moet registreren. Tot 400 wandelaars per dag die zich daar registreren. Dan moet die wandel toch, ja, dat is toch druk.
1: Ja, als er ene verkeerd loopt, 's ochtends loopt allemaal verkeerd.
0: Ja, iedereen volgt die.
1: Gevolgd gewoon diegene die voor u lopen. Maar het heeft wel een heel speciale sfeer. Maar het is echt heel druk belopen. Ik weet niet of dat je de top 3 van... Want je moet je dan gaan registreren in een soort registratiekantoor voordat je vertrekt.
2: Ja.
1: Want dan krijg je zo'n pas dat je pelgrim bent. Dan kun je elke dag een stempel halen. Daar zijn wij ook langs geweest. Een keer de top 3 van nationaliteiten die de weg naar Compostela lopen.
2: Ja, wacht, ik had de aflevering gezien al. Amerikanen zaten erbij, dacht
1: juist,
2: ik?
1: Juist, tweede plaats. 8668 Amerikanen in 2024.
0: Maar
2: ja. Wie was nu weer
1: tweede
2: nummer
1: plaats.
2: 1? Ah, Fransen.
1: Juist, 9945. Maar dan heel verrassend op de derde plaats, 5011.
0: De Belgen?
1: Zuid-Koreanen.
2: Zuid-Koreanen?
1: Het loopt daar vol Koreanen tegenwoordig.
2: En hoe komt dat? Waarom weten die allemaal Compostela liggen?
1: Ik denk dat er daar een soort ook reportage op televisie is geweest.
2: Arnoud Houben van Zuid-Korea.
1: Ja, en dat heel, heel populair is geworden. Want dat is heel veel Koreanen. Heel grappig ook natuurlijk als je die tegenkomt, want die spreken niet zo goed Engels. We zijn heel vriendelijk. En het is bloklopen tussen heel veel Aziaten.
2: Ja.
0: Het zou niks van jou zijn, hè, dame. Want jij bent een planner, hè?
2: Ik ben

0: Compostela.
1: Peter, Peter!
2: Zeg, is nog kei vroeg, hè?
1: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
2: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
1: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
2: En wel, naast een oprit tussen Park aan het Kanaal en daar rechtdoor en een lief. Dan moet ik daarom de vragen...
3: 20 jaar Peter in de ochtend.
2: Daar.
3: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
2: Tot in Beddegem, hè.
4: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
6: Kies je voor...
7: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor...
7: De meest foute ethische hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood...
1: Is iets anders goed?
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Ja, ik probeer u foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
12: DSM Keuken.
11: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
13: Elke dag uren tijd verliezen?
14: Pff, villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
13: Of uren tijd winnen?
14: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
13: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
17: Motorhome of camperfan? Op het Diekaar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen en de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Het Diekaar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
18: Radio 2.
19: Elke dag telt voor 2.

0: Club Tropicana van Wham. We hebben het over stappen door de Pyreneeën, want dat doet Arnoud Houben elke maandagavond op VRT1. Allee, die heeft het al gedaan, hè? Dus het is nu terug en het programma is er. Er zijn er nog mensen die dat gedaan hebben. Christine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Christine, ook niet één keer, maar twee keer zelfs naar Compostela.
1: Twee keer, ja. Misschien volgend jaar een derde keer.
0: Een derde keer. Waarom zou je dat drie keer doen? Je bent het dan toch al gepasseerd?
1: Ja, maar dat is iedere keer een andere route dan ze ook nemen, hè?
0: Ja, ik weet het niet. Ik ben er dus nooit geweest.
2: Ik had dat gevoel ook wel, dat Christine had. Want toen wij de pelgrims kruisten, had ik zo het gevoel van, eigenlijk wil ik met die pelgrims mee naar Compostela. Weet je, ik meegezogen met die groep. Want je maakt heel rap, eigenlijk heel intense vriendschap. Ik weet niet of Christine dat ook ervaren heeft. En dan, je leeft toch dan enkele weken heel intens samen, hè, Christine?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Wie het ook heeft gedaan, dat is Rut. Rut, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Rut, jij bent op 22 augustus vertrokken. Je hebt vier maanden gereisd.
4: Teruggekomen.
0: Ah, je hebt teruggetrokken. Dat kan anders niet. Je hebt vier maanden gereisd, hè?
3: Ja.
0: Je bent vanuit Torhout vertrokken en je wandelde helemaal naar Spanje.
4: Wauw.
3: Inderdaad.
0: Was je alleen?
3: Ik ben alleen vertrokken, maar ik ben heel veel mensen tegengekomen, inderdaad.
0: En wat trekt jou daar zo aan? Want je bent dan 22 jaar. Ik denk dat in een wandelaar, dat is meer de leeftijd van Arnoud zo.
3: Hè? Ben ik begonnen met vrienden die je tocht een stukje hebben gedaan. En uit jaloersheid, maar ik toen nog niet kon vertrekken. Ik dacht, weet je, waarom niet? En dan de hele tocht onmiddellijk.
0: Zeg, en het toffe is, zegt je, van ja, ik heb daar wel mensen leren kennen. En waar liep je tegenaan?
3: Ik heb wel mezelf tegengekomen op bepaalde stukken, omdat je heel veel op jezelf moet rekenen. Vooral in het begin ben dan ook helemaal alleen, omdat er nog niet veel pelgrims zijn. Die komen meer naar het einde toe. En dan is gewoon zoeken naar slaapplaatsen en meer op jezelf zijn. Maar aan de ene kant is dat ook heel goed, omdat je echt gewoon jezelf leert kennen. Je kent je koppige kanten zo. En je merkt hoeveel nood we hebben aan sociaal contact soms en hoeveel nood we hebben aan deel zijn van een groep en deel zijn van een bende. En dat heb je vooral op Compostela vooral.
0: We zijn een sociaal dier natuurlijk, hè.
2: Ja, ik herken echt wel wat dat ze zegt. Zeker ook dat begin, als je zo vertrekt, dat koud watervrees, als je zo in haar geval dan vanuit Torhout moet vertrekken. Ik vertrok vanuit Brussel, maar die eerste dagen, mijn eerste nacht, ik had dat nooit vergeten, ik moest in een ijsjesalon slapen, omdat er nog geen hotel was, dus ik was net het Zoniewoud door. Ik heb nog nooit zo warm gehad als op een matje te slapen in een ijsjesalon, omdat daar zoveel frigo's staan.
4: Ah ja, dat maakt warm.
2: Zo puffen.
0: Ah ja, tuurlijk.
2: De tweede nacht heb ik geslapen in Jean Blou, in een tehuis voor gehandicapten. Kreeg ik dan een ziekenhuisbed. Maar dat is wel heel intens die eerste dagen, omdat je helemaal in die tocht komt. En dan raak je ineens vertrokken.
4: Ik zei het net, ik hou van planning. Ik krijg al stress als ik jou hoor vertellen. Dus als ik het ooit ga doen, neem ik jou mee, Arnoud.
2: Want dat is toch een vraagje hier aan de luisteraar van... heb je niet achteraf dan redelijk wat aanpassingsproblemen? Want als je dan zo terugkomt na zo'n lange, intense tocht, is het toch wel weer even wennen thuis en aan het dagdagelijkse leven.
0: Hoe was dat voor jou, Rut?
3: Voor mij was het eigenlijk heel vreemd. Het voelde alsof ik nooit ben weg geweest. Alsof de tijd heeft stilgestaan voor vier maanden. En dat ik gewoon de zomer heb geskipt eigenlijk. En ik kom terug en het is alsof ik gisteren ben vertrokken. En je hebt het besef nog niet helemaal dat je eigenlijk echt vier maanden bent weg geweest.
2: Moh.
0: Arnoud, na twee weken. Poeh, blij dat ik terug ben. Rut en Christine, dankjewel voor de babbel. Straks nog meer met Arnoud.
4: 83 kilometer file staat er intussen naar Antwerpen. Niet naar Compostela, wel naar Antwerpen. Een half uur file op de E313 van Herentals Industrie tot even voor Massenhoven. Daar is door een ongeval één rijstrook dicht. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E19 van Voor Peutie. En op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen. Wel nog meegeven dat in Lier de lokale politietelefoon is niet bereikbaar is op het gebruikelijke telefoonnummer. Als je dringende politiehulp nodig hebt, kan je het noodnummer 101 of 112 bellen. En in Leuven is het rond de jaarmarkt vandaag verboden te fietsen, te rolschaatsen, te steppen, te skileren, te skateboarden of de bromfiets te gebruiken.
5: Mm-hmm. Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: De zomer is nog niet voorbij, dus die VRT zomerhit zal toch nog even meegaan. Straks na Whitney Houston, willen of niet, ga er

0: Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. We gaan ondertussen 2 weken terug naar Blankenbergen. En jongens, dat was hier de winnaar.
1: Dit is de winnaar van VRT Zomerhit 2026.

0: ramen, deuren, veranda's.
1: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Knaldi.
2: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
0: Jan?
5: Ja?
0: Jan?
5: Ja?
0: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Natuurlijk dat.
0: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
0: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

0: Moet ik nog eens het verhaal vertellen dat ik met mijn vriendinnen naar Robbie Williams ben gegaan in het skigebied Ischel? Of heb ik dat nu al zo vaak verteld dat ik het eigenlijk een beetje van mezelf had?
1: Je hebt het al zo vaak verteld, maar ik weet niet meer waar we naartoe gaan. Had je met hem gekust? Nee, hè?
0: Ik had hem niet eens gezien, Daan. Dat was toch end of season. Dus ik met mijn vriendinnen skiën in Ischel, want Robbie Williams ging end of season optreden doen. Dat was zo bewolkt, zoveel mist, dat we die niet eens gezien hebben. We moesten telkens die zeteltjeslift pakken.
1: Ah ja, dat
0: om de wolken te kunnen kijken. Ja. Allee, dat was avontuur, hè.
1: Dat was avontuur. Ook avontuur elke maandagavond op televisie, want Arnoud Houben is terug met een nieuwe reeks. Dwars door de Pyreneeën. Vorige week was er de eerste aflevering. Vanavond de tweede aflevering. En elke maandag voormiddag zit hij ook bij ons hier in de studio. Anne, zonder te googlen, weet jij wie Max Kozijns is?
0: Nee.
1: Ik wist het ook niet, Arnoud. Maar hij komt aan bod in de aflevering van vanavond. Ik heb hem ook moeten googlen. Het is blijkbaar toch een grote Belg.
2: Het is een heel grote Belg. En dat denk ik soms zo... hoe rap dat mensen vergeten zijn soms. Terwijl dat ze vaak prachtige ontdekkingen hebben gedaan. Of heldendaden.
1: Ja.
2: En toch leven wij zo snel en zo in het nu. En we zijn soms ook zo hard met onszelf bezig. Dat we heel veel van die figuren gewoon vergeten. Gelijk Mark Kozijns.
1: Ja.
2: Die, ja, die is echt uit een boek van Jules Verne gevallen. Of uit een album van Kuifje. Dat was een ballonvaarder. Dus die mens die heeft eigenlijk een record gevestigd van de hoogste ballonvlucht ooit. Toen in zijn tijd, ik spreek over de jaren 30. 16.000 meter is die opgestegen. Maar dus,
1: wow.
2: Dat is in die, dat moet je voorstellen, in die,
0: die tijd.
1: Ja. Nou, nu nog?
2: Nu, met een luchtballon zo hoog gaan, dat is fenomenaal. Maar dus die man ook, hè, dus die zocht het niet alleen in de hoogte, maar ook in de diepte. Die heeft ook prachtige grotten ontdekt onder de Pyreneeën,
1: ja.
2: Waar wij langskwamen.
1: En jij bent naar binnen gegaan, je hebt die grotten ook bezocht. Een soort speleologie heb je gedaan. Ik heb de aflevering gezien, je moet daar door gaten kruipen en aan touwen.
0: Oef, ja. Dat doe ik niet.
1: Ik kreeg het ook als Spaans benauwd als ik het zag.
2: Ja, het is inderdaad ook wel niks voor mij. Het geeft mij maar die berglucht en de bergtoppen en de wolken, maar zo zakken in kleine gangetjes. En ik ben al niet de smalste van de hoop. En als je dan te snel begint te ademen, hè, zo'n beetje begint te hyperventileren, dat heb ik dan rap als ik zo benauwd krijg.
1: Oh ja.
2: En dan begin ik precies zo wat op te zwellen. Ik heb een paar keer gehad dat ik echt zo het gevoel had van... Allee, dat je zo wat vast zit, hè.
1: Ja,
2: dat is niet tof.
1: Maar nee. Alles voor de televisie. Jij komt op een bepaald moment in die grotten ook in La Salle de Verna. Dat is een kathedraal ondergronds.
2: Dat is echt... Ja, je kunt dat niet beschrijven. Je kruipt dan door gangetjes en je bent dan aan het tuwen en aan het trekken met jezelf. En ineens komt dat dan in een zaal terecht. Een van de grootste ondergrondse zalen ter wereld. 5 keer past Notre Dame daarin. Dus die grote...
0: Maar,
2: ja, dus echt, met watervallen en heel, alles erop en eraan. Dat is precies wat je in een andere wereld komt. Hè.
1: Ja.
2: Dat er zo trollen uit van achter dingen komt wuiven van... Dag mannetjes.
1: En dus die Belg Max Kozijns, die heeft dus die grotten ontdekt. Hè? En we kennen hem niet. Hè? Ja. Nee, ik toch niet.
2: We hebben hem dus een beetje terug op de kaart gezet met ons programma.
1: Vanavond gaan we hem allemaal kennen natuurlijk.
2: Ja.
1: Voilà,
2: ja.
1: Kijk. Als je die grotten zelf wil zien, aflevering 2 van Dwars door de Pyreneeën. Vanavond na thuis op VRT1. En als je niet kan wachten, het staat nu al online op VRT Max.
0: Ja, Arnoud, dankjewel.

0: Als je mij zo speleologie laat doen, zo samen met Arnoud, door een grot sluipen, dan denk ik ook dat ik Seven Horses in the Sky zie. Echt puur van het hallucineren en van de schrik.
1: Ja, je moet er wat voor over hebben voor televisie. Zeg, we hadden het daarnet al over bootje varen op de Maas. Dat deed ik afgelopen weekend. Het lijkt een beetje Vlaanderen vakantieland hier vandaag. Want ik heb nog een weekendtip. Namelijk komend weekend, dag van de landbouw. Want deze zondag zetten 50 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven de deuren en de stallen wagenwijd open voor de dag van de landbouw.
0: Ja, we hebben dat ook al eens gedaan aan de voorbije jaren. Altijd interessant. Kan je zelf gaan kijken hoe het er echt aan toe gaat in de landbouw. Of denken uw kinderen misschien dat frieten recht van het veld komen? En melk gewoon uit de fles?
1: Is dat
0: nee,
1: niet?
0: Nee, Daan, dat is niet. Nee.

0: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: We love frietjes. Eten varkens ook frietjes? En koeien, mogen die frieten? Wacht niet tot zondag, tot dag van de landbouw. Want wij vertellen het zo meteen zelf al.
3: Elke dag, telk voor twee.
4: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Er wordt nog altijd gediscrimineerd op de huurmarkt en dat is de voorbije 20 jaar nauwelijks verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om een huurwoning te bezoeken. De overheidscampagnes van de afgelopen jaren hebben dus maar weinig geholpen. Dat zegt socioloog Pieter Paul Verhagen van de VUB.
5: In de jaren 80, 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen. Maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen, dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen. De afgelopen 20, 25 jaar is de discriminatie niet gedeeld, nog in België, nog in de wereld.
4: De onderzoekers raden aan om praktijktests vanuit de overheid te doen, zodat verhuurders die discrimineren bestraft kunnen worden. Wie opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies kan boetes tot €800.000 krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs dat geld terugbetalen, maar nu kunnen ze dus ook nog eens een heel hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Dat zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
6: Bij gesjoemel met subsidies was het tot op heden zo dat de boete erin bestond dat de subsidie gewoon moest terugbetaald worden, omdat er eenvoudigweg geen vervolgingsprioriteit was voor justitie. Daarom maken we er nu een administratieve boete van, waardoor dat in geval van gesjoemel met subsidies, dat je een boete kan oplopen tot en met €800.000.
4: In Servië komen duizenden mensen een laatste groet brengen aan de overleden generaal Ratko Mladic. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerkje in de buurt van de Servische hoofdstad Belgrado. Straks krijgt hij een staatsbegrafenis. Mladic was de leider van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Den Haag. Daar zat hij een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en ook genocide of volkerenmoord. Een deel van de Serviërs ziet hem wel nog altijd als een oorlogsheld. Droog en warm vandaag, tot 23 graden aan zee en tot zo'n 28 graden in de Kempen. Morgen wordt het dan weer wat wisselvalliger, met in de loop van de dag regen. En ook wat frisser, tot zo'n 19 graden. Woensdag kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: De politie meldt een ongeval op de E34 van Antwerpen naar Turnhout aan het parkeerterrein in Gierle. De linkerrijstrook is versperd en er staat een file. Naar Antwerpen schuif je nog 20 minuten aan op de E313 van Herentals Industrie tot iets voor Massenhoven. Daar is de weg intussen vrijgemaakt. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
8: Radio 2. Radio 2, Anne en Daan.
1: Anne Rijmen en Daan Massenhoven.

0: 4. Zondag is de dag van de landbouw. Heel wat landbouwbedrijven zetten hun deuren open. Kan je een kijkje gaan nemen achter de schermen hoe het er daar aan toe gaat? We hebben dat al een paar keer gedaan en altijd onder de indruk.
1: Ja, bij zo'n dag van de landbouw denk ik meestal aan graan, maïs, koeien en varkens. Maar het is veel meer dan dat natuurlijk. Zeker als je daar eens gaat kijken, dan zie je dat dat echt grote bedrijven zijn.
0: Ja, het is ook met een boekhouder. Een boekhouder, balans, kosten, inkomsten, maar vooral veel liefde voor het vak. Hè?
1: Ja.
0: Trouwens, mijn buurjongen, de Victor, die heeft een little farm.
1: Een kleine boerderij?
0: Kei schattig, ja.
1: Is een varken,
0: tuin? Ja, een varken, kippen, sierkippen, koeien in de weide. Er staan paarden ook iets verder. En dat wil dus zeggen, we hebben elke dag verse eitjes. En heb ik een overschot van keukenafval, dan gaat dat allemaal naar dat varken. En nu, Daan, wist je dat varkens ook frieten eten?
1: Eten varkens, frietjes?
0: Ja, koeien ook. In landbouwbedrijven eten zowel varkens als koeien de restanten van voorgebakken frieten uit de voedingsindustrie.
1: Mo.
0: Ja, dus een varken is een alleseter. Hè? Ik heb dat ook even onderzocht. Die afgekeurde voorgebakken frietjes, die misschien bijvoorbeeld te klein zijn, dat is energierijk voer naast maïs en gras en dat geven ze dan.
1: Ja, maar dat is dan toch niet met een frikandel speciaal erbij in heel de bazaar. Hè? Je mag je eigen frieten toch niet aan varkens of koeien geven?
0: Nee, want dan krijg je die maagontstekingen. Zeker bij die koeien. Ja, de koe heeft 4 magen, stel je voor. Dus dat is zeker niet in grote hoeveelheden dat die frieten eten. De restjes van de lokale frituur, dus met zout en saus, zijn net heel erg slecht voor ze. Geef dat niet. Maar in de landbouwsector is het eigenlijk heel normaal dat die restproducten uit de frietindustrie wel naar de veeteelt gaan.
1: Kijk eens aan, weer iets bijgeleerd. Dus wel de overschot van frieten uit de voedingsindustrie, niet de frieten van de frituur, want die zijn te vet en te zout.
0: Ja, goed, ik heb nog 2 weetjes voor.
1: Maar zeg, kan niet op.
0: Ah, het kan niet op. Allee, kan je witte wijn maken van blauwe of rode druiven?
1: Ah, het is een vraagstuk. Ik zou zeggen nee, maar waarschijnlijk is het ja.
0: Ja, want het sap van bijna alle druiven is wit.
1: Ah, echt waar?
0: Dus als je die schillen meteen verwijdert na het persen, dan krijg je gewoon witte wijn.
1: Maar kijk, nooit bij stilgestaan.
0: Allee. Nog eentje.
1: Ja.
0: Dat is een goeie. Ooit geprobeerd. Als een schaap op haar rug valt, kan die dan zelf weer opstaan?
1: Nee.
0: Jij weet dat?
1: Ja, dat is algemene kennis. Als je een schaap ziet liggen op zijn rug, dan moet je gaan helpen. Of op zijn minst iemand bellen. Ik weet niet wie, de boer waarschijnlijk, maar... Ja, die kunnen niet... Die sterven, hè?
0: Ja, dus een schaap... De wol van een schaap weegt tussen de 3,5 en de 5 kilo. Dus dat is veel, hè? Als die omvalt, dan kan een schaap door haar lichaamsbouw en het gewicht dus niet meer zelf recht staan. Dan moet de mens, dus het schaap, zachtjes omrollen, zodat die wel weer zelf op haar pootjes kan springen. Gebeurt dat niet, Daan, dan kan het inderdaad fataal zijn voor het schaap.
1: Oh, ik voel een teambuilding aankomen dat jij schapen mag gaan rollen, aan.
0: Ja, ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat dat ook geldt voor koeien.
1: Heb je al koeien liggen rollen?
0: Ik heb niet heel... Ik ga het niet vertellen. Maar goed, als jij nu morgen komt met een paar straffe weetjes, verbaas mij dan met uw landbouwkennis. De dag van de landbouw.be, daar vind je alle informatie en ook op VRT Max. Is er een wedstrijd die je dan kan spelen waarmee je een Vlaanderen vakantiecheck kan winnen? Had jij dat maar gehad gisteren op de Maas, hè, Daan, met uw boot? Had je misschien die cheque kunnen afgeven?
1: Ik ga op zoek naar weetjes voor morgen dan.
0: Dacht het al.

0: Mag Amber en Good To Be. Ronald heeft weg naar VRT Max gevonden, stuurt dan ook een bericht naar ons. En hij vraagt, is het open deurdag bij elk landbouwbedrijf tijdens die dag van de landbouwzondag? Nee, niet elk bedrijf. Ze kiezen zelf of ze daaraan meedoen. Maar er is vast wel eentje in jouw buurt, Ronald, waar je langs kan. Van West-Vlaanderen tot Limburg. Check dagvandelandbouw.be en dan kan je kijken waar je terecht kan.
1: Architecten, vakmensen, vrijwilligers.
2: Ze werken elke dag in de schaduw van onze kastelen, torens, kerken en parken.
1: Bij hen zijn onze monumenten in bijzonder goede handen.
2: Je kan het zelf ontdekken. Nu zondag tijdens Open Monumentendag.
1: Meer dan 900 locaties in gaststad Kortrijk en heel Vlaanderen.
2: Luister de hele week naar Radio 2 Middag voor de perfecte voorbereiding met de beste hotspots in jouw buurt.
1: Meer info op openmonumentendag.be.
3: Bebad.
4: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
7: Renault. Met de superprisdeals van Delhaize gaan we...
8: Promokoken. Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: If you got a problem. Ja,
11: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand... 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
13: Radio 2.
1: Radio 2.

0: La Diva du Dancing, de Belgian Cats, die sluiten vandaag hun poelenfase op het WK basketbal af met een duel tegen Australië. En beide landen zijn al zeker van de kwalificatie. Maar de winnaar die mag dan rechtstreeks naar de kwartfinales. Dat is een stevig duel, want op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 hadden die Cats het brons uit handen gegeven tegen Australië. Ze stranden toen op 81-85 voor Australië. Ik weet het nog, ik heb dat gezien. Doen onze Cats vandaag beter? Je kan dat volgen live op VRT1 of via de app van Sporten. En dat is zo meteen al. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, niet koud, wel warm.
1: Ja,
0: gek
1: warm.
0: Weer.
1: Vandaag denk ik nog een zeer aangename, zo'n beetje het zomergevoel zit er nog wel in.
0: Ja.
1: Met zon erbij, met af en toe wat hoge sluierwolken ervoor. En vanmiddag wat stapelwolken. In het uiterste westen waarschijnlijk iets meer bewolking, maar de rest van het land blijft het redelijk zonnig. Blijft ook droog. Nagenoeg misschien heel lokaal een bui, maar de kans is echt wel klein. En we zitten ook nog in de warme lucht. Dus dat worden straks nog temperaturen hier in Brussel tot 28 graden, misschien 29 graden in het noordoosten van het land of Belgisch Lotharingen. 23 graden vlak aan zee. Dus dat is allemaal best aardig en nog zomers.
2: Mm-hmm.
1: Matige west- tot zuidwestenwind hoort erbij, dus wel een goed voelbare wind. En aan zee soms rukwinden tot 50 kilometer per uur. En dan, voor vanavond en vannacht is er dan een zwakke storing die gaat passeren. Dus dat geeft meer wolken. Blijft nog wel droog waarschijnlijk in het zuidoosten. Met daar nog wel ook vannacht nog opklaringen. Met misschien tegen de ochtend dan wat nevel of mist voor die regio's. Elders lokaal wat gedruppel, maar niet al te veel. En zachte nacht. Temperaturen in de steden 18 of 19 graden misschien. En dan voor de rest van het land ergens tussen 13 en 17 graden. Morgen is er dan een volgende storing en die is actiever. Daarachter is het ook minder warme lucht. Dus voor morgen zijn dat temperaturen rond 22 graden. Wat zeker behoorlijk is, jawel. Met aan het begin van de dag een beetje gedruppel. En dan later op de dag dus die storing. En dan gaat het wat harder regenen vanaf de kust. Er kan zo'n 5 liter water per vierkante meter vallen. De rest van de week wat licht wisselvallig. En vooral woensdag zijn er buien die soms wat feller kunnen zijn, mogelijk met een donderslag. Temperaturen rond 19 graden dan. Donderdag

0: rond 19 of 20 graden. Met in het begin van de dag brede opklaringen. Trouwens, woensdag ook nog in het begin van de dag zijn er brede opklaringen. Maar ja, daarna wordt het dus wisselvalliger. En voor donderdag houden we het op een lokale bui. Met 19 of 20 graden. Ook vrijdag 19 of 20 graden. Lokale bui. En af en toe komt die zon erdoor. En in het weekend zou het opnieuw mooier worden. Dus die vooruitzichten al behal zijn nog zo slecht niet, denk ik.
1: Nee, oké. Okay. Jij komt met de fiets dan morgen?
0: Dat zou kunnen, dat moet ik nog eens bekijken in mijn agenda. Indien ik ook de ochtendshift heb, dan is dat wel moeilijker.
2: Fietsmeisjes gaan overleggen.
1: Ja, maar nu dat ik met de fiets kom, ben ik nog aandachtiger naar jou aan het luisteren.
0: Ja. Ja, wel, 's ochtends een paar druppels kan. Het zal vooral na de middag zijn. Ik weet niet hoe laat je naar huis fietst.
1: Ja, dat hangt er vanaf hoe lang dat Daan over gaat.
0: Ja, dan moeten we toch een regenjasje meebrengen.
1: Ja, of vroeger naar huis.
3: Ga van.
4: Kijk.
3: Naar.
4: Ah, Serieke, kijk eens, hè.
3: Met de trein.

0: Jasmin en alle meisjes aan de macht. Het wordt precies 11:30.
1: Dat klopt en er staat 104 kilometer file. Op de E313 bijvoorbeeld, van Antwerpen naar Hasselt. Door een ongeval voorbij Massenhoven is de weg daar volledig versperd. Door dat ongeval dus. Het verkeer stokt op dit moment vanaf Massenhoven. Er staat ook een kijkfile vanaf Herentals-West. Rijd door. Vorm ook een reddingsstrook als je daar...
0: Rijd door.
1: Vorm ook een reddingsstrook als je daar in de file terechtkomt, zodat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout is er een half uur file rijden tussen Zoersel en het parkeerterrein in Gierle. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file tussen Linkeroever en Deurne. Twee rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. En elders op de snelwegen zijn er wat kleinere vertragingen.
2: Je luistert naar

0: meest gestelde vraag die we binnenkrijgen via VRT Max, dat is: komt de Messi-chef Jelle ook weer terug bij jullie op vrijdag?
1: Aha!
0: Aha! Jazeker. En we gaan hem zo meteen bellen.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op.

0: zo goed als nieuw.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
3: Gaan we nog lang lezen?
2: Denk het wel. Hè?
1: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedacht!
5: Radio 2.

0: Clarence Clemens en Jackson Brown en you're a friend of mine en nog een vriend van de show, dat is de messenchef Jelle.
1: Jelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is veel te lang geleden dat we jou nog eens gezien hebben.
2: Dat is erg. Dat is heel erg.
0: Tenzij je op een festival aan de pintjes stond, een boek van hem kocht in de winkel of naar een comedy show trok. Want daar heb je overal de voorbije maanden gezeten.
1: Ja. Dat is de top 3.
2: Ja, maar dat waren jullie niet.
1: Nee. Wij mogen nooit meedoen bij dat soort dingen. Maar ja, kijk.
0: Ja.
1: Je bent er weer. Heel veel mensen hebben gevraagd, komt de messenchef Jelle ook terug naar Anne en Daan? Jawel, we kunnen het bij deze bevestigen, ook dit seizoen. En het concept blijft hetzelfde. Jelle, je mag koken met ingrediënten die we uit de kookpotten hebben gehaald of zo meteen gaan halen.
0: Ja, Jelle, hier staan dus naar goede gewoonte 4 kookpotten. Ja, daarin hebben wij allemaal briefjes met ingrediënten gestoken. Ons Emily, redactrice van de show, heeft zich een keer goed laten gaan.
2: Ja, voor de eerste keer mag dat wel terug, moet het erheen komen, hè?
0: Ja, maar no mercy.
2: Een zachte landing, hè, Anne? Een zachte landing.
0: Daar houden wij niet van.
1: Wij stijgen meteen stijl omhoog op.
0: We hebben 4 thema's. We hebben een landenpot, dus daar gaat een land uitkomen. Hè, dus het moet...
1: Dan heb je al een sfeer. Wat voor gerecht het zou moeten worden qua sfeer.
0: Ja. Dan hebben we de VVV-pot. Dat is de veggie-vis- of vleespot.
1: Ja, dit is heel chaotisch.
0: Dat is toch niet waar?
2: Vlees. Ik ken hetzelfde concept nog of niet.
1: Leg jij. Maar wij moeten er ook nog wat in komen. Vertel verder, Anne.
2: Ja, precies.
1: Ik boei me even.
0: Ja, de GFT-pot, dat is groente, fruit en tuin.
2: Kruiden.
0: En dan heb je nog de van de pot gerukte ingrediënten. Dat zijn zotte dingen die ons Emily er heeft ingestoken. Dit is even losgegaan.
2: Oké. Okay. Ja. Dat is duidelijk.
0: Goed, we gaan beginnen. Daan, jij mag je hand even in het land steken.
1: Welke pot wil je eerst?
0: Ja, welke wil je eerst?
2: Kies maar.
1: Ah, de landenpot dan, hè?
2: Ja, kies maar. Hè.
1: Uit de landenpot komt... De Seychelles.
0: Oh.
2: De wat?
0: De Seychelles.
2: Ja, wat is... Waar ligt dat?
1: Weet ik niet.
0: Het is een eilandengroep.
2: Maar ja, alsjeblieft. Zachte landing, heb ik gezegd. Ik moet hier eerst waarschijnlijk nog een hele dag vliegen. Allee,
0: pot.
2: Seychelles.
1: De vis, vlees of veggiepot. Wat komt er uit als ingrediënt? Maatjes. Dat is vis.
2: Mos.
0: Ja, voor Seychelles.
1: Seychelles, dat is een eiland. En dan maatjes. Ça va toch nog, Jelle?
0: Ja.
2: Ik heb het gevoel dat jullie zijn mijn maatjes niet meer al sinds op dit moment.
1: Dan stoppen we ermee. De GFT-pot. Groente, fruit of tuinkruiden. Wat gaat er bij de maatjes? Aardappel. Maar we zitten toch op goede weg. Patatjes.
2: Ja, zeker.
1: Patatjes erbij.
2: Toevallig. Ja. Maatjes en patatjes. Dat is typisch in de Seychelles. Ze dat altijd daar, hè.
0: Allee, de van de pot gerichte ingrediënten.
1: Maar nu komt het. Welk zot ingrediënt komt er nog bij?
0: Een choco of zo. Pindakaas.
1: Het is... peperkoek.
0: Oei.
2: Maar zeg maar, mannetjes, alstublieft. Ja. Zachte landing, dank u. Ja. Heerlijk.
1: Collectieve brainstorm. De peperkoek gaan we verkruimelen. Dat je daar ergens in, dat kan je ergens in een zalfje doen of zo ergens iets. Wat doen die?
0: In een zalfje.
2: Voor mijn skincare routines morgens. Nee. Ja, oké. Okay,
1: we kruimelen dat over de maatjes. We kruimelen dat over de maatjes heen. De patatjes, die koken we gewoon lekker gezellig. En je doet
2: heerlijk.
1: Dat met Seychellese kruiden over de patatjes. Voilà.
2: Seychellese kruiden, hè. Dat is heel tof.
0: Maar Jelle, ik heb het wel direct opgezocht hier. Een bekend en typisch gerecht van de Seychelles is curry de poisson. Een geurige en romige viscurry. Kunt je een curry maken van een maatje?
2: Dat kan.
0: Ja.
2: Ik heb nog een week, hè.
0: Een week?
2: Ik heb nog
0: 4
2: tijd,
0: dagen?
2: Hè.
0: Was dat nu? Dat is geen week,
2: maar voor mij is dat een week, hè. Oké.
0: Goed.
2: Kijk er naar uit. Oh, de mensen gaan geïnspireerd zijn. Niet normaal.
0: Zotte dingen allemaal deze vrijdag.
1: Zo horen we het graag.
0: Met de messi-chef Jelle. We zien je vrijdag met de ingrediënten en hopelijk een goed gerecht.
1: Hey, Jelle.
2: Ja, ça va.
1: Succes met de zachte landing, hè.
0: Ja.
2: Ja, het wordt heel leuk. Salut, hè.
0: Dag.
2: Yo, dadah.

0: far l'amore come non c'è tu. Ik had altijd wel moeilijk mee. Nieuwe week, nieuwe topsong bij Radio 2. Een song die we aan je voorstellen. Een song waar we in geloven. Deze week is dat Schaduw van Jezelf van Line de Douw. Line die was ook bij de genomineerde van VRT Zomerhit.
1: Ja.
0: Je kent ze van de telenovelle.
1: Milo.
0: Ja. En ze heeft dus nu een nieuwe song. Meteen onze topsong. En dat is Schaduw van Jezelf. En klinkt zo.

0: staan.
1: Schaduw van jezelf van Line de Douw, de topsong van Radio 2 deze week. Hey, we wensen je een topnamiddag bij Radio 2. Heel graag tot morgen. Ciao.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
7: Ja, en?
8: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
7: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
8: Zijn dat kleine vrienden?
7: Nee.
8: Videocall dan, hè.
9: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Vanavond heeft Kluisbergen officieel een nieuwe burgemeester, want Filip Willeket neemt afscheid daar. Zijn opvolger heet Thijs Koesaert en je leert hem straks beter kennen hier.
14: Elke dag telt voor twee.
15: Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Belgian Cats spelen hun derde groepsmatch op het WK en het Belgische leger is opnieuw op zoek naar nieuwe soldaten. Op het WK basketbal spelen onze basketbalvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië. De winnaar van die wedstrijd gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. Karel Bertele, hoe doen de Cats het?
16: Ze staan voor en dat is dus prima nieuws. 33-27, er moeten nog 3 minuten en 22 seconden worden gespeeld in de eerste helft. En ze komen van een voorsprong van 33-21, jawel, plus 12. Dus het loopt lekker voor de Cats die meteen in de match zaten. De enige voorsprong die Australië heeft kunnen boeken was de 0-2 bij het begin van de match. En nu een steal van Chiara Linskes die alleen naar de korf kan opgaan en dribbelen en foutief wordt gestuit. Dit is wat de Cats helemaal goed aan het doen zijn. De match controleren, domineren en proberen deze wedstrijd inderdaad te winnen voor rechtstreekse kwalificatie naar de kwartfinales. Op 3 minuten en 13 seconden van het einde van de eerste helft. 33-27 in het voordeel van de Belgische vrouwen.
15: Dankjewel, Karel. Als je vanaf vandaag een verkeersboete online betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen met getuigenissen van ouders die een kind hebben verloren in een verkeersongeval. De overheid wil zo bestuurders bewust maken van de gevaren van te snel rijden. Want 1 op de 3 dodelijke verkeersongevallen in ons land wordt namelijk veroorzaakt door overdreven of onaangepaste snelheid. Een van de getuigen is Vivian. Zij verloor haar zoon Nathan in een dodelijk verkeersongeval waarbij de bestuurder te snel reed.
17: Ik vond gewoon heel belangrijk om vooral mensen bewust te maken van hoe snel dat een ongeluk is gebeurd en dat elke kleine aanpassing dat je zelf doet als gedrag in het verkeer kan echt wel een heel grote verandering zijn. Je kunt een ongeval vermijden.
15: Wie opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies, die kan boetes tot €800.000 krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs het geld terugbetalen, maar nu krijgen ze dus ook nog eens een hoge boete, zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
18: Bij gesjoemel met subsidies was het tot op heden zo dat de boete erin bestond dat de subsidie gewoon moest terugbetaald worden, omdat er eenvoudigweg geen vervolgingsprioriteit was voor justitie. Daarom maken we er nu een administratieve boete van, waardoor dat in geval van gesjoemel met subsidies, dat je een boete kan oplopen tot en met €800.000.
15: En het Belgische leger zal dit schooljaar 5.560 mensen aanwerven. En dat is een record. Het voorbije jaar solliciteerden ook al 16.000 mensen bij Defensie. En ook dat is een record. 1 op de 3 stopt wel nog tijdens de opleiding, vertelt luitenant-kolonel Margot van Waaienbergen.
0: Militair zijn is natuurlijk ook een heel atypisch beroep. En je ziet ook in andere landen dat die uitval voor zo'n beroep iets groter is. We zijn daaraan aan het werken. We zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn. En dat we nu ook een sportapplicatie hebben, waardoor ze de fysieke training beter kunnen doen, zodat ze beter voorbereid zijn.
15: Een vijfde van de sollicitanten is ook een vrouw. Het is zonnig deze namiddag met geleidelijk aan wel wat meer wolken bij temperaturen tot 29 graden. Morgen start bewolkt met in de namiddag regen vanaf de kust bij 24 graden. Woensdag eerst nog brede opklaringen, daarna meer wolken en buien. Die kunnen intens zijn bij 19 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Sophie. Kukens de update.
13: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
19: Weet wat er leeft in jouw buurt.
13: Wouter Landuit.
1: Kluisbergen had een van de langst zedelende burgemeesters van het hele land, maar Philippe Willeket kiest voor de rust en het pensioen en opvolger Thijs Koesaert mag de sjerp overnemen vanavond. Proficiat, Thijs.
20: Dank u wel.

0: Justin Bieber himself, Sorry. Op 5 mei vorig jaar had ik hier de burgemeester van Kluisbergen te gast, Philippe Williquet. Die kwam toen langs hier in de studio. Net als alle andere burgemeesters trouwens van heel Oost-Vlaanderen. Williquet begon aan zijn 7e ambtstermijn in Kluisbergen. Was een van de langst zittende burgemeesters van heel Vlaanderen. En hij gaf toen al een beetje aan dat hij waarschijnlijk die termijn niet helemaal zou uitdoen. En intussen is dat ook helemaal zeker, want ik heb vanmiddag de nieuwe burgemeester van Kluisbergen in de studio, Thijs Koussaert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Wouter.
0: Strikt genomen nog altijd eerste schepen, zeker, hè? Want
1: dat klopt.
0: Het is pas
1: vanavond om 7 uur, om 8 uur, excuses, is er een gemeenteraad gepland waarop dat een van de punten mijn eetaflegging is voor de gemeenteraad.
0: Een van de punten, alsof het niks betreft.
1: Dat is een onderdeel van het geheel natuurlijk, ja. Maar voor mij is dat het belangrijkste punt toch wel.
0: Ja, dat kan ik mij inbeelden. Hoe lang weet je het al dat je burgemeester wordt?
1: Ik ben op de hoogte gebracht samen met de rest van de wereld. Zijn de rest van de wereld in de avond of in de namiddag. En ik ben in de voormiddag op de hoogte gebracht door Filip.
0: Echt een paar uur ervoor was?
1: Een paar uur ervoor, ja. Hij had me naar zijn bureau laten komen. Ik wist niet waarvoor dat was. En ik was toch wel verrast dat het daarvoor was dan. Dus,
0: ja. Hoe voelt dat om een van de langst zittende burgemeesters van Vlaanderen op te volgen, Thijs?
1: Ja, het is zeker een eer om dat mandaat te mogen uitoefenen. Om het dan uit handen te krijgen van iemand die zelf een leven lang uw burgemeester geweest is. Dat is toch wel een apart gegeven, zeg maar.
0: Ja, je hebt nooit iemand anders geweten, hè?
1: Ik heb nooit iemand anders geweten.
0: Want hij heeft hoeveel jaar?
1: Het was zijn 38 jaar dat hij zijn mandaat heeft uitgevoerd. En ik ben er 37.
0: Ja.
1: Dus ik heb nooit anders geweten.
0: Ja, een pak jong. Op welke manier gaan ze dat merken in Kluisbergen, dat ze plots een jongere burgemeester hebben?
1: Laat ons zijn. Burgemeester Williquet is misschien 75 jaar, maar nog altijd zeer jong van geest toch. En dus op dat vlak moesten ze niet onderscheiden van ons jong college. Maar ik denk dat, ik ben nog een jonge gast in politieke termen. En we gaan joviaal zijn en vriendelijk zijn, gelijk dat altijd al geweest is. En de verjonging, ja, ik weet het niet. Ik moet daar nog over nadenken. Het is een goede vraag, hoort er daarmee staan.
0: Je hebt misschien wel accenten die je wil leggen, hè?
1: Zeer zeker. Ik denk dat we het beleid die uitgestippeld is toch wel gaan blijven doorvoeren. Maar dat kan dan een keer met een iets jongere of frissere toets zijn misschien. Ik denk dat we ons gaan vasthouden aan het meerjarenplan en de begroting. En dat we die in een perfect evenwicht kunnen houden. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Oké, ik ga nu een vraag stellen. Je mag alle bescheidenheid aan de kant vegen. Wat is jouw sterkste kant? Waar mogen ze jou alles over vragen?
1: Alles over vragen? Goh, ik ging zijn mijn sterkste kant, bereikbaarheid. Dat mensen mij alles mogen vragen. Of dat ik daar direct een antwoord op ga vinden, dat weet ik niet. Maar ik ga het zeker in beraad nemen en mij laten bijstaan door mensen die het goede en het juiste antwoord kunnen geven. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Ja, je kent de juiste mensen, dat is veel waard. Philippe Williquet is ook begonnen op zijn 37, zei je daarnet. Jij nu ook. Dat schept wel mooie perspectieven, hè?
1: Ja, daar zou je kunnen van uitgaan natuurlijk. Ik denk dat het politiek landschap ook wel een beetje, de manier waarop het allemaal een beetje veranderd is. Het kan zijn, ik ga het proberen doen zolang ik het graag doe. Of dat er 38 jaar zal zijn, dat zal de toekomst uitwijzen natuurlijk.
0: Oké, maar je vertrekt dus vanavond met jouw nieuwe parcours als burgemeester. Jouw schepenambt, daar moeten we het straks ook nog eens over hebben, want daar zijn jullie ook creatief moeten mee omspringen in Kluisbergen.

0: Milo deed de vocals en DJ Licious de rest. Forever Young. Een hele stoelendans in Kluisbergen. Nu burgemeester Philippe Willeket afscheid neemt tijdens zijn 7e ambtstermijn. Thijs Koussaert hier aanwezig. Jij neemt zijn plaats in. Logische stap, want jij bent eerste schepen. Maar jouw schepenambt ingevuld krijgen, dat was een ander paar mouwen, zeker hè?
1: Ja, laat ons stellen. Bij de vorige verkiezing 2024 hebben wij een vrij nieuwe lijst samengesteld. Met allemaal zeer goede kandidaten. Het gevolg daarvan was dat iedereen ook zeer hoog gescoord heeft. En we bovenaan de top ook met een ex-eco zaten. Als er moest opgevolgd worden. Dat zijn Jan de Smet en Sam de Kempen.
0: Die hadden exact evenveel stemmen.
1: Exact evenveel stemmen. Ook 3 stemmen minder dan iemand die er wel bij was dan. Dus dat was een nek-aan-nek race. Enkel en alleen omdat het allemaal zeer goede en gedreven kandidaten worden. Dus ik zie dat eigenlijk als een compliment voor Kluisbergen. Dat we zoveel geschikte mensen op de lijst hebben kunnen zetten.
0: Ja, maar je kon dus niet één van die twee kiezen.
1: Wij konden dat kiezen, maar wij hadden liever dat zij dat zelf overeenkwamen. Dus het is overeengekomen dat Jan de Smet begint als schepen. En Sam de Kempen wordt op zijn beurt voorzitter van de gemeenteraad. Zodoende dat hij nauw betrokken kan zijn en blijven bij iets grotere dossiers. En na 2 jaar wisselen zij dan van scherp, wordt Sam de Kempen schepen en wordt Jan de Smet voorzitter van de gemeenteraad.
0: Oké, ze worden dus een soort estafetteschepen dan.
1: Ik noem het liever een tandem, zodat ze samen, met ons college, want ik denk dat we ook het jongste college van België zullen zijn.
0: Wat is de gemiddelde leeftijd dan?
1: Bij ons zitten we een gemiddelde leeftijd van 33. Of 33, dus ik denk dat wij de jongste zijn van Vlaanderen of België. Dus we gaan ons dubbel hard moeten bewijzen, dat is zeker.
0: Oké. En het is dus niet dat de ene schepen met de andere met zijn vingers zal zitten draaien als de andere aan het schepenen is, bij wijze van spreken. Ze krijgen wel een functie om.
1: Vandaar dat we de rol van de voorzitter hebben losgeplukt van het mandaat van de burgemeester, wat 38 jaar lang zo geweest is. Zodoende dat de voorzitter van de gemeenteraad nauw betrokken blijft bij de dossiers.
0: Ja. Slim gezien, dat is minder werk voor jou.
1: Inderdaad,
0: ook dan.
1: Voilà, dat vond ik ook.
0: Goed opgelost daar. En dat wordt dus vanavond allemaal bekrachtigd op de gemeenteraad in Kluisbergen. En achteraf tournee-generaal van de nieuwe burgemeester.
1: Ik had beloofd van daar niet te veel reclame voor te maken aan mevrouw. Maar al wie aanwezig is op de gemeenteraad mag nadien nog een glaasje komen drinken bij ons thuis.
0: Oké, vanaf 7 uur was het zeker.
1: Vanaf 8 uur.
0: 8 uur.

0: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen vandaag met de nieuwe burgemeester van Kluisbergen, Thijs Koussaert. Klopt het, Thijs, dat jij zelfs bekend bent tot in de Verenigde Staten?
1: En misschien zelfs nog verder, ja.
0: Is het echt? Heeft allemaal te maken met een bekende foto van een Amerikaanse sportfotograaf waar jij op staat.
1: Ja, inderdaad. In 2022, als ik me niet vergis, of 21, tijdens de E3-prijs, zijn wij voor de vitrine, zeg maar, van Slagerij van de Wal in Kluisbergen gefotografeerd geweest. Die foto is een eigen leven beginnen leiden en is wereldberoemd geworden bij menig wielerfans over heel de wereld eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Iedereen kent het beeld wel en anders vind je het op VRT Max. Als je daar eens gaat zoeken bij Slager en Koers Kluisbergen, vind je meteen... Maar je bent dus slager van beroep.
1: Ik werk al 15, 16 jaar bij Slagerij van de Wallen. Eerder toevallig daar beland na een schoolcarrière. En ja, doe dat werk daar graag en doe het daar ook goed, denk ik. Ja. Want ik mag al daar al zo lang blijven. En ja, zo ben ik de mensen ook van Kluisbergen wel nog wat beter leren kennen. Dat is okay. Leuk.
0: Je bent niet alleen slager, maar ook koersliefhebber, duidelijk. Als ik jou zie op die foto daar.
1: Inderdaad, ja, supporter voor de koers. Het is ook een hele eer om de Ronde van Vlaanderen elk jaar door onze gemeente te mogen ontvangen. Ook de andere voorjaarsklassiekers. En zelf organiseer ik ook een koers. De grote prijs Dries Deveneens. Om onze voormalige wielerheld uit Kluisbergen alle eer aan te doen die hij verdient.
0: Zal je vandaag misschien ook wel willen afzakken naar Wetteren voor het Dernie Criterium. Het enige prof Dernie Criterium van heel ons land. En ze hebben weer een mooi deelnemersveld kunnen strikken. Enfin, ik zeg ze, maar het is eigenlijk één man die dat elk jaar voor elkaar krijgt. Een ex-prof wielrenner van bij ons. En ik bel hem zo meteen eens op.
2: Wat als je je een hele dag lang kon laten leiden door muziek? Puur ritmisch, op jouw tempo. Dat is Odegaan. Kom op zaterdag 12 september naar Gent en laat je inspireren door klassiek, pop, jazz, cabaret of elektronica. Met je ticket geniet je van 3 optredens. Het slotconcert in het Wintercircus is gratis. Meer info en tickets via odegaan.be. Samen met Radio 2.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ramen, deuren, veranda's.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Ben jij een ochtendmens
8: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
7: een vette schijf.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Radio 2.

0: kan van Samang. Op Radio 2 vanmiddag. Thijs Koesaert ook nog altijd in de studio hier aan de Martelaarslaan. De nieuwe burgemeester van Kluisbergen. En de mede-organisator van de grote prijs Dries Deveneens, zei je daarnet, Thijs.
1: Klopt, ja.
0: Ga je naar Wetteren vandaag voor het derde criterium?
1: Ik ga er helaas niet geraken, maar ik had het wel een keer graag meegemaakt.
0: Kan ik geloven. Jasper Stuyven en Oliver Naassen en Thijs Benoot en Jasper De Buist en nog meer dan 10 andere grote namen. Radio 2. Je kunt ze daar allemaal gaan bekijken. In het verleden hadden ze ook al Peter Sagan. Oei, en hier gebeurt hier iets raars. Ik had eigenlijk een ander liedje proberen te laten horen. En dat wil nu niet, maar dat maakt niet uit. Goedemiddag, Laurens de Vreeze.
2: Goedemiddag.
0: Dat werkt wel. Dag Laurens, goedemiddag. Je hebt in het verleden ook al Peter Sagan en vorig jaar nog Wout van Aert kunnen regelen voor Wetteren, die nu schittert in de Vuelta. Jij hebt precies nog altijd goede contacten, hè, als ex-prof in het wereldje daar. Je hebt de halve World Tour kunnen strikken.
2: Ja, ik doe mijn best uiteraard. En uiteraard doe ik het ook niet alleen. Veel collega's die helpen mij uiteraard ook. Dus dat is altijd heel leuk om op dergelijke manier te kunnen samenwerken.

0: Ja, heb je hard moeten sleuren dit jaar? Want sommige van die renners reden gisteren nog mee in de Ronde van Groot-Brittannië, zeker?
1: Ja, dat klopt. Het is alle jaren wel een hele boterham, laat ons zeggen. Ook met de Vuelta is het niet zo gemakkelijk te organiseren. Ja. Soms valt er een UAE Tour ook heel kort erop. Dus het is, intussen ben ik het wel gewoon. Ik denk dat ik mag trots zijn op de renners die dat ik vandaag hier bij ons aan de dag ga.
0: Op wie ben je het meeste trots, als je eerlijk bent?
1: Jasper Philipsen toch wel. Heeft er een nieuwe Tour gewonnen. Ook een schitterende Tour alweer gereden. En tussen ons gezegd probeer ik hem ook al jaren bij ons aan de start te krijgen in Wetteren. En dit jaar is het mij eindelijk gelukt. Dus na 4 jaar proberen...
0: Amai.
1: Ja, toch wel een enorme druk van je schouders dan.
0: Is hij al aangekomen intussen?
1: Nee, maar ik heb wel contact met hem gehad dat hij onderweg is. Hij had ook nog een meeting in de voormiddag. Dus hij gaat iets later toekomen op de lunch. Maar nog voldoende op tijd. Dus perfect.
0: Je bent gerust. En we mogen eigenlijk blij zijn dat het criterium überhaupt nog bestaat, zeker? Want jouw collega, Olivier van Alboom, die zei... Ik denk eraan om te stoppen, een tijdje geleden.
1: Ja, dat klopt. Dus we zitten met meer dan 1000 FIPS. Dus dat zijn ook hele grote budgetten. Renners kosten ook zeer veel centen. Dat is wel een hele boterham om het financiële plaatje bij elkaar te krijgen. En ik ben zo goed als Olivier zijn rechterhand. Maar het merendeel van de bagage zit toch bij hem. En het is heel veel uiteraard voor hem.
0: Ja.
1: Vandaar dat hij zo soms wel een keer een moeilijk momentje heeft en er de brui wil aan geven, maar...
0: Maar het is voorbij. Hij ziet het weer helemaal zitten nu.
1: Ja, uiteraard. Ik sta het niet toe dat hij stopt.
0: dat is duidelijk, ja. En hoe lang gaan jullie nog door?
1: Wij hebben nog een contract met de gemeente voor de voorbije 5 jaar. Dus we hebben eigenlijk wel nog 5 jaar de ambitie om door te doen. En daarna zien we wel verder.
0: Ja, en daarna misschien geen criterium meer in Wetteren, maar er zijn nog andere koersen. Ik denk dat je Thijs hier, de burgemeester van Kluisbergen, altijd mag helpen bij zijn koers, hoor, bij de grote prijs Dries Deveneens. Thijs?
2: Ja, of als hij een nieuwe gastgemeente zoekt voor zijn koers, dan kan hij altijd een keer rond de tafel gezeten.
0: Ah, kijk, er worden al contracten gesmeed via de telefoon, op de radio.
1: Ja. Je gaat op percent moeten beginnen werken, denk ik.
0: Iedereen is getuige. Laurens, ik zou niet te veel meer zeggen, maar de rest doen jullie wel eens in een privébabbel ergens aan een goede tafel of zo. Laurens de Vreeze, maak er een mooi dernie criterium van. Het weer zit alvast goed mee, dus komt helemaal goed.
1: Dank u wel.
0: Geniet ervan, vanmiddag. Ciao.
1: Merci, dank.

0: En nu had ik eigenlijk een plaat verwacht. En die blijkt niet te komen. Enfin, dat is dan spijtig. We gaan gewoon over, als het goed is, naar het nieuws uit onze provincie.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Half één. Goedemiddag, het 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Lotte Aneka. In Bassevelde bij Assenede moet een man verplicht een digitale elektriciteitsmeter laten plaatsen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De man weigerde de meter jarenlang omdat hij vreest voor stralingen. Maar volgens de rechtbank is dat niet voldoende aangetoond, zegt woordvoerder Peter Katoor.
1: Ten eerste heeft de rechtbank besloten dat die bewoner niet kon aantonen dat hij stralingssensitief zou zijn. En hij kon ook niet aantonen dat de plaatsing van een klassieke nieuwe digitale meter dat eigenlijk een impact zou hebben op zijn gezondheid. En dus Clivius krijgt de machtiging nu om de woning te betreden om een digitale elektriciteitsmeter te installeren.
0: De man mag wel nog kiezen voor een digitale meter met kabels in plaats van een draadloze meter. Voor de gasmeter krijgt hij wel gelijk, omdat daarvoor nog geen alternatief met kabels bestaat. Mag hij die voorlopig dus blijven weigeren. De succesvolle editie van het muziekfestival Krammerok in Stekene is ontsierd door een vechtpartij met een boksbeugel. Het slachtoffer liep gebroken tanden en een gebroken kaak op. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. Voor de rest verliep Krammerok zonder grote incidenten. Het festival was vooraf al volledig uitverkocht. Dat is de laatste jaren meestal zo, maar Krammerok denkt niet aan verder uitbreiden. Het succes ligt net in het kleinschalige, zegt organisator Geert Robrecht.
2: We zijn wel gegroeid in de laatste 20 jaar van 1000 mensen naar 38.000 mensen. Het is niet zo dat we het festival zijn van jaarlijks de hele grote veranderingen. Meer van de optimalisaties en ik denk wel op 5 of 10 jaar dat wij heel wat veranderd hebben. Niet zo heel brusk.
0: In totaal kwamen op 2 dagen tijd bijna 38.000 bezoekers naar het festival. Op de jaarmarkt in Huiften bij Locristi worden vandaag geen koeien verkocht. De minister verbiedt dat door de koeiengriep die rondgaat. En het virus is heel besmettelijk. Daarom wil de minister niet dat koeien van verschillende handelaars samenkomen. In Huiften zijn ze teleurgesteld, maar begrijpen ze de beslissing. Het is een traditie van bijna 80 jaar oud. Ze maken er het beste van, zegt organisator Ivan Liebaert.
3: Wat we vandaag wel gaan doen is de jaarmarkt van de paarden. Dat is een keuring van lopers en een keuring van boerenpaarden, ook volgens categorieën. Daar komen een 70-tal dieren op af en dat is Gilde Voormiddag. Stoverij met frietjes, tradities. Hè. We hebben een kunstkoe op de plaats van de jaarmarkt gezet en de mensen mogen schatten hoeveel dat die koe weegt. En we hebben er iets ludiek van gemaakt en het zal wel lukken. De ontgoocheling is een stukje voorbij en gezien dat het de 4e dag van de kermis is, bij sommige mensen ook doorgespoeld. Hè.
0: Wielrenners Thijs Benoot uit Merelbeke-Melle en Rune Hergots uit Lokeren zijn geselecteerd voor het WK wielrennen dat over 1,5 week start in Montreal, Canada. Benoot rijdt de wegrit in dienst van kopmannen Evenepoel en Van Aert. Belgisch kampioen Hergots is geselecteerd voor de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotte Klaas uit Sint-Niklaas geselecteerd. In het centrum Wetteren start om 3 uur de 21ste editie van het jaarlijkse Dernie-festival. Bij een Dernie op de weg rijden profrenners in 3 verschillende reeksen achter een gangmaker. En dat is iemand op een kleine brommer die de renners uit de wind moet houden. Wetteren is een van de weinige gemeenten in ons land waar een Dernie-wedstrijd op de weg nog bestaat. Elk jaar lokt de wedstrijd duizenden toeschouwers. Ook deze mensen wilden erbij zijn.
4: Voor mij maakt dit Dernie-festival zo speciaal omdat ik geboren en getogen in Wetteren ben. Ik neem daar een hele week verlof voor. Gewoon voor Wetteren kermis, voor de sfeer op te snuiven. Van de namiddag als ze in groepjes passeren, wordt er echt geroepen. Ja, het is echt kei tof.
5: Op het hele circuit staan mensen in dikke rijen te kijken naar die koers. Je moet rekenen, het gaat los door de centrumstraten van Wetteren en dat is echt fenomenaal, hè.
0: De favorieten zijn Jasper Philipsen, Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. En dan krijg je nog het weer. Stilaan komen er meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is rond de 24 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Lotte. Richting kust op de E40 een kwartier vertragen tussen Beernem en Oostkamp. Dat komt door werken daar.
7: Radio 2. Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Wouter Landuit.

0: Why don't you come on over, Valerie? Zingt Amy Winehouse zo mooi. En dat klinkt een beetje als die uitnodiging van daarnet, burgemeester Thijs van Kluisbergen. Wat had je nu weer gezegd? Ik weet het wel nog, hoor.
1: Ja, vertel het jij maar, Wouter.
0: Iedereen die op de gemeenteraad is bij de inauguratie vanavond, die mag mee naar huis om er nog één te drinken. Dat waren bijna de exacte woorden,
1: dat
0: toch?
1: Dat klopt. Ja. Zolang de voorraad strijkt, natuurlijk.
0: Ja, dat is al een belangrijke opmerking. En hoeveel volk kan er bij jou binnen?
1: Laat ons zeggen dat er 60 mensen binnen kunnen. 60. En de rest zal moeten blijven buiten staan.
0: Ja, buiten. Op het terras, Geert, wat voor weer zal het daar zijn vanavond?
2: Ja, dat zal best nog te doen zijn, hoor. Want we hebben een warme zomerdag te pakken. Ik noem het een zomerdag, omdat de maxima tussen 3 en 25 graden uitkomen. En dat is zomers. Maar wel, het is wel zo dat geleidelijk aan je vanmiddag zult zien dat de bewolking toeneemt en ook de wind. En die wolken- en windtoename hebben te maken met een storing die onderweg is, die dan morgen pas arriveert. Vandaag vermoed ik, denk ik, ga ervan uit dat het droog blijft. Een klein buitje zou kunnen, maar dat zal echt maar een randverschijnsel zijn. Het zal wel niet in Kluisbergen zijn. En dan vanavond en vannacht, ja, dan is het ook nog droog, overwegend, maar wel geleidelijk meer wolken. Zachte minima, 16, 17 graden. Dus als de voorraad het nog doet tegen dan, dat zal zacht zijn om buiten te staan bij de burgemeester. En dan morgen, dan trekt er een storing door. In de ochtend neemt de wolken nog sneller toe en volgt er uiteindelijk regen. Maar dat zal ook geen slootwater zijn, Wouter. Eigenlijk te weinig, om eerlijk te zijn, want het is nog altijd droog, hoor. Het heeft wel al geregend, maar niet voldoende. En morgen komt er dan een beetje bij. Hoogstens 4, 5 liter water per vierkante meter. Ook vrij winderig, maar wel een stuk koeler. 18 tot 19 graden maximaal. Woensdag nog een aantal verspreide buien. En dan knapt het alweer op naar donderdag, vrijdag toe. Er zit daar wel nog ergens een zwakke storing, maar dat zal geen neerslag of noemenswaardige neerslag opleveren. En richting het weekend zouden we zelfs weer al richting 2, 3, 24 graden kunnen gaan.
0: Oké. Okay. Maar morgen scheelt dus een jas, als ik het zo hoor.
2: Morgen zal echt schelen. Ja, morgen is een beetje herfstige dag, de mindere dag van de week. Woensdag dan die buien die er nog achteraan komen, maar dan herstelt het zich wel weer vrij snel.
0: Okay. Heb jij al plannen vanavond, Geert?
2: Ja, ik heb nog geen plannen, maar op die gemeenteraad raak ik niet. Misschien dat ik aan een foutje ga,
0: maar
2: wie weet.
0: Het is alleen voor aanwezigen, hè, Thijs. Alleen voor de aanwezigen. Hè. Spijtig, Geert. Maar we horen elkaar morgen weer. Hè. Tot dan.
2: Prima, tot dan.
3: Whispering Leaves. Kiest voor kleine, zachte momenten. Voor muziek tussen bomen. Voor een zondag vol tederheid met zang en poëzie. In verborgen tuinen rond Gent. Whispering Leaves. Een unieke festivaldag. Goed verstopt, maar even goed gevonden. Op zondag 20 september in Sint-Amandsberg. Tickets en info whisperingleaves.be. Samen met Radio 2.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.

0: Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Vanavond officiële aanstelling van de nieuwe burgemeester van Kluisbergen. Belangrijke dag, hè, in jouw leven, Thijs Koeshaart.
1: Ja, dat kun je toch wel stellen.
0: Ja, een van de hoogtepunten, denk ik. Hè. Dankjewel om in de aanloop ernaartoe even binnen te springen hier bij Radio 2 aan de Martelaarslaan. Heb je een tipje van de sluier dat je kan oplichten over jouw speech vanavond? Want dat is misschien wel interessant voor de Kluisbergenaar.
1: Ik heb nog niets voorbereid, maar ik denk dat ik het zeer kort zal houden. We hebben al afscheid genomen van Filip. En ik heb dan een mooie speech gegeven, denk ik. En daar zullen enkele flarden van terugkomen misschien. Maar nog niets voorbereid.
0: Gewoon santé zeggen. En iedereen is content. Maar dat heb je eigenlijk al aangekondigd, dus bij deze. Vanavond op de gemeenteraad in Kluisbergen. De nieuwe burgemeester Thijs Koeshaart. Dankjewel om hier te zijn, Thijs.
1: Dankjewel, Wouter. En succes. Bedankt voor deze.

0: en vlam. Toch zeg ik je.
1: Ja, zelfs de Hoge Venen, helaas, afgelopen zomer. Maar daar gaat het intussen al iets beter, gelukkig. Niels de Stadsbater en Vuur en Vlam. Grote kans dat je sowieso al uitkijkt naar volgend weekend op deze maandag. Maar zal ik je nog een extra reden geven om te verlangen naar zaterdag en zondag? Het is Open Monumentendag komend weekend. Het begint al op zaterdag in sommige steden en gemeenten. Maar de hoofdmoot van de activiteiten is natuurlijk nog altijd voor zondag 13 september dit jaar. Kun je op fantastische historische plekken terecht om fantastisch werk te gaan bewonderen. Want het thema is dit jaar In Goede Handen. Je leert de mensen kennen die zorgen voor al dat mooie erfgoed dat we hier hebben in Oost-Vlaanderen. Mensen zoals Anne de Rieuw uit Gent. Hey Anne.
2: Hallo.
1: We vinden jou zondag in de Sint-Jacobus. Zeg je dat? Sint-Jacobuskerk?
2: De Sint-Jacobuskerk.
1: Sint-Jacobs, ja. Ik had het verkeerd overgetypt, sorry. Ik heb er Jacobus van gemaakt. Dat is mijn schuld.
2: Ah, ja, geen probleem.
1: Heel bekende kerk natuurlijk. Ja, ik had het moeten weten. Maar jij zorgt daar voor de vaandels in de kerk, Anne.
2: Ja, onder andere. Ik werk bij Monumentenwacht onder de dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen. En wij doen inspecties van historisch waardevolle interieurs. En daarin hoort ook een deel zorg van de collectie opnemen. Of toch sowieso adviezen geven, maar deze keer gaan we zelf ook de handen uit de mouwen steken.
1: Ja, en we kunnen daar ook de vaandels komen bekijken. Hè? Wat zijn die vaandels precies?
2: Ja. Die vaandels zijn processievaandels. Dat zijn eigenlijk hele grote, rijk versierde vlaggen of banieren die vroeger meegedragen werden in processies.
1: Van voor waarschijnlijk, in de processie.
2: Ja, die liepen eigenlijk vooraan aan de stoet en dienden ook een beetje als uitgangsbord van de parochie of de broederschap. Meestal stond daar dan ook een naam of een afbeelding van de beschermheilige of patroonheilige op.
1: Ja. Klinkt als iets van heel lang geleden, want er zijn niet zoveel processies meer. Hè? Waar gebruik je die vaandels vandaag dan voor?
2: Nu worden die eigenlijk bijna niet meer gebruikt. Alleen in Brugge ken ik nog de heilige bloedprocessie, maar nu worden die vaak eigenlijk permanent opgesteld in de kerken. Dus hangen die eigenlijk aan hun vaandelstok op vrij hoge hoogte.
1: Ja.
2: En staan die natuurlijk ook bloot aan allerlei schadefactoren.
1: En dat is waar jouw job om de hoek komt kijken natuurlijk, want jij moet ze wel in vorm houden.
2: Ja.
1: Zit de mot er al in na al die jaren?
2: Ja. Ik denk in de vaandels die nu ophangen niet. Maar we gaan ze eigenlijk afhalen om ze dan ook eens van dichtbij te bekijken. Omdat ze nu toch op een meter of drie ophangen. En dan gaan wij ze afhalen.
1: Voor de Open Monumentendag bedoel je dan? Zondag?
2: Ja, specifiek. Ja.
1: Oké.
2: Omdat we eigenlijk, we wilden ze eigenlijk van dichtbij bekijken. En omdat dat eigenlijk ook, vroeger werden die altijd heel zorgvuldig opgeborgen in kassen en werden die maar sporadisch uitgehaald voor zo'n processie. Wat dan nu eigenlijk omgekeerd is, en om zo eigenlijk de kerkfabriek te ondersteunen in die erfgoedzorg, hebben wij voorgesteld om de vaandels die nu ophangen af te halen, ze de eerste zorgen toe te brengen.
1: En ja, BV, eerste zorg bij vaandelschade.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja. Oké, wij kunnen dat dus gewoon meemaken, dat die vaandels sinds lange tijd voor het eerst weer naar beneden komen in de Sint-Jacobskerk in Gent. Dat staat alvast op het lijstje om eens te gaan bekijken zondag. En meer inspiratie vinden we uiteraard ook op openmonumentendag.be. Anne, dankjewel en tot zondag. Hè.
2: Ja, graag gedaan.
1: Tot dan.
2: Ja, dankjewel.

ken je nog wel, hè? Van op de dansvloer in de 90s. Hathaway en What is Love. Het zit er weer op, de maandagmiddag, met een nieuwe burgemeester, Thijs. De nieuwe burgervader van Kluisbergen. Met ook Anne, de vaandelspecialiste in Gent. De kop is eraf voor deze week, maar morgen vliegen we samen weer door onze mooie provincie. En zometeen is Brahim 3 uur lang van jou in Radio 2 Hitmix. Tot morgen.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Yes, vrienden, een heel goede middag. Straks gaan we er samen weer een fijne middag van maken met zonnetje erbij. Hey, we beginnen helemaal in de juiste sfeer. Let op.
3: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
4: 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Worden de Belgian Cats groepswinnaar op het WK basketbal? We gaan live naar Karel Bertelen. En wie online een verkeersboete betaalt, krijgt vanaf nu het verhaal van een verkeersslachtoffer te zien. Op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland staan onze basketbalvrouwen dicht bij de kwartfinales. Ze spelen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië. En dat duel dat is bijna afgelopen. Karel Bertelen, wat is de score daar?
5: Het is formidabel wat de Cats hebben gedaan. Een totaalprestatie om u tegen te zeggen. 78-63 dus, om op jouw vraag te antwoorden. Gaan ze rechtstreeks naar de kwartfinale? Ja, met een grote J en een grote A en een uitroepteken daarachter. En in dikke, vette letters, want dit is een prima prestatie van de Belgian Cats. Zoals we het kunnen verwachten van de dubbele Europese kampioen. Stempel gedrukt op de wedstrijd. Na 0-2 achter, gewoon erop en erover. Alles gedomineerd, tot 15 punten dus uitgelopen. En in de tweede helft konden de Australische vrouwen nauwelijks nog een vuist maken. Dit is hoe we de Cats willen zien spelen. Dit is wat we ervan verwachten. En na twee niet zo felle goede prestaties de voorbije twee wedstrijden, maar wel gewonnen natuurlijk, is dit nu 3 op een rij. En dus donderdag rechtstreeks gekwalificeerd voor de kwartfinales met een prachtprestatie tegen Australië. Nog 1 minuut te spelen, 78-68.
4: Dankjewel, Karel. Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, krijg je eerst een video te zien met getuigenissen van ouders die hun kind verloren in een verkeersongeval. Met die campagne wil justitie bestuurders wijzen op de gevaren van te snel te rijden. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is gelinkt aan overdreven snelheid. Een van de getuigen is Vivian. Zij verloor haar zoon bij zo'n ongeval.
6: Je gaat niet iedereen bereiken. Daar ben ik mij uiteraard wel van bewust. Maar ik denk wel dat er veel mensen zijn die toch wel eens even gaan nadenken van oei, ja, dat wil ik zelf toch niet meemaken. Als je ziet dat er alle dagen zware verkeersongevallen zijn, is de kans groot dat je er spijtig genoeg eens mee geconfronteerd gaat worden.
4: Wie opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies kan vanaf nu boetes tot 800.000 euro krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze dus ook nog een hoge boete krijgen. Er wordt daarbij wel een onderscheid gemaakt tussen grootschalige en kleinschalige fraude, zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
7: Concreet voorbeeld waarbij dat bijvoorbeeld in het kader van het opleidingsverlof dat er subsidies worden aangevraagd voor opleidingen die uiteindelijk niet georganiseerd zijn geworden. Wanneer het gaat over echt kleine vergrijpen, wie bewust verzwijgt dat hij geen of maar gedeeltelijk recht heeft op een subsidie, riskeert een boete tot 120.000 euro. Maar als het gaat over grootschalige fraude, ja, dan kan daar een boete op staan tot 800.000 euro.
4: Voor het eerst is een Duitse hoge snelheidstrein vanuit Keulen aangekomen in het station Antwerpen Centraal. De nieuwe treinverbinding zal 2 keer per dag rijden vanuit Keulen en heeft in ons land ook tussenstops in de luchthaven van Zaventem, Leuven en Luik. En NMBS-baas Sophie Dutorwaar is tevreden.
8: Vanaf vandaag wordt dus Antwerpen met Keulen verbonden op een duurtijd van 2 uur en 20 minuten. En dat op de meest duurzame manier, op een zeer comfortabele manier, met een spiksplinternieuwe trein.
4: En in het wielrennen heeft bondscoach Serge Pauls zijn selectie bekendgemaakt voor het WK-wielrennen van eind deze maand. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn uiteraard bij de mannen de toppers. Zij krijgen steun van Thibaut Nijs, Alex Zegaert en Gianni Vermeers. Ook Thijs Benoot, Maxime Van Gils en Quinten Hermans zijn bij de selectie. En Remco Evenepoel, Runo Hergots en Alex Zegaert die rijden ook de tijdrit. Bij de vrouwen leidt Koppie Lotte Kopecky liever de selectie. Zij krijgt het gezelschap van Shari Bos Zuid, Lotte Klaas, Justine Gekieren, Julie van de Velde en Margot van Pachtenbeke. Het is zonnig deze namiddag met geleidelijk aan wel wat meer wolken bij temperaturen tot 29 graden. Morgen start bewolkt met in de namiddag regen vanaf de kust bij nog 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: En zo gaan we samen naar de weg. Daar op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. Daar is door een ongeval voorbij Massenhoven volledig versperd. Verkeer gaat moeizaam vanaf het parkeerterrein in Ranst. Alle verkeer verlaat de snelweg via de afrit Massenhoven en volgt zo de omleiding met de letter F tot de oprit Herentals-West. Rekening houden daar, dat is met zo'n 3 kwartier vertraging op die route. Vorm ook zeker een reddingsstrook, belangrijk voor de hulpdiensten. Nog dan op die E313 naar Antwerpen, daar is het een half uurtje file rijden vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er 3 kwartier bij tussen Sint aan de Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Stabroek 20 minuten. Dat is op de R2 tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel. Richting de kust dan op de E40 een kwartier vertragen tussen Beernem en Oostkamp komt door werken. En elders op de snelweg nog wat kleine vertragingen.
9: Vlaanderen vakantieland.
10: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: Radio 2 Hitmix.
10: Brahim.
2: Ah, goedemiddag. Waar je ook bent deze middag, hopelijk krijg je iets mee van het mooie weer vandaag. En anders dan breng ik de zon gewoon tot bij jou zometeen met... Hey, hey, boy.

0: Say Something, zegt Bob Marley. En er wordt van alles gezegd hier in de berichten. Leuk om te zien. Onze vriend Pascal Segers is erbij met mijn grote vriend Daan, zie ik ook. En Carla, op weg naar UZ Leuven. Succes daar, vrienden. En Annemie doet veel zonnige groetjes vanuit Opuurs. Kan tellen, hè. Bob Marley net. Could You Be Loved. Past perfect bij het weer van vandaag. Nu Freya Sky, die in november naar ons land komt. Trix in La Madeleine. Nu met Silent Treatments.
1: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: maandag, net na het weekend. En onze Guido uit Lennik stuurde ook een bericht. Is er serieus ingevlogen. Op de tonen van deze parel uit de 90's. Hè, fruit aan het leveren met Fruitbox. Veel succes, Guido. Ik zorg met heel veel plezier voor de muziek daar. Met zometeen liefdesproblemen uit 2004. Waar we 20 jaar later nog altijd vrolijk op meezingen.
1: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
2: Je ontdekt het op zondag 13 september. De Dag van de Landbouw.
1: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
2: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
1: Je komt

0: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jan?
7: Ja?
6: Jan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk dat.
6: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
5: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Radio 2.

Maroon 5. Ja, leuk hè. De Nelly's. Hey, ben jij thuis ook vaker zo de afstandsbediening aan het zoeken dan effectief tv aan het kijken? M&M DJ Laura Govaerts heeft dat ook altijd voor. En waarom dat geen toeval is, dat ontdekt ze samen met Xavier en Shema in Mens Erger Je Niet. Vind je allemaal terug op VRT Max. Nu Gorky met Anja. Zo.

0: nog Christopher Holle, later Hollis met Here to Stay. Zometeen, ja, dromen die behoorlijk aan diggelen liggen, maar wel verdacht goed klinken. Eerst gaan we samen naar de weg, daar is het wat druk. 137 kilometer file op dit moment op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. Daar blijft door een ongeval voorbij Massenhoven alles volledig versperd. Verkeer gaat daar moeizaam vanaf het parkeerterrein in Ranst. Een reddingsstrook vormen voor de hulpdiensten blijft heel belangrijk. Alle verkeer daar verlaat de snelweg via de afrit Massenhoven en volgt de omleiding met de letter F tot de oprit Herentals-West. Hou daar wel rekening met 1 uur vertraging op die route. Op de E313 naar Antwerpen, daar is ruim 3 kwartier file vanaf Herentals-West. Antwerpse ring richting Nederland komt er zo'n 35 minuten bij. Dat is tussen Sint-Anne-Linkeroever en Borgerhout. En 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. En elders op de snelweg zijn er nog wat kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio.

Dromen aan diggelen bij Johnny Hates Jazz. Nilsson die heeft duidelijk andere zorgen. Ben ik sexy als ik dans? En eerlijk, daar komen we maar op één manier achter. Hey, doe maar. Sexy.

0: Een goede reden om toch maar bij het vertrouwde te blijven. Zometeen. VRT
1: Radio 2. Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarlembeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
9: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
10: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
9: Vogels spotten in een natuurpark.
11: Schat, kijk daar, kijk daar.
12: Sst, je jaagt ze weg.
9: Of met het gezin op citytrip gaat.
13: Gewoon stad, hè.
14: En helemaal niet ver.
9: Je vindt het allemaal in...
15: Vlaanderen Vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
16: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
17: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ilse, nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
18: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
19: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
20: Radio 2.

0: Dit hier is het moment. In 1990, waarop Kylie Minogue besliste dat brave buurmeisjes imago, dat mag nu wel gedaan zijn. Met Better the Devil, You Know, blijft echt een parel ook wel. Hè?
1: Radio 2, Radio 2, Hitmix.
0: Gloria Gaynor is jarig vandaag, 83 jaar jong intussen. I Will Survive uit 1978 mag daarom dus zeker niet ontbreken vandaag, het zou wel zijn. Straf trouwens, nummer begon ooit als een B-kans tot DJ's beslisten. Het is gewoon veel te goed om daar te blijven staan. Hey, hoesting je nog meer 70's? Kan bij Radio BNE deze week elke dag vanaf 9 uur de Evergreen 500 via DAB+ of uiteraard op VRT Max.

Ik zie het helemaal voor me. Tanja Bakeland, het Roeselaar, is mee aan het genieten en wordt ook vrolijk van de nieuwste van Gene Thomas, Chameleon. En nu feestje met deze Love Shack.

0: Vanavond op VRT1.
1: Dit is de koninginrit van de weg naar Compostela. Hier wordt al aan de boom geschud.
2: Okay.
1: Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
2: We zullen een keer zien, hè. Zeg je kaf of koren?
0: Op VRT1 gaat Arnoud op pelgrimstocht in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinaar met haar gasten het nieuws in de afspraak. En op VRT Max presenteert Sven de Leijer zijn nieuw programma Is het gelukt? Veel kijkplezier.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's?
5: Rijnaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem. Ja,
8: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Ja, en straks komt er een man aan die in de 90's duidelijk niet kon kiezen. Dus maakte hij er maar een lijstje van. Hé, hey, subiet, naar het nieuws. Blijf hangen.
10: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
11: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het WK basketbal hebben de Belgische vrouwen zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De Belgian Cats wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Karel Bertelen zag de Cats overtuigen.
12: Alleen bij 0-2 stond Australië voor en daarna namen de Cats de match gewoon in handen. De dubbele Europese kampioen controleerde het nummer 3 van de wereld en liep, vooral dankzij alweer een uitstekende basis 5, tot 12 punten uit voor de rust. In de tweede helft naderden de Aussies een paar keer tot op 5 punten, maar dichter kwamen ze niet. Een match die bij momenten deed denken aan de demonstratie tegen Frankrijk op het WK van 2018, leverde dus heel veel positieve gevolgen op. Donderdag pas opnieuw spelen, rechtstreeks bij de beste 8 van het toernooi en misschien wel een tegenstander die de Cats aankunnen op weg naar de medailles.
11: Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, krijg je eerst een video te zien met getuigenissen van ouders die hun kind verloren in een verkeersongeval. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in België is gelinkt aan overdreven snelheid. Met de campagne wil de overheid bestuurders confronteren met de mogelijke gevolgen, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
13: Wat wij willen is minder verkeersslachtoffers. Dat heeft uiteraard te maken met infrastructuur, met het adequaat straffen. Dat is ook de reden waarom we werken aan een veelplegersdatabank. Maar dit soort video's die de mens achter de statistiek tonen, die tonen welke vreselijke impact het op het leven van familie, ouders, vrienden, klasgenoten heeft als er een dodelijk verkeersongeval is, die maakt ook wel het verschil.
11: Voor het eerst is een Duitse hogesnelheidstrein vanuit Keulen aangekomen in het station van Antwerpen. De nieuwe treinverbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land ook tussenstops in de luchthaven van Zaventem, Leuven en Luik. Peter Meukes van reizigersvereniging Trein Trambus ziet enkele voordelen.
14: Het is voor de bereikbaarheid van Antwerpen zeer belangrijk, maar het biedt tegelijkertijd voor de Antwerpenaren en de Antwerpse regio ook mogelijkheden om dan die andere toch belangrijke regio Keulen te bereiken. Want dat is de toegangspoort tot het hele spoornet in Duitsland.
11: Trein Trambus vindt het wel jammer dat binnenlandse reizigers niet aan het binnenlands tarief kunnen meerijden met die nieuwe snelle trein. En in het wielrennen heeft bondscoach Serge Pauwels zijn selectie bekendgemaakt voor het WK op het einde van deze maand. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de 2 kopmannen. Zij krijgen steun van Thibaut Nijs, Alex Zegaert en Gianni Vermeers. En ook Thijs Benoot, Maxime van Gils en Quinten Hermans zijn erbij. Dat de geblesseerde Sloveen Tadej Pogacar er niet bij zal zijn, geeft de Belgen meer kansen, denkt bondscoach Serge Pauwels.
15: Dat betekent uiteraard dat er een stuk verantwoordelijkheid naar ons toekomt als land. Uiteraard met zo'n 2 topfavorieten kunnen we die ook niet ontlopen, die verantwoordelijkheid. En dus betekent dat onze strategie ook wel anders gaat zijn dan wanneer Pogacar wel aan de start zou gestaan hebben.
11: Titelverdediger Remco Evenepoel, Rune Herregods en Alex Zegaard rijden voor ons land ook de tijdrit. En bij de vrouwen leidt Lotte Kopecky de selectie. Zij krijgt het gezelschap van Shari Bosuit, Lotte Klaas, Justine Gekiere, Julie van de Velde en Margot van Pachtenbeke. Het is zonnig met geleidelijk aan meer wolken bij temperaturen tot 29 graden. Morgen start bewolkt met in de namiddag regen vanaf de kust bij nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: En van Sophie naar de weg. 109 kilometer file op dit moment. E313 van Antwerpen naar Hasselt. Daar blijft door een ongeval voorbij Massenhoven volledig versperd. Daardoor moeizaam vanaf het Wommelgem beter. Vorm een zekere reddingsstrook als je in die file terechtkomt. Via de afrit Massenhoven verlaat alle verkeer de snelweg. Rijd zo om via de omleiding met de letter F tot de oprit Herentals West. Rekening houden daar met zo een uur vertraging op die route. Succes. Nog op die E313 naar Antwerpen is er meer dan een half uur vertraging van Massenhoven tot Wommelgem. Er is een ongeval gebeurd. Antwerpse ring dan richting Nederland. 25 minuten erbij tussen Sint aan de Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Stabroek dan op de R2 tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel. Rond Brussel vertraag je dan weer 10 minuten op de E19 vanaf Vilvoorde, op de E40 vanaf Sterrebeek en op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Zaventem. En elders op de snelweg nog klein vertragingen. Keukenstapdij.
5: Radio 2. Radio 2 Hitmix.
11: Brahim.
9: Iets na twee. En als je middag nog niet helemaal op gang was, dan gaan we daar nu iets aan doen met Lou Bega en Mambo No. 5. Aha, het zal wel zijn. Hey, goedemiddag daar. Nee.

0: When I Get You Along. Peggy Bartolome is uit Tervuren. Stuurde ook een berichtje. Is weer aan het luisteren vanuit het land van Tervuren. Samen met nog twee kapoenen, Chloe en Femke. Hey, zometeen nog meer kapoenen in de vorm van Abba.
1: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
2: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Gebeurt hier. En het
2: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
3: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
3: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2.

niet Agneta, ook Frida niet, maar wel Björn zelf. Een van die zeldzame keren dat hij bij ABBA de lead voor zijn rekening nam. Zeg, kijk ook wel een beetje uit naar kerst en zo. Het is altijd gezellig wel natuurlijk. Maar, crooners en kerst. Dat is misschien wel iets wat jij heel leuk vindt. En dat komt goed uit, want op 8 november dan is het Radio Bene, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. En de allerlaatste keer trouwens.

0: Breakup in Reverse. Ja, zometeen, vrienden, een weersvoorspelling waarvan we vandaag hopen dat ze er compleet naast zit. Maar eerst naar de weg. Daar staat 111 kilometer file op dit moment. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout. Daar is door een ongeval de afrit Beersen versperd. Op de E313 naar Hasselt komt er een uur bij. Van voor Bommelgem tot voorbij Massenhoven. Rechterrijstrook blijft er dicht door een ongeval. En nog op de E313 naar Antwerpen 20 minuten file vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En elders dan op de snelweg nog wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio.

It's raining again, maar hey, vandaag gelukkig nog niet. Dus als het kan, geniet nog even van die zonnestraaltjes daar. Vanaf morgen krijgen we weer typisch Belgisch weer. Maar kijk, Peter de Koning die trekt zich daar geen bal van aan, want bij hem, ja, is het altijd lente.

0: Zometeen. Ja, Dua Lipa met één simpele boodschap. Knipper twee keer met je ogen en weg is ze. Radio 2.
1: Peter, Peter.
2: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
1: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
2: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
1: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
2: Eh, wel, naast een oprit tussen het park aan het kanaal, en daar rechtdoor en dan links. En dan moet ik daar aan de vragen...
3: 20 jaar Peter in de ochtend.
2: Daar.
3: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
2: Tot in Beddegem, hè.
4: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
6: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
14: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
13: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
15: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Radio 2.
18: Elke dag telt voor 2.

Leuk bericht ook van Steffen. Merci voor al de goede muziek. Nee, Steffen, merci om te luisteren. Want van Houdini, Dua Lipa, gaan we naar deze. Sophie Ellis-Bextor, Murder on the Dance Floor.

Boom, toen zaten we terug een beetje in de zomervakantie met de grote VRT Zomerhit winnaar net. K3, beelden van die overwinning en alles VRT Zomerhit vind je terug op VRT Max. Nu, Parachute.

One Republic met Run. Nog niet te snel gaan lopen. Karin Duré die doet de groetjes vanuit Rokanje. Geweldig. Geniet ervan in Nederland. Nog heel even van de zon stuurt ze genieten. En dan straks weer richting huis. Vanmorgen werkendag. Karin, ik zou zeggen geen minuut te vroeg vertrekken. Maar als je dan toch de baan op moet, krijg je van mij deze soundtrack voor onderweg. Het is echt weer een pareltje dit. Het is Billy Joel nu.

0: Radio 2. Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Elke dag telt voor twee.
2: Heb jij moeite met het lezen van ondertitels op tv? Kom dan naar de Sensotech opendeurdag.
3: Sensotech heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotech opendeurdag op vrijdag 11 september in Jabbeke.
2: Meer info op sensotech.be. Sensotech.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
4: Straks de titelsong van een film uit 1980, waarna plots opvallend veel mensen dachten van ik moet toch ook maar eens gaan leren dansen. Het wordt plezant.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, krijg je eerst een video te zien met getuigenissen van ouders die hun kind verloren in een verkeersongeval. Met die campagne wil justitie bestuurders wijzen op de gevaren van te snel te rijden. Want 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is gelinkt aan overdreven snelheid. Een van de getuigen is Vivian. Zij verloor haar zoon bij zo'n ongeval.
1: Je gaat niet iedereen bereiken. Daar ben ik mij uiteraard wel van bewust. Maar ik denk wel dat er veel mensen zijn die toch wel eens even gaan nadenken van oei, ja, dat wil ik zelf toch niet meemaken. Als je ziet dat er alle dagen zware verkeersongevallen zijn, is die kans groot dat je er spijtig genoeg eens mee geconfronteerd gaat worden.
0: Voor het eerst is een Duitse hoge snelheidstrein vanuit Keulen aangekomen in het station van Antwerpen Centraal. De nieuwe treinverbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land ook tussenstops in de luchthaven van Zaventem, Leuven en Luik. Peter Meukes van reizigersvereniging Treintrambus vindt het positief dat het gemakkelijker en sneller zal gaan om naar Duitsland te treinen. Maar hij vindt het wel jammer dat je niet aan binnenlands tarief binnen België kan rijden met die nieuwe snelle trein. En hij ziet nog uitdagingen.
2: Binnenlandse reizigers moeten ook op die internationale treinen kunnen rijden voor binnenlandse verplaatsingen. Uiteindelijk is dat in andere landen ook zo. En ten tweede, we moeten ons afvragen of de huidige spoorweginfrastructuur genoeg ruimte biedt om daar verdere expansie toe te laten. Want het is de enige manier om auto's en vrachtwagens van de weg af te halen.
0: En op het WK basketbal hebben de Belgische vrouwen zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De Belgian Cats wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Emma Mezeman is blij dat de Cats na de wat moeilijkere overwinning van gisteren nu wel overtuigd hebben.
3: Misschien was het dan toch onbewust dat we gisteren al meer met ons hoofd bij vandaag zaten, dat we niet te veel energie wilden kwijtspelen. Misschien onbewust, terwijl dat echt nu niet zo uitgesproken was. Maar ik ben wel blij de manier waarop. We weten dat we graag tegen Australië, dat dat wel een match is die een topmatch is en dat ons toestaat om ons basket te spelen. Dus ik denk dat we op dat vlak wel meer getoond hebben dat we de Belgian Cats zijn.
0: Donderdag speelden de Belgische basketbalvrouwen hun kwartfinale. Het is zonnig met geleidelijk aan wel wat meer wolken bij temperaturen tot 29 graden. Morgen start bewolkt met in de namiddag regen vanaf de kust bij nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie. Intussen op de weg. Daar staat er 122 kilometer file. Dat is op de E34 van Antwerpen naar Turnhout. Door een ongevalde afrit Beersen is er versperd daar. U verliest een kwartiertje vanaf Zoersel. Op de E313 naar Hasselt komt er 1 uur bij van voor Bommelgem tot voorbij Massenhoven. Door een ongeval met een vrachtwagen is dat op de rechter rijstrook. Nog op die E313 naar Antwerpen 25 minuten file vanaf Massenhoven. Antwerpse ring dan richting Nederland. Een kwartier erbij tussen aan de linkeroever en Antwerpen-Oost. En 15 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En elders op de snelweg nog wat kleine vertragingen.

Irene Cara met Fame. Juist, en als je rond deze tijd zo'n klein namiddagdipje voelt aankomen, nope, daar gaan we dus niet aan meedoen vandaag. We hebben nog een heel uur samen en Bruno Mars zorgt voor de volgende dosis energie in de vorm van deze On My Soul.

Leopold 3. Ja, dat is Erik Goossens. Vorige week nog te gast in Olala bij de geweldige Kim De Brie. Vanavond krijgt ze weer bezoek van schoonvolk. Eva Veroveren aan de beurt. Hoor je allemaal vanavond tussen 6 en 8. Dit is Gold van Miles Smith.

0: opgemerkt. Stuur ook een bericht, is ook aan het mee viben en aan het mee genieten. Een classic die je dus misschien ook wel kent van een groene neus. Alleen een mens met een groene neus en een pratende ezel. Zometeen, oh, Wil Tura komt eraan. VRT Radio 2.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
15: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
16: Amai, la vita is echt wel bella.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Radio 2.
18: Radio 2.

0: Juist, de jaren 80 hit, vernoemd naar een vliegtuig dat geschiedenis schreef. Geen vliegtuigen, wel met wagens en al op de weg. Daar, even kijken. Intussen 121 kilometer file op dit moment. Op de E313 naar Hasselt komt er 1 uur bij, van voor Bommelgem tot voorbij Massenhoven. Komt door een ongeval met een vrachtwagen op de rechter rijstrook. Maak daar zeker een reddingsstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Op de buitenring rond Brussel dan weer 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevensboer en Jette. Op de binnenring 10 minuten erbij tussen Grootbijgaarde, even kijken, en Zaventem. In Brussel dan weer staat een defect voertuig aan de uitrit van de Rogiertunnel richting Zuid op de linkerrijstrook. E314 dan richting Nederland is in Aarschot de spitsstrook afgesloten door een defect voertuig. En elders op de snelweg nog wat kleine vertragingen. En als ik zeg let's go girls, wat denk je dan?
1: Je luistert naar Radio

Shania Twain, Man of Feel. Ja, je zou dat ook wel zeggen, juist. Ja, sinds vorige week gloednieuw hier bij Radio 2. De Radio 2 Top Song. Elke week één lied waar we hier extra hard in geloven en dat je dus echt wat vaker moet horen. Deze week is dat Line de Douw. Ontdekte je deze morgen nog bij Goedemorgen Morgen met Peter en Margot. En vorig jaar deed Line het nog samen met Jaap Reesema. Deze zomer stond ze ook nog met haar plankgas op VRT Zomerhit. Ook een echt een goede song. En nu doet ze het met Schaduw van Jezelf. Je mag ook altijd laten weten in een bericht wat je er zelf van vindt. Altijd leuk om te lezen. Dus dit is jouw

0: in heel Vlaanderen.
1: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
0: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
1: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
8: De kinderen komen terug van school met grote honger.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
8: Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, met een haal.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
11: En wat brengen Yannick Bovy, Kleimans en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
10: Voor de allerlaatste keer Radio BNE, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
11: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
10: Tickets bij Radio BNE op VRT Max.
12: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
14: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
14: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
14: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op Nissan.be.

merci Bart, Kyle. Zo zitten we allemaal weer met die geweldige song in ons hoofd. Zot verliefd net. Marian is ook heel goed bezig. Stuurde een berichtje. Niet stilgezeten, vooral gras afgereden, was buiten gehangen. De hond heeft de wasbeurt gekregen. Allemaal nog snel voordat weer gaat omslaan morgen. En nu nog een beetje barbecuen stuurt ze. Ik zou zeggen, groot gelijk Marian. Ik zorg voor een leuke soundtrack voor bij de aanmaak en de voorbereiding. Wat denk je? Vaya con Dios nu.

Alcazar. Sexual Gravity, juist. Vrienden van mij, krijg je één garantie. David van Oetinchem. Ja, die staat straks weer voor je klaar. Ik heb er wel nog eentje net voor het nieuws van 4 uur. En dat is deze. Oh, goed. Van Toerist Slim C. Wij spreken elkaar morgen. En ik wens je nu al een heel fijne avond. Blijf gezellig hangen hier. Het is plezant. Allez,

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Knaldi.
1: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, nee. 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Brahim gaat zijn gras afrijden nu, zegt hij net. En wij gaan ons in de spits zetten, zie je. We zijn er helemaal klaar voor met de mama van Emma Meeseman.
6: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
5: Ja, want die Belgian Cats hebben het goed gedaan tegen Australië. Amai.
7: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de extra beveiligde rechtbank in Brussel is het grote drugsproces herbegonnen tegen 31 mensen, waaronder de Limburger Floor Bressers. Iedereen staat terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel en dat via de haven van Antwerpen. Volgens het parket hebben de verdachten in totaal minstens 16 ton drugs ingevoerd. Het proces had bijna 2 jaar geleden al moeten beginnen, maar is al verschillende keren stilgelegd. Vorig jaar nog werden advocaten door de politie uit de zaal gezet na een conflict met de rechters. Intussen zijn er nieuwe rechters aangesteld. Advocaat Christian Clément is blij voor zijn cliënt dat het proces eindelijk van start gaat en dat hij zijn verhaal kan doen.
8: Die is eigenlijk ongevraagd, in mijn zin is onterecht, mee op die boot geduwd. En die moet dan samen met vele anderen vaststellen hoe dat de ene na de andere partij die boot aan de ketting legt, met geen millimeter vooruit of achteruit kan. Ja, als dat dan zo lang in tijd wordt gerekt, dat wordt op een duur een permanenter, verpletterende aanwezigheid in je leven. Dus we moeten echt vooruit met de geit.
7: Het proces zal normaal gezien zeker 3 weken duren. Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het treinstation van Brussel-Zuid. Vorige week haalde douaniers een Marokkaan van 23 uit de menigte. De man kwam vanuit Frankrijk met de trein naar ons land en bleek een machinegeweer verstopt te hebben in een tas tussen babykleren. Wat nu de rol is van de tweede verdachte die is aangehouden, is nog niet duidelijk. Door de staking in de gevangenissen zijn in het hele land zo'n 70 personeelsleden opgevorderd om toch te gaan werken. In 1 gevangenis is ook de politie ingeschakeld als versterking. Volgens de Socialistische Vakbond is ongeveer 80% van het gevangenispersoneel vandaag niet aan het werk gegaan om te staken. En de actie duurt 5 dagen. En op het WK basketbal hebben de Belgian Cats zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De Belgische vrouwen wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Antonia de Lare is vooral blij met de extra rustdag die de ploeg nu krijgt, omdat ze rechtstreeks zijn geplaatst.
9: Ik denk dat iedereen doodop zat en die rust gaan we heel goed kunnen gebruiken voor de rest van het toernooi. Ja, ik denk dat Australië toch een extra motivatie was van de Olympische Spelen en dat heeft ons zeker geholpen.
7: De Cats verloren op de Olympische Spelen in Parijs nog de match om de bronzen medaille tegen Australië. Nu waren ze dus wel sterker. De Belgian Cats spelen hun kwartfinale donderdag. Het is zonnig met geleidelijk aan wel wat meer wolken bij temperaturen tot 29 graden. Morgen start bewolkt met in de namiddag regen vanaf de kust bij nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Proficiat voor de Belgian Cats. Australië nummer 3 van de wereld. Hè. Dus dat wil nogal wat zeggen.
10: Ja, woep.
5: Ja. En onze verkeerstijger is er ook weer.
10: Oh, is dat
5: Mona.
10: Zo? Ja, dat is zo. Ja. Op de E313 richting Hasselt verlies je nu 1 uur. Dat is van voor Wommelgem tot voorbij Massenhoven, komt door een ongeval met een vrachtwagen rechts. Ook net voor Massenhoven is in de file nu net een ongeval gebeurd. Links maakt daar dus zeker een reddingstrook. Op de Antwerpse ring naar Nederland schuif je 20 minuten aan. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Antwerpen-Oost. En 20 minuten bij, ook richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Op de N16 richting Willebroek is in Temse rechts dicht. Daar is net een ongeval gebeurd. Rond Brussel op de buitenring 20 minuten filegolven. Dat is tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem. Verderop 10 minuten extra in Waterloo. In Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Rogiertunnel richting Zuid links. En verderop de snelweg enkel kleine vertragingen.
5: Je bent gekleed alsof je ook een basketbalwedstrijd gaat spelen.
10: Met
5: een mooi topje zo.
10: Een groen hesje.
5: Ja, het is ook mooi weer natuurlijk.
10: Ja, het is warm.
5: Ja, mooi.
11: Maak van je file tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
12: Radio 2 Spits.
13: David van Oetegem.
5: Een zeer goede middag en fijn dat je

U2, Sunday Bloody Sunday. Radio 2. Het is weer bloody warm in Frankrijk, ook 39 graden daar. Ja, de overwinning van Wout van Aert gisteren was ook in een Spaanse bakoven. Mooie titel in de kranten vandaag. Mr. Cool wint bij 40 graden. Goed gevonden. En ook beelden vandaag van Antoine Griezmann, gewezen spits van onder meer Barcelona, Atletico en de Franse nationale ploeg. Gaat viraal met de manier waarop hij de hitte in Orlando bestrijdt tijdens een cooling break in de wedstrijd die ze daar hadden tegen San Diego. Met een natte handdoek in de nek, namelijk 35 graden. Daar luchtvochtigheid, hou je vast, 80%. En het lijkt alsof hij aan het sterven is op de beelden. Daarom worden ze ook massaal verspreid vandaag. Enfin, wij lijken er weer goed vanaf te komen, toch? Mooie dag. En straks weet Sabine ons daar nog wel wat meer over te vertellen ook.

wil er nog op reis naar Frankrijk of Spanje als het daar zo warm is. Ik hoorde dat Guido Belcanto zijn vakantiehuis in Frankrijk heeft verkocht ook vanwege de hitte. Veel te warm om kools te beklimmen en dat doet hij veel te graag, zegt hij in een interview afgelopen weekend. Guido de klimaatvluchteling, met andere woorden. Ja, ik denk dat de verkoop van appartementen of villa's in het zuiden toch ook wel last heeft van de hitte. De verkoop van auto's heeft ook te lijden om heel andere redenen dan. Daar gaan we het ook nog over hebben in Radio 2 Spits vandaag. En Duitsland, ja, daar hoorden we ook van vandaag. En ook op de radio hoor je ervan, van Matthias Reim dan. Met verdampte glibdig. Mooi.

0: Kijk, met vloeken kan je soms ook in de hitlijsten terechtkomen. Straks halen we Berlijn even binnen hier in Radio 2 Spits met de grootste fan van Emma Meeseman.
1: Emily Sandé komt naar Brussel en brengt haar grootste hits mee. Van Next to Me, Next to Me tot Read All About It. Emily Sandé, op dinsdag 23 februari in het Koninklijk Circus in Brussel. Tickets vanaf vrijdag 11 september via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Met de superprijsdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superprijsdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Radio 2.

0: Bandit en Anne-Marie Rockabye. De Belgian Cats hebben vanmiddag op het WK basketbal in Berlijn hun duel tegen Australië gewonnen en daarmee hun eerste WK-doel bereikt. Ze zijn groepswinnaar, gaan rechtstreeks door naar de kwartfinales. Nu supergoed gedaan van Emma Meeseman en haar team. En de mama van Emma is ook blij waarschijnlijk?
1: Ja, natuurlijk ben ik blij.
0: Dag Sonja.
1: Wie zou er niet blij zijn?
0: Sonja Tankij is blij, dat moeten we wel zeggen. Ja. En jij bent erbij in Berlijn op dit moment.
1: Ja. Ik ben inderdaad, ik ben niet alleen hoor. We zijn al sinds, ik zou zeggen, vandaag zaten er zeker 3000 Belgen in de zaal.
0: Wauw, goed zeg. En hoe was de sfeer daar?
1: Fantastische ambiance.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Oh, echt. Ja, als je allemaal die kleurtjes ziet, iedereen is er weer aan mee te zingen. En tof van die DJ-jockey, die speelt dus ook altijd Belgische liedjes. Dus iedereen zingt altijd mee. En dan dus ook van de Bob Average van Omé la Patate. Dus echt zot. Ja, en zotte sfeer.
0: Hoe heb jij dat dan als mama ook beleefd, Sonja?
1: Ja, je leeft er natuurlijk ook een beetje naar de match toe. Je weet ook niet wat het gaat worden. We hebben nog gehad, dus de nacht ervoor, daar gewekt geweest door het brandalarm. Ook niet zoveel geslapen, want als je naar huis gaat achter een match, dat was dan de match tegen Puerto Rico, die ook niet zo'n goede match was. Daar ga je even slapen, je hebt niet zoveel tijd, want 16 uur later moest je terug de volgende match spelen. Mm-hmm. Dus je weet niet wat je ervan mag verwachten.
0: Dus die nachtrust was wel een probleem, maar heeft dat gevolgen gehad voor de wedstrijd? Blijkbaar niet, want gewoon de nummer 3 van de wereld, gewoon baan patat met weinig nachtrust verslagen.
1: Inderdaad, maar ze had nog altijd een eindje te spelen. Nee? We zijn nog niet vergeten van de Olympische Spelen. Nee?
0: Ah ja, het is dat, want ja, wat is dat daar gebeurd? Daar hebben jullie verloren tegen Australië. 2024 was dat 2 jaar geleden. Dus wel een beetje een wraakwedstrijd ook.
1: Ja, dat is toch ook altijd iets die in het achterhoofd zit van de speelsters, want die moeten we toch wel winnen. Mm-hmm. En ze hebben dat dus heel goed gedaan.
0: Ja, dankzij de goede support van de mama en de 3000 fans uit België waarschijnlijk, hè?
1: Ja, echt. Het doet wel wat voor de speelsters ook.
0: Ja. Jij bent ook echt ex-prof-speelster?
1: Nee. Ik was geen prof.
0: Je was geen prof?
1: Ik speelde in de eerste klasse, maar ik was geen prof. Totaal niet.
0: Maar het leek alsof jij een prof-speelster was. maar Emma heeft het goed gedaan. Ze was ongrijpbaar, sterk in vorm, toch?
1: Ja, zeker en vast. Ze deed goed haar best. Ja. Als teamplayer deed ze de nodige taken en zorgde dat het team draaide. Dus goed gedaan.
0: Heb je dat al kunnen spreken?
1: Wel, dat juist was er een plaats van afspraak in de

0: zo'n dochter,
1: nog zo'n moeder. Wachten.
0: Zo'n dochter, zo'n moeder.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad.
0: Dankjewel, Sonja. Dan krijg
1: graag gedaan.
0: Doe ze de groeten daar. En veel succes nog.
1: Oké, okay, doe ik zeker. Daar. Pas tegen.
2: Radio 2 Spits. Radio 2.
3: De minder gelovigen.

0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwart en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Ondi met Denis. Jurgen is in Dendermonde aan het luisteren en die vindt dat de mama van Emma Meeseman net zoals Emma zelf klinkt. Ja, ik begrijp wat je bedoelt, Jurgen. Ik kan moeilijk verbergen op de radio dat ze de mama is van Emma Meeseman. Van de Belgian Cats, dus goed gedaan. Dikke proficiat nog van ons hier ook allemaal.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: 16:30. Goedemiddag, het VRT-nieuws uit Oost-Vlaanderen met Lotte Aneka. In Bassevelde bij Assenede moet een man verplicht een digitale elektriciteitsmeter laten plaatsen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De man weigerde de meter jarenlang omdat hij vreest voor stralingen. Maar volgens de rechtbank is dat niet voldoende aangetoond. Een digitale gasmeter mag hij wel nog weigeren, zegt woordvoerder Peter Kator.
3: Fligius krijgt de machtiging nu om de woning te betreden om een digitale elektriciteitsmeter te installeren. Maar de rechtbank heeft ook geoordeeld van, kijk, elk inwoner heeft wel het recht om te kiezen bij de nieuwe installatie tussen een draadloze meter, maar ook een bekabeld alternatief. En het is die alternatieve versie die nog niet beschikbaar is voor de gasmeter. En daarom mag die man voorlopig wel weigeren om een nieuwe digitale gasmeter te laten plaatsen.
2: Straks legt de nieuwe burgemeester van Kluisbergen officieel de eed af op de gemeenteraad. Thijs Koussaert volgt Philippe Ulliquet op, die 38 jaar burgemeester was. Koussaert zal niet fulltime burgemeester zijn, hij behoudt ook zijn andere job.
4: Ik ben bijzonder gemotiveerd, dat kan ook niet anders. Je moet er gemotiveerd voor zijn, voor blijven. En kijk er naar uit wat er allemaal op mij afkomt. Ik ga mij zeker ook nog blijven inzetten op mijn werk. En dat zal deugd doen om de politiek ook af en toe een keer los te laten en het hoofd een beetje leeg te maken.
2: Wielrenner Ewout Vromant uit Herzelen rijdt momenteel de wegrit op het wereldkampioenschap G-wielrennen voor renners met een fysieke beperking. Afgelopen zaterdag pakte hij al een bronzen medaille in de tijdrit. En Vromant vertelde vooraf dat hij zin heeft in de wegrit.
5: Ja, meestal kijk ik meer uit naar de tijdrit dan naar de wegrit. Maar nu heb ik ook wel echt goesting in die wegrit, omdat ik inderdaad in de wereldbeker al gewonnen heb dit jaar. Ik win heel weinig wegritten in de wereldbeker. Ja, ik zou toch echt wel ook een keer eens willen proberen. Een beetje. Ik heb nu mijn medaille al, dat was het voornaamste. Dus ik kan ook alles of niet spelen in de wegrit.
2: En in het centrum van Wetteren is daarnet de 21ste editie van het Dernie-festival begonnen. Bij een Dernie op de weg rijden de renners achter een gangmaker op een kleine brommer. Die moet de renners uit de wind houden. Wetteren is een van de weinige gemeenten in ons land waar een Dernie op de weg nog bestaat. Elk jaar lokt de wedstrijd duizenden toeschouwers.
6: Voor mij maakt dit Dernie-festival zo speciaal omdat ik geboren en getogen in Wetteren ben. Ik neem daar een hele week verlof voor de sfeer op te snuiven. Ja, het is echt kei tof.
7: Op het hele circuit staan mensen in dikke rijen te kijken naar die koers. Je moet rekenen, het gaat los door de centrumstraten van Wetteren en dat is echt fenomenaal. Hè?
2: Het is bewolkt, maar meestal droog, rond de 24 graden. Morgen veel regen en wind. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
0: En waar staan de files, Mona?
8: Op de E313 nog altijd richting Hasselt. Daar verlies je een half uur van voor Wommelgem tot Massenhoven. Komt door een ongeval links, maakt daar dus zeker een reddingstrook. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 25 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook zo'n 25 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Rond Brussel op de buitenring nu een half uur file golven. Dat doe je tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring 15 minuten bij tussen Groot-Bijgaarden en Zaventem. En verderop wel drie kwartier aanschuiven tussen Tervuren en Waterloo. Dan vertraag je 10 minuten richting Lummen tussen Heverlee en Herent. En verder op de snelweg enkel kleine vertragingen.
0: Radio 2 Spits.
1: David van Oetegem.
0: En Natalia, onze vechtersbaas.

0: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Radio 2.
3: Radio 2.

0: Ondertussen ook nog altijd een bittere strijd aan het voeren over de bewindvoering van zoon Ilaya, Cher en haar schoondochter. We zullen Natalia eens moeten uitsturen. Je hoort ze hier met Believe. Ja hoor. En wie heeft gisteren ook naar Is het gelukt gekeken? Het nieuwe tv-programma van Sven de Leijer. Sven zat vanochtend ook in Goedemorgen Morgen om erover te vertellen. Het is met BV's en uitdagingen heel tof, ik heb ook gekeken. Comedian Moshin Abbas heeft ook een uitdaging gekregen voor nu deze week. En wat moet hij precies doen, Sven?
1: Moshin moet 42 kilometer afleggen op 2 dagen tijd. Maar niet met zijn benen, maar met een favoriet vervoersmiddel van mezelf, namelijk de pedalozwaan van Hotel Romantiek.
0: Een marathon op het water dus, met de pedalozwaan van Sven. En Moshin had ook nog een oproep, want je kan meedoen.
2: Wel, als er mensen zijn die met mij willen meevaren, dan moeten ze gewoon via VRT inschrijven. En ik zou zeggen, supporter me sowieso. En ze mogen ook altijd lekker eten brengen. Kota los of zo, ik vraag niet veel.
0: Ja, of tiramisu. Dat is pas echt krachtvoer. Ik spreek uit ondervinding. Nou, misschien kan ik wel helpen. Zou ik niet meedoen? Ja, toch? Ik heb nog veel calorieën om te verbranden ook. En ik kan misschien wel de lekkerste tiramisu ter wereld maken. Enfin, als je zelf ook wil mee trappen met Moshin, ga dan even naar VRT Max en daar vind je er alles over ook.

0: jou.
1: Aaron Blommaert en Zoë Levi, Tranen van Goud. Sabine Hagedoorn, welkom.
2: Hallo.
1: Hallo, jij hebt zo'n glittershirt aan. Of ja. Wat zijn dat? Mooi.
2: Pailletten, stampailletten. Met pailletjes.
1: Pailletje. Ja.
2: Beetje glitter.
1: Gewoon zeg.
2: Ja, voilà.
1: Zoals het weer buiten ook mooi, toch?
2: Ja, en warm vooral. Hè. Ja. In het noordoosten heb ik, als je richting Kempen gaat, heb ik een 30 graden gezien.
1: Ja, serieus.
2: Ja, echt wel. Dus hier in Brussel is het tot 27 graden gegaan. Mm-hmm. En dan, nu ondertussen zijn er al meer wolken. Dus in het westen van het land minder hoge temperaturen. Maar toch ook nog wel die zomerse warmte. Toch dat zomerse gevoel. Vanavond en vannacht vanaf het westen nog meer wolken. Daar kan misschien een druppel uitvallen, maar het stelt weinig voor. In het oosten van het land brede opklaringen eerst nog. Later wat minder breed. Maar onder die opklaringen kan nog nevel en mist ontstaan. En in de rest van het land, dan voor Vlaanderen en Brussel, kan er dan lokaal een beetje gedruppel zijn, maar weinig. Het blijft nog zacht. Temperaturen voor de volgende nacht 13 tot 17, in sommige steden 18 of 19 graden. En dan morgen. We staan op met redelijk wat wolken. Misschien een lokale druppel. En dan de late voormiddag, dus zo net voor de middag, kan het aan de kust al beginnen te druppelen. En dat is dan een actievere storing die over het land gaat schuiven. Maar dat gaat traag. Het gaat zo traag dat het tot 's avonds nog droog kan blijven in het oosten van het land. Temperaturen klimmen al wat minder hoog. Rond 22 graden hier voor Brussel, het zuiden van het land, waar de zon nog het langst misschien kan, of nog het langst een opklaring kan zijn. En waar het ook lang duurt, alvorens het begint te regenen. Daar kan het nog gaan tot 25 graden. Maar dan gaan we die zomerse warmte wel kwijt zijn. Want de rest van de week blijft die temperatuur ergens rond of net onder 20 graden slepen. Dus voor woensdag in de loop van de dag wat wisselvalliger met mogelijk een paar buien. Dat kan lokaal een intensere bui zijn. Mogelijk met een donderslag. En dan zitten we rond 18 graden of misschien lokaal nog een 19 graden. Dus dat is een pak koeler. Donderdag rond 19 of 20 graden. En meestal droog, misschien een lokale bui. Ook vrijdag meestal droog, misschien een lokale bui. En rond de normale temperatuur rond 20 of 21 graden.
1: Dan zomer voorgoed weg, denk je?
2: Of voorgoed weg, dat valt nog wel mee voor donderdag en vrijdag, denk ik. Zaterdag 23 graden en een redelijk wat zon. Zondag tegen 's avonds een volgende regenzone waarschijnlijk. Dus het is een beetje de overgang van de zomer naar de herfst. Wat herfst. Ja,
1: een beetje
2: ertussenin.
1: Ja. Dankjewel, Sabine.
3: Ga van
4: wegen werken
3: naar
2: rustig van werken.

Into the Groove. Zou ik in die zwaan gaan van Moshin, die zwaan uit Hotel Romantiek, waarmee hij een marathon moet afleggen? Ja, toch best wel wat luisteraars die vinden dat ik hem moet proberen te helpen met mijn favoriete sportvoeding. Ja, dan moet ik daar morgen wel wat tijd voor zien te maken, want die is op dit moment de ijzer aan het afvaren. Dus ik moet daar zien te geraken. En hij doet het 2 dagen, dus vandaag start is morgen de laatste dag. Ik zal zien, oké. En de 3e letter van de locatie van Beddegem is vanochtend ook bekend geraakt. Dat is de K. En de eerste 20 luisteraars die de juiste locatie raden van Beddegem, die spelen komende vrijdag de grote finale in Beddegem zelf. En 1 van die 20 zal dan een heerlijk nieuw bed winnen. Misschien jij wel. Luister ook morgen weer naar Goeiemorgen Morgen daarvoor.

0: Twee.
1: Maak elk.
2: Wat eten we? Ik heb honger.
1: Momenten, Max.
3: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe. Een beetje ambetant.
2: Oh.
3: En grote honger, natuurlijk. En jij? Jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
1: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet. Op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max. 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
7: Bij gedicht!
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Wat is er aan de hand met de auto-industrie? Na Volkswagen schrapt nu ook Jaguar Rover duizenden jobs. Ik vraag het straks eens aan een garagehouder die de verkoop ook enorm ziet dalen.
11: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
12: 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de extra beveiligde rechtbank in Brussel is een groot drugsproces herbegonnen. En Julie Almond van de Belgian Cats heeft een recordspeet op het WK basketbal in Duitsland. In Brussel is het grote drugsproces herbegonnen tegen de Limburger Flor Bressers en een dertigtal anderen. Ze staan terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Het proces is al 1,5 jaar geleden gestart, maar gaat nu pas voort, vertelt Filip Heijmans vanuit de rechtbank.
13: Een jaar geleden werd hier nog geroepen en getierd en werden advocaten buitengesleept door de politie. Maar intussen zijn de 3 rechters vervangen en lijken de gemoederen wat gekalmeerd. Toch is hier eerst nog een hele voormiddag gediscussieerd over procedures en veiligheidsmaatregelen. Maar na de middag kon het federaal parket dan toch beginnen aan zijn pleidooi. Volgens hen blijkt uit onderschepte berichten van Sky ICC duidelijk dat Flor Bressers en de andere beklagen minstens 16 ton en wellicht tientallen tonnen cocaïne via de haven van Antwerpen hebben gesmokkeld. Het proces duurt in principe nog 3 weken.
12: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het treinstation van Brussel-Zuid. Vorige week haalde douaniers een Marokkaan van 23 uit de menigte. De man kwam vanuit Frankrijk met de trein naar ons land en bleek een machinegeweer verstopt te hebben in een tas. Wat nu de rol is van die tweede verdachte die is aangehouden, is nog niet duidelijk. Hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een lening van 1 miljard euro voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energieeiland dat Elia aanlegt in de Noordzee om de energie van toekomstige windmolenparken in zee naar het vasteland te brengen. Volgens de Europese Investeringsbank, die de lening geeft, gaat het om de hoogste lening ooit voor een energiedossier. Het eiland zou tegen 2030 volledig klaar moeten zijn. Het treinstation van Kortrijk in West-Vlaanderen wordt dan toch beschermd. Eerst was het plan om het jaren 50 gebouw te slopen, maar daar kwam veel verzet tegen. En nu komt er dus een einde aan een toch wel jarenlange discussie, zegt minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits.
14: Een jarenlange discussie die misschien ook gevat is geworden door een beetje een misvatting. Namelijk dat men denkt wanneer dat je een monument gaat beschermen, dat dat een soort straf is, dat dat monument vervolgens onder een stolp komt en dat niks nog mogelijk is. Wij gaan hier bewijzen dat je effectief dat erfgoed kan behouden, zelfs mooier kan maken, kan restaureren en toch kan aanpassen aan de hedendaagse vereisten op vlak van energie, comfort en verdere ontwikkeling zoals we dat vandaag kennen.
12: Het station van Kortrijk wordt voorlopig beschermd. Na een openbaar onderzoek volgt dan de definitieve bescherming. En op het WK basketbal hebben de Belgian Cats zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De Belgische vrouwen wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Voor Julie Almond komt daar nog een record bij. Ze heeft nu de meeste assists liever ooit gegeven op een WK. Ze zit al aan 111 tijdens de 3 WK's waar ze aan meedeed. En niemand deed al beter. Ze is trots op het record en ook op de Belgische ploeg, want iedereen gunt het elkaar om te scoren, zegt ze.
0: I'm just proud because also for Belgium because this is how we play. We're so unselfish. So yeah, big one, but really proud for Belgium right now.
12: De Belgian Cats spelen donderdag hun kwartfinale. Het is bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Morgen start bewolkt, na de middag regen vanaf de kust. We halen zo'n 22 graden in het centrum. En woensdag eerst nog brede opklaringen, nadien meer wolken met soms intense buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Dankjewel Sophie en even naar Mona voor de verkeersproblemen dan.
5: Ja, want op de E313 richting Hasselt schuif je nu nog 20 minuten aan. Dat is van voor Wommelgem tot Massenhoven, komt door een eerdere ongeval op de linkerrijstrook. De weg is daar dus nu helemaal vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring naar Nederland een half uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur extra. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Rond Brussel op de buitenring verlies je een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Op de binnenring 15 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem. Verderop 1 uur extra aanschuiven tussen Tervuren en Waterloo. Je vertraagt 10 minuten richting Lummen. Dat is tussen Heverlee en Herent. En verder op de snelweg enkel kleine vertragingen.
10: Oké.
7: Radio 2 Spits.
12: David van Oetegem.
10: Jouw energie-eiland voor vanmiddag.
7: WRT Radio 2.
10: En Mona heeft ook veel energie.
5: Yes.
10: Die is er weer bij in de Spits deze week. Joepie.
5: Joepie.

0: Perfecte muziek voor onderweg, voor in de file, maar ook thuis gewoon. Maakt niet uit waar je aan het luisteren bent. We zijn blij dat je er weer bij bent. Maar voor al wie graag in het verkeer zit of geen andere keuze heeft, even opgelet, want Mona van het Verkeer is op zoek.
1: Ja, inderdaad. Ik ben op zoek naar jou. Volgende week trek ik door Vlaanderen.
0: Nee, jou, de luisteraar.
1: Naar de luisteraar. Naar de luisteraar en een vriend, vriendin, zoon, dochter, partner, noem maar op. Je kan je eigenlijk in duo inschrijven. En wie weet kom ik bij jou langs om de grote verkeersquiz te spelen. Dus het draait eigenlijk om wie is het slimst in het verkeer. Ben jij dat of is dat jouw tegenstander die jij zelf hebt gekozen?
0: Wie kent de regels dus het beste? De verkeersregels, dus zijn allemaal vragen over verkeersborden of situaties?
1: Verkeersborden, verkeerssituaties. Mag je je daar parkeren? Hoe snel mag je daar rijden? Heb je een fietshelm nodig hier? Zo'n vragen eigenlijk.
0: Dus een soort van quiz dat jij gaat spelen dan bij de luisteraars thuis of in hun auto of op het werk of waar dan ook.
1: Ja.
0: En je mag je eigen tegenstander kiezen.
1: Je mag je eigen tegenstander kiezen. En dan maak je ook kans op een rijvaardigheidscursus. Met twee ook, dus dat is wel heel leuk, hè?
0: Dat is de prijs. Dat zal zijn. Een rijvaardigheidscursus in Puurs zal dat zijn, waar je dan als duo ook wel aan kan meedoen.
1: Ja, zeker. Ja, we gaan je daar niet alleen naartoe sturen.
0: Oké, wat moeten we daarvoor doen, Mona?
1: Je moet nu surfen naar VRT Max, dan ga je naar de kanaalpagina van Radio 2 en dan duw je daarop Doe mee, dan zie je mijn foto in het groot en dan is het eigenlijk heel makkelijk om je in te schrijven en dan zit ik misschien volgende week naast jou in de auto of op de bank of waar dan we gaan spelen. Hè?
0: Gezellig.
1: Ja, keilig.
0: Klik dus op Mona. Daarnet hebben Kim de Brie en ik dat al even uitgeprobeerd. Met jou als quizmaster.
1: Jullie waren mijn testpersonen.
0: Ja, maar dat was plezant. We zeggen niet wie er gewonnen heeft. Het is opgenomen en het komt later op onze socials.
1: Dan zien
0: wie de slimste in het verkeer is. Van.
1: Ik denk, moest jij gewonnen zijn geweest, dat je het hier al luid en duidelijk had geroepen.
0: Ja, nu heb je het ook al verraden. Ja, dankjewel hoor. Goed, doe mee aan de verkeersquiz van Mona. Via VRT Max dus. En klik op haar foto daar. Op Doe mee.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Over de goede en de minder goede kantjes van Italië. Ex-Eurovisie Songfestivalwinnaar Toto Cotugno, maar wel met een ander nummer dan. Je hoort hem hier met L'Italiano.
1: Bart Herman viert 50 jaar muziek.
2: Je liet alle lichten aan.
1: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
2: Ik ga tot aan jou.
1: Meer info op ikwilenticket.be.
2: Als ik niet vuren.
1: 20 jaar muziek van Bart Herman.
2: Altijd van je hand.
1: Samen met Radio 2.
3: Motorhome of campervan? Op het D-Car Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het D-Car Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot. 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
7: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
8: Kan je nog lang lezen?
7: Denk het wel.
3: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
8: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
7: Gezellig, hè?
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
9: Bij gedacht!
10: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
11: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
11: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
13: Code Yellow!
14: Radio 2 Spits.

0: Ed Sheeran met Shivers. Het gaat niet goed met de auto-industrie. Na Volkswagen schrapt nu ook Jaguar Land Rover 4000 jobs. Dat is in het nieuws ook vandaag. De verkoop gaat achteruit, omdat een Europese auto enorm duur is geworden, blijkbaar. Er staan vaak alleen ook nog maar dure elektrische modellen. Vind nog maar eens iets betaalbaars. Hallo Boris de Hemptine van garage SIAC in Gent.
1: Goedemiddag, David.
0: Ja, je komt met een beetje storing door, Boris, maar het zal wel lukken, denk ik. Jullie doen Ford, Toyota en Lexus, geloof ik, hè? En jij bent verkoper. Voelen jullie het daar ook in de showroom, de terugval?
1: Ja, ik ben niet per se verkoper, maar het is een familiebedrijf. Ik ben deel van de familie.
0: Ah, voilà.
1: Dus, dus laat het ons zo stellen. Okay. Maar ik sta wel heel dicht bij de verkopers, dus ik voel wel wat... Wat de sfeer momenteel zit, en het is inderdaad, de zomer is wat moeilijker geweest als anders. We merken dat klanten veel vragen hebben, ook met die transitie naar elektrische auto's. Komen er heel veel vragen op ons af, dus het is ook van belang voor ons dat we de mensen daar goed in adviseren. Maar dat maakt wel dat mensen een keuze of beslissing iets langer uitstellen.
0: En wat hoor jij dan van mensen in de showroom? Wat houdt de klanten eventueel tegen om naar iets te kijken of te kopen?
1: Ja, het is vooral het feit dat het is echt een gedragswijziging. Hè. Het is niet enkel het kopen van een auto, maar het is ook de laadinfrastructuur. Waar kan ik laden? Kan ik thuis een lader zetten? En hoe loopt dat allemaal? Ook, we gaan op reis. Je plant je reis anders in. Dus dat zijn allemaal zaken die toch spelen. Natuurlijk ook, zoals je zelf aanhaalde, de kostprijs van elektrische wagens zit toch ook wel wat hoger. Dus dat maakt dat mensen toch iets meer nadenken over die investering. En dan toch ook soms... teruggeren naar een soms tweedehands wagen, dat is toch ook een keuze die mensen tegenwoordig maken.
0: Want inderdaad, je stapt binnen in een garage en vindt nog maar eens iets betaalbaars. Het zijn allemaal dure elektrische auto's die je daar ziet. Het is toch moeilijk om iets zo in een tussensegment te vinden of voor iemand met een bescheiden inkomen, toch?
1: Ja, dat klopt.

0: Ja. Op uitstoot en veiligheid, voel je dat ook? Dat het zo streng wordt dat meteen ook de prijs enorm de hoogte injaagt?
1: Oh, ja, in Europa zijn we natuurlijk iets strenger. Zaken moeten ook goed bekeken worden, goed geanalyseerd worden. Ja. Dat neemt soms wat meer tijd. En als je het dan inderdaad vergelijkt met hoe beslissingen in andere landen, om China nu niet te noemen, genomen worden.
0: Het is toch gebeurd, je hebt het gedaan. Het woord is eruit.
1: Voilà.
0: Ja, maar
1: het is nu eenmaal zo. Het is nu eenmaal zo, we merken ook, ja.
0: En goed, dat er naar veiligheid en uitstoot gekeken wordt ook misschien. Maar is het nog hoe houdbaar is het nog voor jullie daar in Gent? Beste Jack?
1: Ik geloof echt wel. Allez, we zijn een familiebedrijf, we bestaan 100 jaar. We zijn nu de vierde generatie.
0: Wauw. Ja.
1: Dankjewel. Mm-hmm. Dus het is voor ons zeker geen eindfase. Allez, we zijn met mijn twee broers zijn we nu volop in die overgang. Dus voor mij is het echt een overgangsfase. Enerzijds voor ons als familie, maar anderzijds ook voor de automotive als sector. Mm. We gaan des te meer onze service moeten laten spreken, ons advies en dicht bij de klanten staan en proberen goed aanvoelen en horen wat de klanten nodig hebben. Maar we beseffen ook wel dat die iets haalbaardere en betaalbaardere elektrische wagen er moet komen. Al zit hij er toch wel aan te komen.
0: Een uitdaging inderdaad. Boris, de heptien van Garage Siak in Gent. Dankjewel voor het gesprek en nog een goede verkoop.
1: Heel erg bedankt.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: Stef Bos en Ingeborg, die gisteren zeker ook naar de Verraders zal gekeken hebben. Ze ging ooit ook eens compleet door het lint toen ze daar aan deelnam. Wat zou ze gisteravond van het gedrag van Ruben van Gucht gedacht hebben?
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: 17:30, goedenavond. Het 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Lotte Aneka. In Assenede moet een man verplicht een digitale elektriciteitsmeter laten plaatsen.

0: heeft de rechtbank beslist. De man weigerde de meter jarenlang omdat hij vreest voor stralingen. Maar volgens de rechtbank is dat niet voldoende aangetoond. Een digitale gasmeter mag hij wel nog weigeren, zegt woordvoerder Peter Kator.
1: Fligius krijgt de machtiging nu om de woning te betreden om een digitale elektriciteitsmeter te installeren. Maar de rechtbank heeft ook geoordeeld van, kijk, elk inwoner heeft wel het recht om te kiezen bij de nieuwe installatie tussen een draadloze meter, maar ook een bekabeld alternatief. En het is die alternatieve versie die nog niet beschikbaar is voor de gasmeter. En daarom mag die man voorlopig wel weigeren om een nieuwe digitale gasmeter te laten plaatsen.
0: Straks legt de nieuwe burgemeester van Kluisbergen officieel de eed af op de gemeenteraad. Thijs Koussaert volgt Philippe Hulquet op, die 38 jaar burgemeester was. Koussaert zal niet fulltime burgemeester zijn. Hij behoudt ook nog zijn andere job.
2: Ik ben bijzonder gemotiveerd. Dat kan ook niet anders. Je moet er gemotiveerd voor zijn, voor blijven. En kijk er naar uit wat er allemaal op mij afkomt. Ik ga mij zeker ook nog blijven inzetten op mijn werk. En dat zal deugd doen om de politiek ook af en toe een keer los te laten en het hoofd een beetje leeg te maken.
0: Na 2 jaar wachten zijn in Locristi de werken gestart voor een nieuw park in het centrum. Dat park wordt zo'n 20.000 vierkante meter groot, goed voor ongeveer 4 voetbalvelden. Met het project wil Locristi verschillende groene zones samenbrengen tot 1 aaneengesloten gebied. De kostprijs 2 miljoen euro. En wielrenner Ewout Vroomand uit Herzele is 8e geworden in de wegrit op het wereldkampioenschap G-wielrennen. Dat is voor renners met een fysieke beperking. Hij kon de groep die sprinten voor het zilver en brons niet volgen en moest lossen. Ewout Vroomand won zaterdag nog brons in de tijdrit. En in het centrum van Wetteren is het jaarlijkse Dernie-festival volop bezig. Bij een Dernie rijden profrenners achter een gangmaker op een kleine brommer. Die moeten de renners uit de wind houden. Wetteren is een van de weinige gemeenten in ons land waar een Dernie-wedstrijd op de weg nog bestaat. Ook nu zijn er heel wat toeschouwers.
3: Het is de eerste keer dat ik hier naartoe kom. Ik weet eigenlijk zelf niet zo goed wat het inhield voordat ik naar hier ben gekomen. Maar het is een aangename verrassing. Het is mega gezellig, heel veel sfeer. Leuk om de renners een keer in tech te zien.
4: Voor de sfeer, voor de goede koers natuurlijk. Het is altijd spannend. We weten nooit op voorhand wie dat er gaat winnen. Maar het is hier altijd plezant.
0: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht kan het regenen en vrij hard waaien. Morgen wisselvallig met opnieuw veel regen en wind. Rond de 20 graden dan. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
5: En Mona volgt het verkeer.
6: Ja, veel hinder op de Antwerpse ring naar Nederland. Daar verlies je nu 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En ook een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Richting Antwerpen zo'n 15 minuten aanschuiven op de A12 vanaf Aartselaar. Op de E313 richting Hasselt sta je nog altijd 20 minuten in de file. Dat is van voor Wommelgem tot Massenhoven, komt door een eerder ongeval. Rond Brussel op de buitenring 35 minuten file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring een half uur bij tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren en nog eens een half uur van Groenendaal tot Waterloo. Je vertraagt ook 10 minuten richting Lummen, tussen Heverlee en Herend. Verderop 10 minuten tussen Holsbeek en Aarschot, daar is een ongeval gebeurd links. Je verliest meer dan een half uur op de E40 richting Brugge, dat is tussen Zandvoorde en Oudenburg. Je staat ook 20 minuten in de file op de N31 van Zeebrugge richting de E40, tussen de Blankenbergse Steenweg en het knooppunt Oostkamp en verder op de snelweg enkel kleine vertragingen.
5: Vorige week heeft Mirjam dat hier heel goed gedaan en raadt het nieuws aan de hand van de...
6: Ja, maar Mirjam die doet dat altijd goed.
5: Maar jij ook, kom aan.
6: Het is wel heel lang geleden, hè?
5: Dat wel, inderdaad. Je hebt alvast een excuus, maar straks ga je moeten bewijzen, toch?

0: Straks kan je dus de kans wagen tegen Mona. Heb jij het nieuws ook een beetje gevolgd? Dat is alvast heel goed. En onthoud ook dat telefoonnummer 078 35 32 34 nu nog niet bellen. Straks krijg je ook nog eens Maxime te horen met Onder Invloed. En dan gaan we van start. Dus blijven hangen.
1: Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: 078 35 32 34. Het kan vanaf nu. Je neemt het op tegen Mona van het Verkeer. En dat is een iets minder geduchte deelneemster dan Mirjam, beweert ze zelf. Maar onderschat haar niet.
1: Het is 2 maanden en 2 weken geleden dat ik het nog eens gespeeld heb.
0: Oké, en er is al meteen interesse, Mona. Wie wordt jouw tegenstander of standster? Goedenavond, met wie?
2: Met Harry.
0: Harry uit...
2: Diepenbeek.
0: Harry uit Diepenbeek. Is dit de eerste keer dat je meespeelt, Harry uit Diepenbeek?
2: Dat is de eerste keer. Ik heb al heel dikwijls geluisterd, want ik zit altijd in de wagen.
0: En wat heeft jou dan vandaag doen besluiten om het eindelijk eens te proberen, Harry?
2: Omdat ik het nummer opgeslagen had op mijn telefoon.
0: Ah, verstandig.
2: En dan kan ik... Want anders, eer dat ik het nummer gedraaid heb, ben ik het niet meer aan de beurt. Nou, dan is er al iemand geweest.
0: Speciale techniek, want jij wou per se eens meedoen hier. Is het omdat het Mona is of in het algemeen?
2: In het algemeen.
0: In het algemeen, ja, oké.
1: Dat is ook goed, Harry. Dat is ook goed.
0: Oké, 2 reacties, maar op welk nieuws slaan ze, Harry en Mona? Yvette Veke die schrijft het volgende. De wereld is om zeep. Letterlijk. Dus let op het woord zeep. En ik ga je ook nog vertellen dat het gaat over een opmerkelijk incident. Bij ons. Waar Yvette op reageert.
1: Bij ons?
2: Ja.
1: Iets met zeep.
2: Ik heb nog geen idee.
0: Opmerkelijk. Nog geen en zeep. Nee. Ja, en ze zegt van amai, dat is wel erg dat dat gebeurd is daar. De wereld is om zeep, want het heeft ook een klein beetje met zeep te maken daar. Ze gebruiken daar namelijk zeep. Aniek Putteman, die... Ik geef te veel tijd.
1: Ja.
0: Die schrijft op hetzelfde nieuwsbericht het volgende commentaar. Was je auto dan zelf, maar doe alsjeblieft eens normaal, zegt is maar een auto, hè?
1: Oei.
0: Auto, zeep.
2: Ik weet het niet.
0: De locatie ook niet.
1: Ja, in de
0: carwash. Het heeft zich afgespeeld in een carwash in Herzelen. Echt heel opmerkelijk. Het is echt... Ja, als je het, ja, maar jullie hebben het niet gelezen.
1: Nee, we hebben het duidelijk niet gelezen.
0: Dan denk je maar, hoe is dat mogelijk? Nee, we gaan het niet vinden. Oh, niks aan te doen. Dan zeg ik het zelf.
1: Maar ik veronderstel dat de auto vol krassen staat. Sorry, zeg het maar.
0: Nee, het is een incident in Herzelen waar een man naar de carwash is gegaan. En de auto was niet gepoetst zoals hij vond dat het hoorde in de carwash. Hij was heel ontevreden. En die heeft dan maar de uitbater en zijn 15-jarige zoon ontvoerd.
1: Wacht.
0: Ja. De wereld is
1: Welke
0: om zeep.
1: Welke fictiefilm is dit?
0: De wereld is om zeep. Ja, dat geloof je toch niet. In Herzelen of all places. Dus ik lees even voor zoals het staat op hln.be nu. Wit heet van woede was een 49-jarige man uit het Oost-Vlaamse Herzelen nadat hij zijn auto in de carwash binnen had gedaan en niet bleek gepoetst te zijn zoals hij het had gewild. De 40er dwong de uitbater van het wasstation en zijn zoon, die autisme heeft, van 15, om in zijn wagen te stappen voor een rit naar een andere carwash. Daar zou hij even tonen hoe het wel moest. De slachtoffers werden bedreigd en moesten hun gegevens afgeven.
1: Oei, oei, oei. Ja,
2: iedereen zijn normen liggen anders, blijkbaar.
0: Ongelooflijk.
1: Dit zijn zelfs geen normen meer, denk ik.
0: Het ergste van al, de politie is er natuurlijk bijgehaald. Hij heeft nog proberen te ontsnappen. Hij heeft dan geklaagd over pijn dat hij had bij zijn arrestatie. Is naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij dan nog eens de agenten beginnen bijten en krabben.
1: Oei, oei, maar wat een vreselijke man.
0: Twee agenten werkonbekwaam van het carwash-incident van Herzelen. Dat is toch ongelooflijk?
1: Maar dat
0: mensen
1: echt...
0: slaan door, hè?
1: Ja, ja precies, een Vlaamse fictiereeks.
0: Wat is dat toch allemaal? Ja, de wereld is om zeep. Doe eens normaal. Dirk Peters die schrijft nog... ja, ik was niet tevreden van mijn preparé en heb dan maar de hele koolruit ontvoerd.
1: De koolruit gegijzeld gehouden. Ja, zo'n verhalen, pas op.
0: Laat het jullie niet op ideeën brengen.
1: Nee.
0: Luisteraars, alsjeblieft, zeg. Maar goed, goed, mooi geprobeerd, Harry. Het was toch tof om eens op de radio te zijn en om er binnen te geraken?
2: Prima.
0: Ah, voilà.
2: Tot misschien tot de volgende keer.
1: Ja, graag.
0: Ja,
1: Harry.
0: Dat hopen wij ook, Harry. Tot hoors, hè. Geen punten gescoord.
1: Jammer.
0: Luisteraarsverkeersredactie 0-0. Maar morgen is weer een nieuwe dag.
1: Yes,
0: dinsdag namelijk, ja.

zal misschien ook van de drugs geweest zijn daar in die carwash. Dat is vaak zo, hè. Onder invloed, zou Maxime zeggen. The Communards, Don't Leave Me This Way. Ja, en veel nieuwe dingen op televisie, ook te veel om allemaal te bekijken. Maar ik doe toch mijn best deze weken ook. En deze week ga ik proberen om alles een beetje in de gaten te houden. Ja, de nieuwe show van Sven de Leijer, Is het gelukt bijvoorbeeld? Die heb ik ook bekeken gisteren. Misschien jij ook. Ik heb me opgegeven zelfs om Mohsin Abbas te helpen met zijn opdracht deze week. Hij moet met die pedalozwaan uit Hotel Romantiek een marathon afleggen op 2 dagen tijd. Dus op het water 42 kilometer. Trappen. En ik denk dat hij veel aan mij zal hebben als ik hem ga helpen, want ik heb sterke benen. Ik zit nog vol calorieën van afgelopen zomer. Dus morgen probeer ik hem een bezoekje te brengen. Hij vaart op de IJzer, geloof ik. En ik heb nog naar iets gekeken dat echt wel enorm de moeite is. Het staat ook overal bovenaan in de lijstjes met dingen die je moet gezien hebben volgens recensenten. Dus ik was wel nieuwsgierig geworden. En het gaat over een documentaire film van 2 jonge Oekraïense journalisten die meegeweest zijn met een peloton dat moet proberen een dorpje te heroveren op de Russen. Maar de enige weg naar dat dorp is een lang smal bos van 2 kilometer waar al 10 soldaten in gesneuveld zijn in een poging om dat dorpje terug in te nemen, waar overigens niemand meer woont. Dus het is eigenlijk gewoon een plaatsnaam die ze moeten proberen te veroveren. Het is wel strategisch belangrijk voor de Russen. Enfin ja, 2000 meters to Andriivka, zo heet de documentaire. Ik ga dus nog altijd bekijken op VRT Max. Het is uitgezonden geweest op VRT Canvas ook. Verschrikkelijk wat die soldaten allemaal moeten meemaken. Veel beeldmateriaal, ook van bodycams, waardoor alles nog harder binnenkomt als je daarnaar kijkt, alsof je echt midden in de oorlog zit. En dan denk je echt van, en wij maar zagen en klagen over een slecht gepoetste auto in de carwash, maar wat die daar moeten meemaken, dat is wel een andere koek. En je hoort altijd heel veel over de oorlog in Oekraïne en ook nu weer die Amerikaanse onderhandelaars die Poetin en Zelensky zijn gaan bezoeken. Maar dit laat echt wel zien hoe nodig het is om dat er eens een einde aan komt. Dus 2000 meters to Andriivka kan je herbekijken op VRT Max. Doe dat, het is mijn tv-tip voor jullie vanavond. Maar doe het wel niet vlak voor je gaat slapen. Dat heb ik gedaan gisteren en het duurde wel wat langer dan anders voor ik in dromenland terecht kwam. Radio 2 Spits met Robbie Williams nu. Het zal de laatste zijn voor vanavond. Met Supreme.

0: over de zoektocht naar de ware liefde in een kille wereld. Ik heb je toch hopelijk wat blij kunnen maken met mijn warme gezelschap. Morgen probeer ik dat opnieuw te doen, tussen 4 en 6 dus. Nog een prettige Radio 2-avond.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dit is de koninginrit van de weg naar Compostela. Hier wordt al aan de boom geschud.
3: Okay.
2: Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
3: We zullen een keer zien. Zeg je kaf of koren?
1: Op VRT1 gaat Arnoud op pelgrimstocht in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar met haar gasten het nieuws in de afspraak. En op VRT Max presenteert Sven de Leijer zijn nieuw programma Is het gelukt? Veel kijkplezier.
4: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
5: Radio 2.
6: Maak elk.
7: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
6: Momenten, Max.
8: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Oh. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
6: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
9: de max. 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
10: Nu kunnen we samen lezen.
9: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
11: Kan je nog lang lezen?
10: Denk het wel.
9: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
11: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
10: Gezellig, hè?
9: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
12: Bij gedicht!
13: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
14: Jij mag jouw favoriet van bij ons uit de jaren 70 doorgeven. Denk daar al maar eens over na. En Eva de Roveren komt langs. Straffe singer-songwriter en ze heeft iets te vieren.
15: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
16: 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Premier Bart De Wever heeft zijn Italiaanse collega ontmoet en het treinstation van Kortrijk wordt dan toch beschermd. Premier Bart De Wever is op bezoek in Rome voor een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni. De Wever wil nauwer samenwerken, zegt Sisse Michiels van onze politieke redactie.
17: Op Europese vergaderingen strijden ze vaak voor dezelfde punten en De Wever noemde Meloni vorige week nog een goede vriendin. Bijvoorbeeld over migratie en de problemen met de Europese economie zijn ze het vaak eens, twee thema's die ze ook deze namiddag in Rome bespreken. De Wever hoopt met Meloni ook afspraken te kunnen maken over hoe België en Italië economisch en ook op het vlak van energie in de toekomst beter kunnen samenwerken.
16: Hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een lening van 1 miljard euro voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energieeiland dat Elia aanlegt in de Noordzee om de energie van toekomstige windmolenparken in zee naar het vasteland te brengen. Volgens de Europese Investeringsbank, die de lening geeft, gaat het om de hoogste lening ooit voor een energieproject. Het eiland zou tegen 2030 volledig klaar moeten zijn. In de Europese wijk in Brussel was er een protestactie van de Europese staal- en metaalsector. Ze vragen een betere bescherming tegen de concurrentie van buitenlandse bedrijven die staal verwerken dat niet volgens de Europese klimaat- en milieunormen geproduceerd is. Er is wel een tax op ruw staal dat Europa binnenkomt, maar niet op de producten die ermee gemaakt worden, zegt Chetan Korten van de Belgische beroepsvereniging van metaalhandel Belmetal.
18: Zuiver staal dat in het buitenland geproduceerd wordt, daar wordt een CO2-tax aan toegevoegd. Voor alle afgeleide producten, dus die staal die buiten Europa geproduceerd wordt en waar dat men iets mee maakt of half afgewerkt maakt, dat dan Europa binnenkomt, daar wordt geen CO2-tax op aangerekend. Wij vragen dat dat uitgebreid wordt naar alle producten waar staal in voorkomt.
16: De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is blij met het nieuws dat het station van Kortrijk wordt beschermd. 3 jaar geleden werd beslist om het gebouw uit de jaren 50 niet te beschermen. Het gebouw dreigde afgebroken te worden. Het gebouw van na de Tweede Wereldoorlog wordt nu gerestaureerd en beschermd. En dat is voor de vereniging een hele opluchting, zegt Hendrik Nelde.
5: Wij zijn dolgelukkig. Ik heb er altijd in geloofd. Omdat het gewoon, als je voor het gebouw staat en ernaar kijkt, als je ziet dat alle gebouwen daar rond, als je van overal kijkt naar het station, het is, je kan dat niet wegdenken. Het is beschermingswaardig, omdat er van de wederopbouwarchitectuur heel weinig gebouwen zijn blijven bestaan.
16: En in Frankrijk is de hoogste temperatuur in een septembermaand ooit gemeten. In de buurt van Toulouse in het zuiden van Frankrijk werd het gisteren 40,3 graden. En daarmee is het vorige record van september 2022 nipt gebroken. Ook de voorbije zomermaanden waren al de warmste ooit gemeten in Frankrijk, met maar liefst 53 hittegolfdagen. Hier is het bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Morgen start bewolkt, na de middag regen vanaf de kust. We halen zo'n 22 graden in het centrum. Woensdag eerst nog brede opklaringen, nadien meer wolken met soms intense buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Merci Sophie. 3,5 minuut over 645 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 15 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Er is ook hinder op de E19 richting Brussel ter hoogte van het parkeerterrein in Waarloos door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en ook 10 minuten tussen Groenendaal en Waterloo. Je vertraagt 20 minuten op de E314 richting Lummen tussen Holsbeek en Aarschot door een eerder ongeval. Je verliest 35 minuten op de E40 richting Brugge tussen Zandvoorde en Oudenberg en elders op de snelweg kleine vertragingen.
10: Radio 2, oh la la.
12: Alles over muziek van bij ons.
10: Kim de Brie.
14: Een warme stem, een eigen koers en liedjes die recht naar het hart gaan. Dat is Eva de Rovere samengevat, maar er is meer, want Eva heeft van alles te vieren. En ze wil dat het liefst samen met jou doen natuurlijk.

0: een emotioneel weekend voor Hoverphonic. Eergisteren dat laatste optreden met zangeres Gijke Arnaert en gitarist Raymond. Duizenden mensen zijn naar Sint-Niklaas afgezakt. Het was echt een volksverhuizing en een daverend applaus op het einde van het concert. En nu vooral met Noemi Wolfs, die 30 jaar Hoverphonic verder vieren.
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En wij hier recht de jaren 70 in. Want bij de collega's van Radio Bene is het deze week jaren 70 wat de klok slaat. Heerlijk genieten van die Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Tom Jones heb ik al voorbij horen komen met She's a Lady. Rocco Granata met de zomersproetjes. En ook Peter Schaap, Adem mijn adem. Ken je dat nog? Ze zijn tot net boven de 400 geraakt daar straks. Iets voor 4 uur, daar is Lars gestopt. Dus morgen verder met die Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Wij genieten mee van die 70's, maar je kent ons. Het is Olala, alleen met de artiesten van bij ons. Dit zijn alvast onze drie suggesties. Met onze Willy natuurlijk.
3: Een bruidsboeket voor jou.
0: En wie jaren 70 zegt, zegt ook...

de artiesten van bij ons uit de jaren 70. Goed allemaal. Dus nu is het aan jou. Deze lijst vul jij verder aan. Welke favoriet van bij ons uit de 70's voeg jij hier aan toe? Je stuurt jouw bericht nu via Radio 2.

0: blijft zo goed, hè. Clouseau, Vonken en Vuur voor meisjes van 1978. Is dat pure nostalgie ook, hè?
1: Wij zijn allebei van 78.
0: Was je ook grote fan van Clouseau?
1: Ik was enorme fan. Ja, zo ten tijde van Annan en zo, echt een beginperiode. En dan kwamen die spelen in de tent in Bouwel. En dan gingen we allemaal kijken en meezing, helemaal hees de volgende dag.
0: En flauw vallen
1: en koevoudert.
0: Oh la la. Je hoort straffe madame Eva de Rover hier bij mij in onze radiostudio. Straffe persoonlijkheid, maar ook heel lief. Ben jij, Eva, singer-songwriter, zacht van klank en scherp van geest?
1: Oeh, dat is een mooie. Die ga ik onthouden, Kim.
0: En we kennen jou van...
2: Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Fantastisch toch? Heel snel geschreven, hè? Heel snel, hè?
1: Het origineel, ja. Dit is een remix van Digidex. Inderdaad. En dat nummer bestaat 20 jaar. 20 jaar,
0: ja. Lastig en fantastisch tegelijkertijd. En ook deze mooie is van jou. Blijft ook goed, hè?
1: Dank u. Ik moet wel eerlijk zijn, het is een vertaling. Het is een liedje van Pernilla Anderson.
0: Ja, en dan? Zweedse.
1: Ja,
0: en dan
1: nummer.
0: Eva erover.
1: Supermooi nummer.
0: Jouw stem erop, dat is fantastisch. Hoe is deze maandag 7 september voor jou geweest?
1: Vrij rustig, maar ook in teken van nieuwe dingen en alles wat er aan het gebeuren is. Want ik heb al een paar interviews gedaan. Dus u bent niet de eerste vandaag. Dat is heel gezellig. En dan eigenlijk heb ik veel gezongen vandaag ook. Ik moet af en toe ook eens trainen. Hè. Ik moet zo muzikanten moeten blijven oefenen.
0: Stem is een spier, hè?
1: Ja. En als ik dat een paar dagen niet doe, dan merk ik dat. En dan begin ik... Een beetje, soms doe ik dan wat te veel zo, maar vandaag denk ik dat ik het goed gedaan heb.
0: Een goede balans gevonden op maandag. Ja, misschien niet het eerste interview, maar laat ons ervoor gaan om het gezelligste interview te maken.
1: Ik denk dat gaat sowieso lukken.
0: Want er zijn veel plannen, Eva erover, veel feestelijkheden, want ook deze... Dat is de Jager.
1: Yes.
0: En de Jager is nog lang niet dood. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.

0: liefste van Bazaar. En dadelijk is daar Rob de Nijs.
1: Peter, Peter.
2: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
1: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
2: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
1: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
2: Eh, wel, naast een oprit tussen Park aan het Kanaal en daar rechtdoor en dan links. Dan moet ik daar aan de vragen.
3: 20 jaar Peter in de ochtend. En
2: dan, daar.
3: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
2: Tot in Beddegem, hè.
4: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een held.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
10: Jij? Yeah?
11: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Radio 2.

0: Ja, ja, mijn debuutalbum als soloartiest De Jager. Die roze plaat waar ik zo op sta in een bruidskleed met een jachtgeweer. Die plaat, die wordt 20 jaar.
1: Ongelooflijk, daar zitten we al. En de titel...

0: de Jager gaat dus ook 20 jaar mee, hè. Zo simpel is dat, hè.
1: Heerlijke single. Gewoon niet dood.
0: Amai. Eerste soloalbum dus, 2006 spreken we. Was een groot succes toen, hè.
1: Een heel groot succes. En ik had dat eigenlijk, zoals dat niemand dat verwacht waarschijnlijk. Maar ik heb daar zoveel geluk mee gehad. Dat was een fantastische ploeg die daarachter stond. Zowel van muzikanten als producer, als platenfirma, als management. Dat op een of andere manier klikte dat allemaal zo in elkaar en kwam dat samen. En is dat echt geboomd. En dat album heeft uiteindelijk triple goud gehaald, wat dat hier heel veel is.
0: Nederland ook.
1: In Nederland heeft het ook heel goed gedaan. Vooral dan, wat je daar straks liet horen, de Slaap Lekker, de remix van Fantastisch toch, heeft echt weken in de top 50, geloof ik, gestaan. En als we daar spelen met de band, dan zingt iedereen dan mee ook. Dus ja, dat is een heerlijke plaat geweest. Dat is een kickstart van mijn carrière geweest.
0: Ga je dus ook vieren, zeer terecht. Gaan we het straks nog over hebben. Nostalgische zielen gaan trouwens heel blij worden. Maar die 20 jaar vier je ook met een nieuw album.
1: Ja.
0: Sluitenacht.
1: Ja.
0: Hoe zou je dat album omschrijven zelf?
1: Ik heb echt gepoogd om 20 jaar later, dus de Jager 20 jaar later te maken, eigenlijk. Dus ik heb het idee genomen van de Jager was, ik schrijf zelf, maar ik laat mij ook ondersteunen door collega's die ik respecteer, die, waar ik naar opkijk, die ik goed vind.
0: Straffe namen trouwens, hè?
1: Ja,
0: Rick de Leeuw, Gert Bette, Sabine Tielt.
1: Voilà, en dat was ook zo bij de Jager. Bij de Jager was het Tom van Laren, heb ik al gezegd, Ozark Henry heeft was niet de Jager, een andere plaat meegewerkt. Enfin, heel veel hele toffe namen. En ook op deze plaat weer. Ik heb een beetje rondgebeld. Want in die 20 jaar leert je veel mensen kennen. En inderdaad. Nika. Sabine Tielt heeft een nummer aangeleverd. Aan Pierre Lee.
0: Kan je dat dan zelf goed aanvaarden als singer-songwriter?
1: Ja, ik ben wel iemand die heel graag vertolkt ook. Die heel graag nummers vastpakt en er mijn eigen ding mee doet. En ja, dat heb ik nu echt helemaal ook kunnen doen. Er zijn een paar nummers die ik samengeschreven heb. Bijvoorbeeld met Lenny van Lenny en de Wespen. En dan pak ik echt zijn tekst. En dan doe ik er echt helemaal mijn goesting mee. En dan zeg ik gewoon tegen die mensen, kijk, dit is nu jouw nummer. En dit heb ik ervan gemaakt. En sommigen schrokken. Dachten, oeh, dat is helemaal nieuw dat ik het in mijn gedachten had. Maar dan zeg ik, ja, je hebt het aan mij gegeven.
0: Het is nu van mij.
1: Het is nu van mij. Dus ik doe ermee wat ik wil.
0: Hoe is dat gegaan bij Eén en Dezelfde? Want dat is een nummer uit dat nieuwe album Sluit de Nacht.
1: Ja, Eén en Dezelfde is nu de nieuwe single. Die is vrijdag uitgekomen. En dat is een nummer van Lenny, van Lennart Maas. Ik vond dat direct een super toffe nummer. Hij had nog dingen opgestuurd, hoor. Want ik heb nog samenwerkingen met hem gedaan. Maar dit viel mij heel erg op. Omdat hij kan zo in zijn heel... Ja, in zijn eenvoud hele mooie beelden oproepen. Beelden van de zee, beelden van een jojo die dan op en neer gaat. En ik weet niet, dat sprak mij direct aan. En dat deed iets met mij. En ik hoorde ook direct koortjes. En ik hoorde wow en yay en gejuich en gezang. En dus de muzikanten hebben ook heel erg hun best meegedaan in de studio staan zingen. En we hebben zo samen rond één micro allemaal backings gedaan. Het was sowieso een heel fijn nummer om te bewerken en om op te nemen.
0: En dit is dan het resultaat?

0: Heel verfrissend vind ik het.
1: Dank u. Ik hoor echt Lenny. Ik hoor Lenny daarin.
0: Maar ik hoor ook dat sausje van Eva erover. Ja. Meer dan ooit. Ja. Straks nog meer over die feestplannen van jou. Céline Mouton uit Oudenaarde, die is al heel benieuwd naar wat er allemaal aankomt. Je gaat kunnen meevieren, Céline, sowieso. 83 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 30 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Staat 15 minuten file op de E19 richting Brussel, ter hoogte van het parkeerterrein in Waarloos, door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten bij Tervuren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. En je verliest ook 25 minuten op de E40 richting Brugge tussen Zandvoorde en Oudenburg.
2: Je luistert naar Radio.

0: Dinky Toys, I Can Keep My Hands Off You, we staan ondertussen weer voluit met beide voeten in dat nieuwe radioseizoen. Ondertussen week 2, begin van tweede week. En gisteren was er dus ook weer die Radio 2 Top 2000 quiz met Willy Sommers en Radio Bene collega Vanessa van Hoven. En plots hoorde je Willy dit zeggen.
1: Het is 4:30 en ik schakel naar een andere versnelling. Wanneer ze zich eenzaam voelt en het verlangen haar te groot wordt, stuurt ze een bericht dat vanuit de lucht binnenkomt. Ik heb helemaal geen telefoontje nodig. We hebben iets dat de radarliefde heet. Een golf in de lucht.
0: Ja, welke vertaling van welk nummer was dat? We hebben sowieso goed gelachen. Je kan het herbeluisteren via VRT Max. En dan ontdek je meteen ook of Willy gewonnen heeft of niet.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen?
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
2: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
4: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Ben jij een ochtendmens?
6: Die wakker wordt met
11: zachte bellets.
6: Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
6: Zelfs in die
11: monsterfile van 300 kilometer.
6: Voor elke mood
11: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
14: Je opwinden in de file.
15: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
14: Of een nieuw lief swipen op de trein.
15: Ach, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Ach, tjoe, dat was zo'n knappe.
14: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

0: Een debuutalbum uitbrengen 20 jaar geleden, dat gevoel kent Eva Drover als geen ander. Oh, la la. Kijk, stel nu dat de Eva van 2006 naast jou zou zitten, Eva Drover, hier in de studio. Waar zou ze het meest verbaasd over zijn?
1: Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ik zo hard mijn goesting kan doen nu. Dat klinkt misschien raar, maar als je bij een grote platenfirma bent en management en zo, dat is waanzinnig, omdat dat is een promomachine die start en dat gaat en je speelt keiveel en zo. En dat is allemaal heel plezant, maar vooral dan die majors, die grote platenfirma's, die verkopen een product. En dat is, ik snap dat. Dat is een product. Maar je bent ook met mensen bezig. En mensen veranderen. Maar zij willen natuurlijk niet dat hun product verandert. Want anders verkoopt dat niet meer. En nu moet ik mij daar allemaal niks meer van aantrekken. Er zijn andere dingen die dan een uitdaging vormen, hoor. Maar
0: maakt het er niet makkelijker op.
1: Nee, maar ik maak wel het album dat ik wil. En dan bied ik het aan. En dan zijn er mensen die zeggen, ik vind het goed en ik wil met jou werken. En dat is een tegenovergestelde beweging. En dat geeft mij heel veel vrijheid.
0: Ja, want is er bijvoorbeeld een nummer op De Jager, dat debuutalbum, dat je vandaag beter begrijpt dan 20 jaar geleden?
1: We hebben laatst 2 repetitiedagen gehouden. Hebben we nummers van De Jager bekeken en bewerkt een beetje. Want ik speel nu met een groep die veel akoestischer is dan het album De Jager eigenlijk. Dus we spelen ze wel hoe ze zijn, de nummers. Maar dan, als het akoestisch is, komt de tekst nog meer naar voren. En komt het nummer nog meer naar voren. En dan zijn er zowel nummers zoals Anoniem blijft overeind. Altijd, in welke versie dat je dat ook speelt. Als ik dat alleen zou zingen, a cappella, met een beetje percussie erbij, zou dat nog overeind blijven. Dat is een nummer dat ik samen heb gemaakt met Joost Zwegers. En Frank van der Linden heeft met de tekst ook nog geholpen. Dus dat soort dingen begin ik wel heel goed te zien. Want waarom heeft dat succes gehad, dat album? Omdat die nummers die staan als een huis, die spelen zichzelf. En dat is heel fijn om te voelen tijdens die repetities.
0: Ja, en dat gaat ook gebeuren, hè?
1: Ja.
0: Het gaat zichzelf spelen, want je trekt erop uit. Je gaat op tour. Dat succesalbum De Jager ga je integraal spelen met de muzikanten van nu.
1: Ja.
0: Hoe spannend is dat?
1: Ja, dat is altijd heel spannend. Maar er naartoe leven is heel leuk met z'n allen. Dus we zijn nu met z'n vijven op het podium. En daar zijn we dus mee aan het repeteren. En dan, ja, dat uitdokteren, hè. Dat is heel leuk. En dan krijg je zo'n energie samen. En dan bijna als een ploegje, zo een volleybalploeg of zo, die dan een wedstrijd gaat spelen. Dat we dan zo, voordat we opgaan, de eerste keer zo, yay, doen met z'n allen. Zoiets, ja, je krijgt een beetje een ploeggevoel.
0: Maar het is toch een andere sound dan dat de mensen gaan horen.
1: Ja, maar ze gaan sowieso de nummers horen, hoor. En als ze willen meezingen, zijn ze zeer welkom. Iedereen mag zingen en dansen.
0: Puur Eva, met dan de muzikanten. Geen gastartiesten, geen verrassingen, geen pluimen, glitters, discoballen.
1: Nee. Ik heb wel een fantastische lichtvrouw die een heel mooi decor gemaakt heeft en licht en zo. Dus er is show genoeg om naar te kijken.
0: Nog 10 dagen, maar je had Eva erover op jacht. Duffel is een try-out, Gent is een belangrijke ook.
1: Ja, Gent is de albumrelease en dat is in het Arca Theater. Er zijn nog tickets, dus voor de mensen die willen 18 september.
0: En dan heb je nog Pelt en Zemst en Gerardsbergen en Geel. Enfin, bekijk het allemaal op de socials.
1: En op mijn website.
0: Voilà, evaderover.be. Daar is te doen, tot eind dit jaar, zeker ook bij jou in de buurt.

0: Milk Inc. en Madison, 20 jaar de jager in ons oren, Eva Droveren, maar ook in beeld.
1: Ja, er is een heel mooi project dat loopt. Illustrator Arnold Hovaert heeft bij elk nummer, elk liedje dat op die plaat staat, op de jager staat, een illustratie gemaakt, een tekening. Die zijn echt prachtig. Je kan die bekijken ook op mijn website. En dan kan je doorklikken om meer informatie daarover te vragen. Maar ik wil daar wel reclame voor maken, want ik vind het een heel, heel mooi project.
0: Voilà, daarom surf je naar evadrover.be. En volg je Eva Droveren op de socials. Merci om hier te zijn vanavond.
1: Merci voor de uitnodiging.
0: Is het het laatste interview van vandaag?
1: Ja.
0: Was dat het plezantste?
1: Het was zeker met verve het plezantste.
0: Merci.
2: Radio 2, oh la la. Radio 2. Kim de Brie.

0: heerlijk nummer, hè. You and Ten Sharp. En dan denk je, wat doet dat bij Radio 2? Oh la la, misschien. Maar jawel, dat is gewoon van bij ons. Niet uit België, nee, dat niet. Maar wel helemaal uit Nederland. Echt prachtig, altijd genieten.
1: Voor een goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Hummus koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Jouw favoriet van bij ons uit de jaren 70. Welke artiest is dat? Stuur jouw bericht via Radio 2 op VRT Max. En wie weet stuur jij onze olala-lijst.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Premier Bart De Wever heeft in Rome de banden versterkt met de uiterst rechtse premier Giorgia Meloni. Hij vindt dat België en Italië nog meer moeten samenwerken. En De Wever bedankte Meloni in het Italiaans voor de warme ontvangst.
1: Cara Giorgia, grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other, being allies. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
0: België en Italië hebben dezelfde ambities voor Europa, zei De Wever. We kunnen beter samenwerken om de Europese concurrentiekracht te verbeteren. In Oekraïne vreest de bevolking voor nieuwe massale bombardementen. Rusland had nogthans een gevechtspauze beloofd van 3 dagen, zolang er onderhandelingen aan de gang waren met een Amerikaanse delegatie in Moskou en in Kiev. Maar die pauze lijkt nu voorbij, zegt Marijn Trio vanuit Kiev.
2: We zijn net op een paar kilometer buiten Kiev en hoorden hier vlakbij luchtafweer klinken. En dan zagen we een hele grote rookpluim en een drone neerstorten in een veld. Dus ja, waar iedereen hiervoor vreest is dat nu die Amerikanen vertrokken zijn, Rusland opnieuw zal beginnen met die onophoudelijke terreur eigenlijk, die er toch wel voordat het Amerikaanse bezoek aan de gang was, toen Kiev 10 dagen lang onophoudelijk door drones bestookt is vanuit Rusland.
0: In Servië is de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic begraven. Hij was de leider van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Joegoslavië in de jaren 90. Hij is gestorven in Den Haag. Daar zat hij een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en volkermoord. Mladic werd 84. Duizenden mensen gingen hem een laatste groet brengen. De Europese Unie, waar Servië lid van wil worden, vindt het ongepast dat hij zo'n eervolle uitvaart heeft gekregen. De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is blij met het nieuws dat het station van Kortrijk dan toch wordt beschermd. 3 jaar geleden werd beslist om dat gebouw uit de jaren 50 niet te beschermen. Het dreigde afgebroken te worden, maar het zal nu worden gerestaureerd. En dat is een opluchting, zegt Hendrik Nelde.
3: Wij zijn dolgelukkig. Ik heb er altijd in geloofd, omdat het gewoon, als je voor het gebouw staat en ernaar kijkt, als je ziet dat alle gebouwen daar rond, als je van overal kijkt naar het station, het is, je kan dat niet wegdenken. Het is beschermingswaardig, omdat er van de wederopbouwarchitectuur heel weinig gebouwen zijn blijven bestaan.
0: En in Frankrijk is de hoogste temperatuur ooit in een septembermaand gemeten. In de buurt van Toulouse, in het zuiden, was het gisteren 40,3 graden. De voorbije zomermaanden waren al de warmste ooit in Frankrijk met 53 hittegolfdagen. Het weer bij ons vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond het oosten bereikt. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
4: 3 over 7 op de E19 van Antwerpen naar Brussel is er 10 minuten vertraging tussen Kontig en het parkeerterrein in Waarloos door een ongeval op de linkerrijstrook. De binnenring rond Brussel is er net voor Groot-Bijgaarde, de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Tussen een kwartier erbij, tussen Wezenbeek en Tervuren, de weg is daar nu vrijgemaakt. Op de A10 van Oostende naar Jabeke 10 minuten erbij tussen Zandvoorde en Oudenburg door werken. Op de Antwerpsring is dat een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En elders op de snelweg kleine vertragingen.
5: Vlaanderen vakantieland.
6: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
7: Radio 2. Radio 2, oh la la.
8: Alles over muziek van bij ons. Ja.

0: Niels. Dat is zeker, dat.
1: Tuurlijk gaan we dansen.
0: 8 november in de Koningin Elisabethzaal. Vooral ook meezingen met die heerlijke crooners, de mooiste Redback Evergreens. En we doen dat samen met Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleinmans en Van Geel, Loredana de Amici's en Barbara Dex. Jij kan nog kiezen of je 's middags naar dat concert gaat of 's avonds om 7 uur. Sowieso Radio BNN Redback Live in Concert, Best of Christmas. Dat is keihard de moeite. Elke dag telt voor 2. Radio 2. En jij bestelt jouw tickets via Radio BNN op VRT Max.

0: 30 jaar ondertussen, Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. Eva de Rovere, die viert 20 jaar De Jager, gaat dat debuutalbum integraal spelen in Vlaanderen. Dat hoorde je daar straks al tussen 6 en 7. Maar we hebben hier bij Radio 2 Olala natuurlijk ook oog voor jong, voor nieuw talent. Het zal wel zijn. Line de Douw die heeft deze zomer plankgas gegeven, was genomineerd voor VRT Zomerhit en er is een opvolger. Een opvolger die voor ons de Radio 2 topsong is deze week. Lied dat je zeker moet kennen, eens goed naar moet luisteren. En dit vertelde Line vanmorgen zelf in Goedemorgen Morgen over die schaduw van jezelf.
1: Het is een beetje drama. Het is mijn eerste slow song, eerste ballad. Het is veel dramatischer dan de vorige songs die ik heb uitgebracht, maar ik ben echt een sucker voor ballads en voor slow songs, dus ik ben kei blij dat ik eindelijk zo eentje mag brengen. En dat ik die ook hopelijk binnenkort veel live mag zingen, want dat doe ik super graag.
2: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.
3: VRT Radio 2 Topsong.
0: Dramatische ballade dus. Schaduw van jezelf van Line de Douw. Luister mee en laat eens weten wat jij ervan vindt.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
8: Gebeurt hier. En het
7: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
8: Gebeurt hier. Maar ook het
9: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
8: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
14: DSM Keukens.
13: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
15: Radio 2.
16: Elke dag telt voor twee.

0: Soul Sister, Ain't That Simple? Nee, nee. Simpel is het niet, hè?
1: Radio 2.
2: Oh, lala.
0: Het is helemaal niet simpel, die zoektocht naar Bethlehem. De tips die je van DJ Peter van de Veire krijgt 's morgens. Ik weet niet of jij de code al gekraakt hebt ondertussen, of jij al een idee hebt van die exacte locatie van Bethlehem. 15 letters zijn het, verdeeld over 3 woorden. Begint met een K. In het midden hebben we dan de V. Terug een O en een K. Geen idee, echt geen idee. Je kan jouw antwoord wel al doorsturen via VRT Max, meespelen bij Radio 2. En als het lukt, slaap jij misschien dan binnenkort wel in een heerlijk nieuw bed. Als je echt nog totaal geen idee hebt, geen flauw benul van waar Bethlehem ligt, geen paniek, laat er uw slaap niet voor. Morgen vroeg dus een nieuwe tip in Goeiemorgen Morgen. En naar het schijnt, ik heb het van een goede bron, wordt het een hele waardevolle tip. Het zou echt een goede letter worden morgen.

0: dadelijk een straffe Belg uit Mechelen. Ambiancemaker eerste klas. Man met elastieke benen. En een glas dat bij hem altijd op 1, 2, 3 leeg is. Rek. 1 over half 8 op de A10 van Oostende naar Jabbeke wordt er gewerkt tussen Zandvoorde en Oudenburg. De rechterrijstrook is daar afgesloten.
1: Je luistert naar Radio.

0: Allemaal voelen en bellen. Maar de code van onze Olala-lijst deze week is jaren 70. En uiteraard muziek van bij ons. Heel benieuwd naar de suggestie dadelijk.
1: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Debat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Want we gaan weer terug naar school. En het werk, van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles.

0: zo goed als nieuw.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
4: Ach, als God in Vlaanderen.
3: Een wielertocht met de vrienden.
5: Wat is dit? Kun je niet volgen?
3: Of logeert in een prachtig kasteel.
4: Amai, schoner dan Versailles.
3: Je vindt het allemaal in...
6: Vlaanderen Vakantieland.
3: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
7: Radio 2.

0: Begin jaren 80 met Doe Maar, Eén Nacht Alleen. En nu in navolging van de collega's van Radio BNE, recht de jaren 70 in.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: De collega's van Radio BNE tellen deze week af in hun Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En wij genieten mee met de artiesten van bij ons, natuurlijk ook uit die jaren 70. Dirk Loriès, hoe bewust heb jij de jaren 70 meegemaakt?
3: Goed, heel goed.
0: Want je bent van het jaar...
3: Allemaal, ja. 62.
0: Ja, dan heb je de jaren 70 al ten volle beleefd. Ja, hè? Goeie jaren?
3: Ja, zeker. Jawel, ja. Ja. Elk jaar is goed. Hè?
0: Elk jaar is goed. Dat is een feit dat juist is.
3: Maar ja, ik ben ook nu een dag aan het luisteren naar Radio BNE Wenen. Ik vind dat wel goede muziek van toen.
0: Je bent de Evergreen 500 mee aan het volgen.
3: Ja.
0: Kijk, dat is fantastisch. Want dan kon je natuurlijk meteen inspiratie in de VRT Max app gooien. En je hebt gekozen voor Joe Harris.
3: Ja, Joe Harris. Ja.
0: Waarom Joe Harris?
3: Al wil ik als kras aan dat vrij. Ik zeg, zo zeg je, dat is nog eerder van mijn jonge tijd. Ik vond dat goed liggen.
0: Eerst zien, daarna geloven.
3: Ja, eerst zien, daarna geloven. Ik had al goede legers in de tijd. Hè. Dat was mijn eerste LP ook gekocht had van, of gekregen als maat eigenlijk.
0: Oké.
3: Okay. Dan, ja.
0: Dan toch al vroeg eigenlijk een muziekliefhebber.
3: Ja, jawel.
0: Voilà. Nee, perfect. Joe Harris, eerst zien dan geloven, komt erin. Maar je kent de regels van het spel. Olala lijst, kunnen maar drie nummers instaan. Dus ja. Dirk Loriès. Ja. Welke
3: ik weet het.
0: Moet eruit? Zeven anjes, zeven rozen. Wat doe jij met deze van Willy?
3: Die mag erin blijven.
0: Waarom?
3: Oh, wel, daar heb ik nog een schone foto van. Ook van mijn jonge tijd, van in acht. Toen was hem ook nog jong, zijn Willy Sommers.
0: En waar heb je Willy dan gezien?
3: En dat was Willy Sommers toch nog? Of nee, was dat...
0: Ja, Willy, maar waar een foto, zeg je?
3: Ja, wel, dat was naast... dat was een platenwinkel in acht. En daar was onze... Ja, toen kwam Willy daar, in zijn jonge tijd. En we hadden een foto kunnen maken.
0: Maar dat was nog met haar tot op de schouders, hè? Toen,
3: ja,
0: de Willy in die een tijd.
3: Ja,
0: gisteren in de Radio 2 Top 2000 quiz was het een iets korter koopje. Oké, Willy blijft erin. Marwa.
3: Ja, dat mag eruit. Het is goed, maar kom, doe het er maar uit.
0: Allee, dan als jij het zegt, Dirk.
3: Ja.
0: Dan blijft er op de meester natuurlijk.
3: En erop, dat mag erin. Erop.
0: Mooie jeugdherinneringen.
3: Ja, heel mooi. Ja.
0: Herinneringen die je met ons kunt delen, Dirk.
3: Een deel, dat was in een tijd van een put, kom je geregeld. Hè? Van Mechelen, put Mechelen. Hè? En daar ben ik dikke zinnen geweest. Hè? Heel veel, ja.
0: Prachtig.
3: Zaterdags, okay. Ja, toen was ik 16, 17 jaar. Mei.
0: En toen werd het zomer waarschijnlijk, letterlijk en figuurlijk. Goed, oké. Okay. Ja, zeer goede keuze allemaal. We weten waar we aan toe zijn. Hè? Joe Harris,
3: goed.
0: Eerst zien. En dan, Dirk.
3: En geloven.
0: Ja, dat zou wel zijn.
3: En dan geloven.
0: Allee, appla. We zijn vertrokken.
3: Ja, goed. Allee, Kim, gelukkig.
0: Merci, hè. Fijne avond.
3: Joep. Jo.

0: Radio B1 beluister je via DAB+, via VRT Max, je smart speaker of op je digitale tv. Dit is Gunter.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

Alright. Heel straf wat er eergisteren gebeurd is in de Vlaamse 30. Want Bart Peters is vanuit het niets recht op nummer 6 terechtgekomen. Was onze Radio 2 topsong vorige week. En dat heeft zijn effect blijkbaar wel in de hitlijsten. En dezelfde namen nog altijd in die top 3, maar wel een nieuwe nummer 1. Terug op nummer 1, moet ik zeggen. Meteor zoekt al 14 weken ondertussen naar de nooduitgang. Vlaams 30 beluister je elke zaterdagmiddag tussen 4 en 6. En dit is nog Stan van Samang.

0: Alle gloss shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het
2: pijnlijk moment hier voor een jongen.
1: Gebeurt hier. En het
2: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
1: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Of je nu in je autozetel zit of in je woonkamer, wel zet je wat dieper in die stoel, laat je wat zakken en zet de radio luider. Het is tijd om te relaxeren.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Er kan geen sprake zijn om het systeem van de salariswagens af te schaffen, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Medi. De federale regering start morgen de begrotingsgesprekken voor volgend jaar. Er moet 10 miljard gevonden worden aan besparingen en of nieuwe inkomsten. Een herschikking van de BTW wordt door sommigen geopperd, maar ook een hervorming van het fiscaal voordelig systeem van de bedrijfswagens is een mogelijkheid. Maar niet voor ons, zegt CD&V-voorzitter Medi.
1: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar dat ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
0: Die besprekingen beginnen morgen met premier Bart De Wever. Hij was vandaag in Rome om de banden te versterken met uiterst rechtse premier Giorgia Meloni. Hij vindt dat België en Italië nog meer moeten samenwerken. De Wever bedankte Meloni in het Italiaans voor de warme ontvangst.
2: Cara Giorgia, grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other, being allies. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
0: We hebben dezelfde ambities voor Europa, zei De Wever, en samen kunnen we de Europese concurrentiekracht verbeteren. Ze pleiten ook allebei voor een sterkere bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie in het zuiden. En de Europese Unie gaat 200 miljoen investeren in Groenland. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd tijdens een bezoek aan Groenland. Het geld gaat naar de grondstoffensector en naar hernieuwbare energie. Groenland is een deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump heeft al meermaals gezegd dat hij het eiland wil inlijven. Maar Groenland en de Denen kunnen op de steun van de EU rekenen en ze moeten vooral zelf over hun toekomst beslissen, zei von der Leyen.
3: The European Union stands in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland. And we want to be very clear and repeat again here that Greenland's future is for the people of Greenland and Denmark to decide, no one else.
0: En in de Hogeveen is het vuur vandaag op verschillende plaatsen opgeflakkerd. Onder meer in het oosten, in Sparrenbos in het zuiden en opnieuw langs de N68 bij de barak Michel. En dat heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. De gouverneur van Luik meldt vanavond dat de hulpdiensten zwaar op de proef zijn gesteld vandaag en dat er extra brandweerlieden vanuit het hele land zijn ingezet om de branden te bestrijden. Dat zal morgen ook zo zijn. Zij krijgen hulp van de pantervoertuigen van het leger, een politiehelikopter en Duitse brandweerlieden. Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond het oosten bereikt. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 3 over 8 op de E40 van Gent naar Brussel. Zo'n 10 minuten vertraag je daar tussen Wetteren en Erpenmeer. Komt door een ongeval, je moet daar opletten, want één rijstrook is daar versperd.
5: Radio 2, relax.
4: Romy de Ridder. Als je iemand mist op dit moment of je zit met een gebroken hart, wel dan heb je het zitten. De blues.
5: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
4: Elton John kent daar alles van.

Elton John. And I guess that's why they call it the blues. Ja, de blues, liefdesverdriet of toch het grote gemis van iemand. Daar heeft Niels de Stadsbader voor zover ik weet geen last van. Tijdens VRT Zomerrit heb ik zijn vriendin Jill nog vaak gezien. Hey, en een leuk koppel hoor, echt waar. Dit is hem, Niels de Stadsbader met Magie. Een cover uit Ik Vraag Het Aan. En er komt een nieuw seizoen, hè. Je kan je nog inschrijven om publiek te zijn daar, bij die opnames van Ik Vraag Het Aan. Je vindt het op VRT Max.

Fans van Niels de Stadsbader. 2 oktober, onthoud die datum. Want dan komt zijn 5e en meest persoonlijke album ooit uit. Zegt hij zelf. 2 oktober, dat is een, over een 3-tal weken. Hè? Nog 3-tal weken wachten dus.

Taylor Swift. En I Knew It, I Knew You. Wat denk je van een meezinger? Maar ja, het is 8:20. Op dit moment zou je relaxed in je autozetel moeten zitten. Onderweg naar huis. Of relaxed in je woonkamer. Hoe dan ook. Meezingen mag, zeker. En als je niet kan zingen, dan mag je ook gewoon wiegen. Van links naar rechts. Ook dat kan bij deze Noordkaap.

Oh ja, er wordt gewiegd. In Deerlijk, de Ron van den Bergen. Ja, 20 jaar na hun laatste show in de AB en 30 jaar na het winnen van Humo's Rock Rally hebben ze er een knallende festivalzomer van gemaakt. Hè? Noordkaap staat nog één keer of één concert op de planning van hen eind oktober in Overpelt. Dat kan je vinden op hun website. Dus mocht je nog een keertje willen wiegen, kan gewoon in Overpelt. Dit is Big Yellow Taxi. Van Counting Crows en Vanessa Carlton.

0: Lionel Richie, Say You, Say Me. Jaren 90, hè? En dat wil zeggen veel te jong om deze week op Radio Bene te komen bij onze collega's. Want daar zijn tot en met vrijdag enkel en alleen songs uit de jaren 70 welkom. Ja, je hoort daar de 500 beste evergreens uit die tijd. Denk dus aan deze. Het werd zomer van Rob de Nijs. Of deze. Uiteraard, Zeven Anjers, Zeven Rozen, Willy Sommers.
1: Een bruidsboeket voor jou.
0: Of ook deze.
2: Doe mij vandaag zo.
0: Wauw, word je toch wel blij van, hè? Ja, swat, dus dat tot en met vrijdag bij onze Bene-collega's. Je luistert via DAB Plus of VRT Max. Maar hier bij ons, 8:30, Radio 2 Relax. Dus ik ga tempo een klein beetje laten zakken op dit moment. Op de E40 van Gent naar Brussel is er hinder tussen Wetteren en Erpenmeren. Komt nog steeds door dat ene ongeval. Er is daar één rijstrook versperd.
3: Radio 2 Relax.
0: Romy de Ridder.
4: Radio 2.
0: Dit is Luna en dat is het leven.

het leven. Hoe gaat het ermee? Ja, heb je die eerste dag van de werkweek overleefd? Die maandag? Kan heel zijn, hè? Wie weet heeft de dag vandaag wel voor scherven gezorgd. Die gaan vallen zometeen hier bij Fool's Garden. Hoor maar. Hupsa.

0: 20 voor 9 zijn we. Het gaat trouwens over verlies, dit nummer. Hij was ook heel populair en veel te horen op de radio tijdens die COVID-periode. Hè? Intussen al 6 jaar geleden ongeveer, gebeurde allemaal in 2020. Gek toch hoe de tijd soms gaat, snel gaat. En hoe de wereld in een paar jaar gewoon terug naar normaal is gegaan. Gek. Dit is Mozaïek.
1: Want als ik naar je kijk, sluit je ogen en schuif dichterbij.
0: Met wat zie ik je graag. Belangrijk om af en toe dat op te zeggen.

graag. Mozaïek, en wat zie ik je graag? Heb je een tas thee of koffie bij de hand? Ik heb er net zelf eentje voor mezelf gevuld. Deka koffie, weliswaar, 9:15. Dan moeten we aan de deka. Maar pak even een tas thee of een koffie of een glas wijn, wat je wil. Bij de hand. Ja, heb je het vast? Ja? Oké, ja, goed. Triggervinger. Die had hier 1 glas wijn. 1 glas wijn, zeg ik al. Dat is een leugen. Gewoon 1 glas leeg. En 1 porseleinen koffietas nodig. Kan je zien in de videoclip. Dus 1 glas en 1 porseleinen koffietas. En daar begonnen ze gewoon tegen te tikken. Met dit als resultaat. I follow rivers.

Supertramp en Breakfast in America. Dat is iets voor over een 9 uur of zo. Hè? Dat is zelfs al vroeg misschien. Pakt over 12 uur. Kunnen we aan het ontbijt beginnen. Nadia van de Wijngaard uit Kapel op den Bosch heeft vandaag een speciale maandag achter de rug. Maar een leuke. Die is op terugweg van Berlijn. Die heeft de ziel uit haar lijf geroepen voor onze Belgian Cats op de World Championship. Hoe leuk is dat? 3 matchen heeft ze mee kunnen pikken. En gisteren heeft ze nog mee in de optocht gestapt met alle Belgische supporters. Kippenvelmoment, schrijft ze op VRT Max. En wel kijk, en nu tijd om die zenuwen te laten gaan, Nadia.

0: Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Meteor en eigen schuld. Er is één heel belangrijke vraag deze week bij Radio 2. En dat is de vraag, waar ligt Beddegem? Als je dat weet, hey, ben je een kanjer hoor. Where?

0: Phil Collins en A Groovy Kind of Love. Is dat stiekem niet de leukste kind of love? Klein beetje funky, groovy. Bergen, daar hadden we het over. Weet jij waar dat is? Bergen.
1: Peter.
2: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
1: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
2: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Bergen.
1: Bergen? Waar ligt Bergen?
2: Wel, naast een oprit tussen het park aan het kanaal, daar rechtdoor en dan links. Dan moet ik daar nog vragen.
3: 20 jaar Peter in de ochtend.
2: Daar.
3: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Bergen. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
2: Tot in Bergen, hè.
4: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, laat het een tip zijn, hè, om morgen tussen 6 en 9 te luisteren naar Goeiemorgen Morgen. Enkel dan, of op die manier, weet je waar Bergen ligt en win je misschien wel een bed.
4: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
0: Nu nog een uurtje Radio 2 relaxen hier.
6: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het systeem van de salariswagen afschaffen is onbespreekbaar, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Mehdi. De federale regering start morgen de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar. Zo moet er 10 miljard euro gevonden worden. Een herschikking van de BTW zou op tafel kunnen liggen, maar ook een hervorming van dat fiscaal voordelig systeem van bedrijfswagens. Maar niet met ons, zegt Mehdi.
7: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar dat ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
6: In de Hogevenen zijn de hulpdiensten zwaar op de proef gesteld vandaag, ruim 3 weken na het begin van de grote natuurbrand. De gouverneur van Luik meldt vanavond dat er extra brandweerlieden vanuit het hele land zijn ingezet om de branden te bestrijden. Het vuur is op verschillende plaatsen opgeflakkerd. Dat heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. Dat zal morgen ook zo zijn. Ze krijgen hulp van de pantervoertuigen van het leger, een politiehelikopter, een drone en ook Duitse brandweerlieden. Een nieuwe regionale regering vormen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt blijft moeilijk. Bij de verkiezingen gisteren haalde de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen. Een absolute meerderheid in het parlement kwam er nipt niet. Officieel wil geen enkele partij een coalitie vormen met de AfD, maar toch zijn er opties. Onder meer met ontevreden christendemocraten van de CDU van bondskanselier Merz. Dat zegt onze collega Bram van de Putten in Magdeburg.
8: Op dit moment ligt er 1 mogelijke piste voor en dat is een samenwerking met BSW, het Bündnis Sarah Wagenknecht, een populistische links-conservatieve partij. Maar evident wordt dat niet. En dan is er nog een tweede mogelijk scenario om AfD aan de macht te krijgen, dat er misschien toch mensen binnen de CDU zullen opstappen uit onvrede met dat nationale beleid, een eigen fractie vormen hier in het parlement en op die manier toch AfD aan een meerderheid helpen. En volgens Duitse media zijn er de afgelopen weken en maanden ook effectief wel contacten geweest tussen de AfD en een paar ontevreden CDU-leden.
6: Nog dit, in het centrum van Brussel is er opnieuw een rattenplaag in de voetgangerszone op de Anspachlaan. Stad Brussel plaatste er deze zomer al 15 slimme digitale vallen. En daarmee hebben ze al bijna 1000 ratten kunnen vangen. Maar ook de Brusselaar en de bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen eten op straat gooien. Dat zegt Andreas de Kerpel, de woordvoerder van de Schepen van Netheid.
9: Het is helaas helemaal niet zo makkelijk om mensen die vlug wat eten achterlaten voor vogels, om die op dat moment te betrappen. Dus het is vooral echt ook een sensibiliserende oproep naar iedereen die op die mooie voetgangerszone komt. Picknick daar gerust, maar neem je eten mee of laat het achter in een van de vele vuilnisbakken.
6: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen eerst bewolkt. Na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond in het oosten is. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 3:09, goeie avond. Op de A10 van Oostende naar Jabbeke wordt er gewerkt tussen Zandhoven en Oudenburg. De rechterrijstrook is daar afgesloten.

Mocht het allemaal zo makkelijk maar zijn, hè? Sail away. Als iemand het tegen mij zou zeggen, kom, zijn we weg, sail away. Graag, wanneer vertrekken we? Wiesje Marien uit Geel, die vertrekt niet, die komt net thuis. Laat ze weten via VRT Max. Van de kerstmusical, de startvergadering. Die zit dus helemaal in de kerstsfeer. En over kerst gesproken, Wiesje, heel fijn. Heb je al tickets voor Radio Bene de Red Pack in concert? Ah ja, komt er ook aan, hè? Dus nog wel eventjes daar niet van. Maar het geeft jou tijd om tickets te kopen. Doe je gewoon op VRT Max, onze Radio 2-pagina daar. Het gaat de moeite zijn. Het wordt ook de allerlaatste keer dat je van kerstsongs en kroendermuziek kan genieten, live in Antwerpen. Er is Toires en Werbisto.

11 over 9, Toires. Ja, de openingsdans tussen Kelly Pfaff en Sam Goris kent iedereen, hè? En het is verdekke nog steeds, zoveel jaren later, een topsong. You're still the one.

sorry, maar hoe mooi is dit nummer? Teddy Swims, zijn nieuwste Breakup in Reverse, gaat ook binnenkort toeren. Dus mocht je interesse hebben, kaartjes vind je gewoon op zijn website. Bleeding Love van Leona Lewis. Hoor je nog voor 9:30 hier op je radio, maar eerst is het nog aan deze. Ho! Een beetje een soort van liefdeslied naar de maan. En ik ben op dit moment uit mijn raam aan het kijken hier in de studio in Brussel. Pikdonker, ik zie niets. Geen enkele maan te bespeuren bij mij. Misschien heb jij beter geluk. Net even opgezocht trouwens, welke maan er vandaag in de lucht hangt. Het is een slank afnemende maan. 24% verlicht. Kijk, weet je weer. Dit is Leopold 3.

Leopold 3 en volle maan. Vandaag dus niet een volle maan die je kan spotten buiten. Wel een half afslankende maan. Toch mooi eigenlijk, hè? Hoe sensueel kan er over een maan gesproken worden? Dit is Leona Lewis, zoals beloofd. Ah ja. Bleeding Love.

en Hold Me Now. Rudy Marien uit Kasterlee. Die laat via VRT Max weten. Dank je wel voor de fijne muziek, Romy. Heerlijk om op deze manier de dag af te sluiten. Ah wel, Rudy, we doen nog door tot 10 uur op deze manier. Zometeen Lisa Lewis en Vlinderkind. Eerst wordt er gewerkt vannacht in de Kennedy-tunnel op de Antwerpse Ring. Daardoor moet het verkeer in beide richtingen door 1 tunnelkoker. Dus dat gaat wat trager daar. Op de E17 is er daardoor ook een kwartier file naar Antwerpen vanaf Zwijndrecht.

Lisa, Louis en Vlinderkind. Een persoonlijk verhaal. En als je haar dan nu ziet met die lieve kleine Scott in haar handen, dan komt deze song toch nog eens zo hard binnen. Hè? Dit is Mysterious Girl.

Robbie Williams. En Forbidden Road. Ja, het is uit 2014. En er komt een nieuw seizoen van Het Huis aan op VRT1. Hè. Dit najaar uiteraard, nog niet meteen. Maar intussen zitten we al wel aan de 100ste aflevering van Het Huis. Het is eigenlijk gekke werk. En voor die 100ste aflevering heeft Erik Goens een van deze twee mannen uitgenodigd. Stef Bos of Bob Savenberg? Ja, het is Stef Bos. Ah ja, het is Stef Bos. Ja.

Het was een monsterhit, Breek de Stilte. Stef Bos en Bob Savenberg. Het is dus die eerste, Stef Bos, die je gaat zien in de 100ste aflevering van Het Huis op VRT1. Kan je al naar uitkijken, is wel pas voor dit najaar. Maar Erik Goens heeft mij hoogst persoonlijk verteld dat hij ook met nieuwe muziek gaat komen. Speciaal een soort van titelsong. Dus daar kunnen we naar uitkijken. Dit is Lady Gaga.

komt natuurlijk uit de film A Star Is Born. Always Remember Us This Way van Lady Gaga. Ja, als je nog een filmtip wilt voor deze week. Vandaag scheen de zon waanzinnig hard, natuurlijk 27 graden. Maar ja, de komende dagen worden al iets minder zonnig. Wel, ik heb dit weekend gebeld met Lieve van Geels. Live vanuit Venetië. Daar is het filmfestival aan de gang. En woensdag komt die film van de broers Gallagher uit. Hè? Ah ja, Don't Look Back in Anger. Dit is Olivia Newton-John.

tweede klas. HAVO, VWO, om mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

gaan. Maar hoor dat einde. Het is een tragisch einde, hè? Die knalt op een fiets. Fietsongeluk. Sterft. Oh, die videoclip is echt op mijn netvlies gebrand. Om een fijner nieuws over Snelle te vertellen, hij wordt papa. Echt waar, Sterre, de vriendin van Snelle, is halverwege de zwangerschap nu, denk ik. Dus binnenkort loopt er een Snelle 2.0 rond op deze aarde.

State of Independence van Donna Summer. Goh, Summer. Meteen voel ik een lichte steek in mijn hart dat de zomer bijna gedaan is. Oh, ik mag er nog niet te veel aan denken. We hebben nog een paar dagen, hè. Dit is Old City, Fireflies, de laatste die je voor mij krijgt, of van mij krijgt, tijdens deze Radio 2 Relax. Maar hey, morgen ben ik er weer, vanaf 8 uur op post. En morgenochtend wordt hij natuurlijk gewekt door Peter van der Veyren en zijn team. En krijg je tips over Bergen.

0: Een mooi slaapliedje toch, voor deze maandagavond. Zometeen nog veel meer Radio 2 Relax na het nieuws van 10 uur. Fijne nacht nog.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het systeem van de salariswagen op de schop is onbespreekbaar, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Medi aan de vooravond van de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar. Er moet 10 miljard euro gevonden worden. Een herschikking van de BTW zou op tafel kunnen liggen, maar ook een hervorming van dat fiscaal voordelig systeem van bedrijfswagens. Maar niet met ons, zegt Medi.
1: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar dat ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
0: Medi zei dat vanavond op een evenement van werkgeversorganisatie VOCA. Ook Valérie van Peel, voorzitter van N-VA, wil dat systeem niet afschaffen. In het centrum van Brussel is er opnieuw een rattenplaag in de voetgangerszone op de Anspachlaan. Stad Brussel plaatst er deze zomer al 15 slimme digitale vallen. Daarmee hebben ze al bijna 1000 ratten kunnen vangen. Maar ook de Brusselaar zelf en de bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen eten op straat gooien. Dat zegt Andreas de Kerpel, woordvoerder van de Schepen van Netheid.
2: Het is helaas helemaal niet zo makkelijk om mensen die vlug wat eten achterlaten voor vogels, om die op dat moment te betrappen. Dus het is vooral echt ook een sensibiliserende oproep naar iedereen die op die mooie voetgangerszone komt. Picknick daar gerust, maar neem je eten mee of laat het achter in een van de vele vuilnisbakken.
0: Een nieuwe regering vormen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wordt moeilijk bij de verkiezingen. Gisteren haalde de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen, maar een absolute meerderheid in het parlement kwam er nipt niet. Officieel wil geen enkele partij met de AfD een coalitie vormen, maar toch zijn er opties, onder meer met ontevreden christendemocraten van de CDU van bondskanselier Merz. Dat zegt collega Bram van den Putten in Magdeburg.
3: Op dit moment ligt er één mogelijke piste voor en dat is een samenwerking met BSW, het Bündnis Sarah Wagenknecht, een populistische links-conservatieve partij. Maar evident wordt dat niet. En dan is er nog een tweede mogelijk scenario om AfD aan de macht te krijgen, dat er misschien toch mensen binnen de CDU zullen opstappen uit onvrede met dat nationale beleid, een eigen fractie vormen hier in het parlement en op die manier toch AfD aan een meerderheid helpen. En volgens Duitse media zijn er de afgelopen weken en maanden ook effectief wel contacten geweest tussen de AfD en een paar ontevreden CDU-leden.
0: En over 2 weken zijn er opnieuw 2 deelstaatsverkiezingen in Berlijn en in Mecklenburg-Voorpommern. Ook daar staat de AfD fors voor in de peilingen. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt vandaag. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
4: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden, ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen begint bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond in het oosten is. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: 11 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Ook N-VA wil het systeem van de salariswagen niet op de schop. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard. Voor CD&V-voorzitter Sammy Mehdi is het afschaffen van dat systeem onbespreekbaar. Van Peel sluit zich daarbij aan.
1: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen? Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op in.
0: In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven opnieuw open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd en tienduizenden reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren vandaag gestaakt. Het monument bleef dicht voor alle bezoekers. Ze pikken niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
2: Een conservatieve religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe, vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: Een voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is tegengehouden op een luchthaven bij Lissabon omdat hij een geweer bij zich had. Hij had niet de nodige documenten voor dat wapen en moest het inleveren. Ecclestone, 95 intussen, werd meegenomen voor verhoor, verklaarde dat hij geen kleiduif schieten. 4 jaar geleden werd de Brit al eens betrapt met een pistool op een luchthaven in Brazilië net voor het instappen. Toen kreeg hij een fikse boete. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het bewolkt met in de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Ook N-VA wil het systeem van de salariswagen niet op de schop. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. De federale regering moet 10 miljard euro vinden. Voor CD&V-voorzitter Sammy Medi is het afschaffen van dat systeem van bedrijfswagens onbespreekbaar. En Van Peel sluit zich daarbij aan.
1: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen? Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op in.
0: In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt vandaag. Het monument bleef dicht voor alle bezoekers. Ze pikken niet dat de directie zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Jernout.
2: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe, vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven weer open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd en tienduizenden reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. Afgelopen zomer was de heetste in Italië sinds 1950. De gemiddelde temperatuur was 24,3 graden, in augustus zelfs 25,6. Er waren verschillende hittegolven in Italië deze zomer, met in de grote steden torenhoge temperaturen en waarschuwingen voor gezondheidsrisico's. De hitte en de aanhoudende droogte hebben ook grote gevolgen voor de landbouw, vooral in het noordwesten van het land en de gebieden langs de Appenijnen van noord tot zuid. Sport op de US Open Tennis in New York heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de kwartfinales. Dat is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Blok versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Glenn Martens.
3: Knappe zege van Alexander Blok, die last had van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op, maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Blok won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel in set 3 als in set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Blok met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
0: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Het weer vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen is het bewolkt. In de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Zo, maandag 7 september. Zit erop. Een goede nacht.

Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

0: Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur. Goeienacht. WRT Nieuws met Jo Valvekes. Het systeem van de salariswagen mag niet op de schop. Dat heeft N-VA-voorzitter Valerie van Peel gezegd aan de vooravond van de begrotingsonderhandelingen. De federale regering wil 10 miljard euro vinden. Eerder had CD&V-voorzitter Sammy Medi gezegd dat het afschaffen van het systeem van salariswagens onbespreekbaar is. En Van Peel sluit zich daar dus bij aan.
3: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen? Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op in.
2: In Algerije zijn 10 mensen omgekomen bij een kettingbotsing. Er raakten ook 10 anderen gewond. Het ongeval gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de hoofdstad Algiers. Een tiental voertuigen raakten betrokken, onder meer een vrachtwagen met een lading tegels. Vorige maand nog kwamen 28 mensen om het leven toen een bus in een ravijn stortte in dezelfde regio. Verkeersongevallen zijn in Algerije een groot probleem. Vorig jaar vielen er meer dan 3800 doden op de weg. Op de US Open Tennis in New York heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Dat is de eerste, en daarmee is hij de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Bloks versloeg de Argentijn Cerúndolo in 4 sets. Het verslag is van Glenn Martens.
4: Knappe zegen van Alexander Bloks die los zat van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op, maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Bloks won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel in set 3 als in set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Bloks met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
2: In de kwartfinale speelt Bloks tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Een verrassend bezoek in een boksclub in Kharkiv, de tweede grootste stad van Oekraïne, vlakbij de grens met Rusland. De Amerikaanse actrice Angelina Jolie kwam daar langs. Haar 18-jarige zoon Nox deed er mee aan een training met Oekraïnse sporters. Jolie had Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie al 2 keer bezocht. Ze was speciaal VN-gezant voor vluchtelingen. De eigenaar van de club zegt dat hij geen idee had wie de zaal had gereserveerd. En hij was erg vereerd. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen, temperaturen tot 17 graden. We krijgen een bewolkte dag, in de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Goedenacht, het is 2 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Oekraïnse procureur-generaal Kravchenko heeft ontslag genomen. Dat gebeurt na een corruptieonderzoek waarbij zijn kantoor betrokken is. Het Oekraïnse anticorruptiebureau ontdekte een netwerk dat geld witwaste voor illegale callcenters. Die centra organiseerden telefoonfraude op grote schaal en verdienden er miljoenen aan. Het geld werd uitgegeven aan vastgoed, juwelen en andere waardevolle spullen. Kravchenko ontkende zondag nog alle beschuldigingen, maar dient nu toch zijn ontslag in. De Franse president Macron vraagt de Europese Commissie om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. In een brief aan commissievoorzitter von der Leyen pleit hij voor een Europese wet die dat verbod vastlegt voor alle lidstaten. Hij noemt de situatie dringend en werkt al aan een coalitie van EU-landen om zijn voorstel te steunen. Er was al een gelijkaardig Frans verbod, maar dat werd in augustus door de Grondwettelijke Raad tegengehouden, omdat het de vrijheid van meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken het niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis had gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat dat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden, ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
3: Tennis. Alexander Bloks staat voor het eerst in zijn carrière